0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

come together.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuuggriffioen.nl.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Op een plein vol

Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM...

0: Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: gaan op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Munier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Nou,
1: dat weet ik weer niet. Want Dobro is van die tijd dat hij in het Serenang ook gedichten begon te schrijven. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede dag, mijn vrienden en vrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Hoop en Leven.

0: We zijn hier met dit geloof in dit nieuwe dag. En wij weten zeker dat God u zal zegenen. Wij hebben dit geloof en dat zien wij door middel van de getuigenissen. Door middel van mensen die komen met situaties, moeilijkheden. Maar zij vinden een uitweg voor hun probleem. Zij vinden een oplossing door het geloof. En dat is wat we ook vandaag willen brengen in dit programma. Welkom u die luistert via radiomart.nl of via Caribbean FM Salto. Via de Ether 107.9 FM. En ik ben vandaag ook niet alleen. Ik ben ook met pastor Victor van de vestiging van de kerk daar in Amsterdam-Oost. Goedemorgen, pastor.
1: Goedemorgen, alle luisteraars ook. Wij staan hier en verteld, wij zijn klaar om u te helpen. Misschien bent u net wakker geworden en u heeft zoveel strijden in het leven. Wie weet, u kon niet slapen. En u heeft het waar moeilijk. Maar er is hoop, er is leven. Wanneer wij kunnen het geloof in God vinden, toch, pastoor?
0: Jawel, daar begint het. Hè? Dat geloof geeft hoop. En die hoop geeft kracht. En zo overwinnen wij elke dag onze strijd. Maar voordat wij daar meer over zullen praten, ik wil u al vragen, bereid u glas water voor, want aan het eind van dit programma gaan wij bidden voor u. Tot tegen 7:55 zullen wij daarvoor bidden. Maar luister eerst naar deze hele mooie lied en dan komen we zo terug bij jullie.

0: Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is.
1: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.

Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En bent u aan het luisteren en heeft u een gebed nodig? Of heeft u een situatie waar u een luisterende oor wilt hebben? Laat het ons weten. U kunt een bericht sturen naar ons via onze WhatsApp-nummer. Dat is 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. U kunt daar uw gebedsvraag laten weten waar u gebed wilt. Misschien hoeft u niet de naam te zeggen van een familielid, maar misschien is er iemand die nodig heeft. Dan we gaan de naam, ook al schrijft u de naam, we gaan het niet zeggen hier in het programma. Maar wij zullen dan klaarstaan om voor de persoon te bidden. Pastor Witter, bij elke week zetten wij in elke uitzending zetten wij een getuigenis in dit programma, maar er zijn meer dan wat wij laten hier horen qua getuigenissen. Hier in de omgeving van Amsterdam en ook in de andere steden zijn er zoveel getuigenissen van mensen. En we hebben al zoveel getuigenissen gezien van mensen. Mensen die waren opgegeven door de dokters, door de mensen. Mensen die waren met zoveel financiële problemen. Problemen in hun huwelijk, in hun gezin, met de kinderen. En wij zien dat

0: En dat is het. En God blijft hetzelfde. En wat belangrijk is, pastoor, is dat deze persoon zal kunnen begrijpen. Wij praten niet over een nieuwe religie of een nieuwe kerk of een nieuwe filosofie of dat de persoon zal een kerk verlaten om ander te volgen. Wij praten over een oplossing voor ons leven. Wij praten over een genezing, een bevrijding. Zet u dat een nieuwe kans voor die persoon? Die heeft niks te maken met mijn religie of wat dan ook. Maar heeft te maken met een oplossing die wij nodig hebben. Zo ben ik ook naar de kerk gekomen. En deze persoon die naar ons luistert. Soms, je kunt denken, maar ik heb mijn religie. Ik heb mijn traditie. Ik heb bepaalde dingen geleerd. Maar wij zijn niet aan het strijden tegen religies. Wij zijn een levende God aan het presenteren, pastoor. Een God die kan ons problemen oplossen. In andere woorden, wij kiezen voor het leven, toch?
1: Ja, precies. En die keuze wordt getoond, hè? Niet wanneer we praten over bepaalde religies of andere problemen. Dat wordt getoond wanneer wij strijden om de problemen, situatie op te lossen. En dat is wat wij God vragen. En leren wij de mensen hoe zij het geloof moeten nemen om te strijden tegen de problemen. Hè? Daarom precies, en dat is echt precies wat u zegt. Wij zijn hier niet om iets aan te brengen, een religie, een kerk. Nee, wij willen alleen maar laten zien, heeft u een probleem? Bent u aan het strijden? Gaat u door moeilijkheden heen? Dan willen wij u daarin ondersteunen. En wij weten wat het geloof kan doen. Wij weten en wij zien wat het geloof kan doen. En dat is ook wat wij nu willen laten horen. Iemand die ook nogmaals door het geloof zijn macht hebben ervaren. Als het in een dienst is, sommigen ervaren de macht van God al in een dienst. Sommigen met de tijd, die een uitgebreide levensverhaal vertellen voor datgene wat God kan doen. Dus we gaan het even luisteren en we komen zo terug bij jullie. Dus, maar als u nog niet uw glas water heeft voorbereid, bereid het voor, want zometeen zullen we ook gaan bidden.
2: De dienst van vandaag vond ik een verrijkende dienst waar we verdiepend in zijn gegaan op het hebben van vrede in je leven. En dat kan je zo breed trekken als je wil en dat past in iedere facet van het leven. En de Heilige Geest heeft ons echt ons hart daarmee gevuld. En de manier waarop je de kerk binnenkwam en de manier waarop je nu de kerk verlaat, dat zijn twee verschillende gevoelens die je met je meedraagt. Vandaar ook ja, de advies van probeer altijd vrede te hebben in je leven en rust. En dat krijg je alleen maar door middel van de Heer.
3: Mijn naam is Jane. Ik heb net deelgenomen aan het vredesevenement. Ik heb afgelopen dagen, afgelopen weken heel veel strijden meegemaakt in mijn werk. Die probeerden om mijn vrede te stelen. Maar door de dienst ben ik versterkt. Ik heb heel veel geleerd tijdens deze dienst. En nu ga ik in vrede naar huis. Ik voel me heel erg versterkt en ik ben God heel erg dankbaar daarvoor.
4: Ik vond de dienst heel erg mooi. Zeker om te zien en om te ervaren wat het is om innerlijke vrede te krijgen. En ook om, ja, ook om het gezamenlijk mee te maken. Voor mezelf, omdat ik zelf heel veel onrust ervaar in mijn leven, vind ik het heel belangrijk om, ja, toch hier te zijn, de diensten mee te maken en, ja, de vrede te kunnen krijgen en te kunnen ontvangen en te blijven ontvangen. En dat is voor mij heel belangrijk, ook voor mezelf, maar ook zeker voor mijn gezin, voor mijn man, voor mijn dochter. Dus ja, zo heb ik het ervaren. Als iets heel moois voor mij.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. U heeft zojuist gehoord datgene wat het geloof kan doen. Het kan iets kleins zijn, het kan iets groots zijn, het kan iets enorms zijn, iets van jaren of iets van een paar dagen. God, Hij kan u helpen en Hij wil u helpen. Alleen soms, we weten dat het een beetje moeilijk is, omdat soms lijkt het alsof wij tekortkomen. Maar er was een verhaal zelfs, en dat kunt u dan lezen in Matthäus.

0: Dat is 14 vanaf, nou, laten we zeggen, makkelijk zeggen 14:14. Dus Matteüs 14:14 kunt u daarna rustig lezen. Want mensen die tot Jezus kwamen, die waren ziek en Jezus genas en hij herstelde hun. Maar de mensen waren daar en ze hadden honger. En zeiden zelfs, Jezus, we hebben niet zoveel. Wat ze alleen hadden daar waren alleen maar 5 broden en 2 vissen. Maar Jezus zei, breng ze hier bij mij. Omdat wanneer wij onze situaties, onze gebreken brengen tot Jezus, Jezus kan het vermenigvuldigen. En dat deed hij. Toch was het?
1: Inderdaad, wij hebben dat ervaring. Ik heb ook persoonlijk, wij luisteren naar de getuigenissen keer op keer. Dan wat gebeurt eigenlijk is precies dat wij weten niet wat te doen. Wij hebben niet genoeg kracht, wij hebben niet de oplossingen. En wij komen tot God zoals wij zijn. En hij heeft de macht om te doen wat wij niet kunnen. Dan, soms wij worden wanhopig. Wij vinden de kracht niet meer, omdat wij worden moe. Maar als wij brengen ons leven tot God en wij presenteren hem onze pijn, onze schaamte, de ziektes en allerlei problemen die kunnen bestaan. En wij zeggen, God, ik heb hulp nodig. Ik heb van alles gedaan. En ja, ik weet niet meer wat te doen. Kunt u mij helpen? Wilt u mij helpen om te doen wat niemand meer kan doen? En dan, wij zien de wonderen van God. Wij zien hoe God een leven kan redden. En dat zijn de getuigenissen dan. Zijn meer dan onze woorden. Is eigenlijk God die werkt onder ons. En deze persoon kan hetzelfde doen. Hoeft niet alleen maar slecht te voelen of misschien pastoor thuis blijven en denken, ja, maar voor mij is het te laat geworden. Maar eigenlijk is niet. God heeft alle macht.
0: Ja, precies. En daarom zegt hij ook, hè, wat we hebben om tot hem te brengen. Onze situatie, onze pijn, onze verdriet, onze leed, onze frustratie tot hem te brengen. En hij zal dat probleem veranderen naar een zegen. En daarom gaan we ook nu bidden. We gaan ons voorbereiden voor het gebed. De pastor Victor zal bidden hier. En bent u aan het luisteren, bereid uw glas water voor. Samen met uw geloof. Want wij weten zeker dat wanneer u zult drinken, dat Gods macht u zal aanraken waar u ook bent. Goed, dan laten wij met God praten, want dit is het moment van gebed.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Mijn God en Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus komen wij tot u in gebed. Wij bidden voor een ieder die naar ons luistert. Zoals op die dag, ze hadden niet genoeg. Maar misschien deze persoon heeft ook niet. Want door de jaren heen heeft veel verloren. Blijdschap, kracht, gezondheid. Familieproblemen zijn gekomen. En is die maanden in pijn en het lijden en het huilen. Maar mijn Heer, wij weten die als wij brengen tot u ons leven. Maakt niet uit hoe groot, mijn Heer, zijn onze pijnen. Hoeveel ontbreekt, hoeveel werd verloren. U bent in staat om te helpen. Om, mijn Heer, alles nieuw te maken. Om te doen wat niemand kan.

0: vragen u om deze persoon nu maar heel sterk te maken. Dat deze persoon zal de kracht in u vinden om huis te verlaten. Om naar uw huis te komen en ook uw macht te kunnen ervaren. In de naam van Jezus.
1: Ja, maar Heer, dit is het geloof dat wij hebben en dat is wat wij vaststellen. Wij, mijn Heer, hier en daar, uw volk daar thuis, op werk, onderweg, Heer, en wanneer ze zullen drinken van het water, uw macht die komt om te vernieuwen, uw macht dat komt om te versterken en op te richten. In Jezus Christus, nou, zo danken wij u. Daar waar u bent, mijn interpreteer, wordt aangeraakt door Gods macht. Wees gezegend. Het water is gezegend. U bent gezegend. En als u daarin gelooft, zeg. Amen. En Godzijdank. Drink van het water met geloof.

0: Goed, mijn vrienden en vriendinnen, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Ik wil u al alleen laten weten, aanstaande vrijdag zullen wij een speciale uitzending hebben van 7 tot 8. Normaal is het een half uurtje, maar het zal een speciale uitzending zijn van 7 tot 8 uur 's morgens. En daarna natuurlijk door de week verder, maar we hebben dan ook onze diensten in Amsterdam en in Amsterdam-West. In Amsterdam-Oost, pastoor, waar u zult zijn.
1: Wij zijn hier in de Borneostraat, nummer 40, Amsterdam-Oost. Dichtbij Dapper Market, Javensstraat, Javensplein. En pastoor, we hebben nog vandaag een dienst in Zuidoost. In de kerkcentrum de Nieuwe Stad. En om 7 uur zullen wij ook een special dienst houden voor alle die wonen in Zuidoost. Maar de kerk natuurlijk is open elke dag.
0: Ja, ja, dat zal zijn bij die speciale werk. Vandaag zal bij de Lutiliplein zijn, nummer 11. Hè, bij de kerkcentrum de Nieuwe Stad. En dat is ook iets heel speciaals dat we doen voor de mensen die daar wonen in die omgeving. En op vrijdag om 6:30 s'avonds zullen we ook hier zijn. En zondagochtend om 11:00 aan de Porscheskade nummer 23. Vlak ook bij de halte van Hoofdweg, tram 7. Of op de halte Porschesweg van tram 17 en bus 15 en 18. Goed, voor informatie kunt u ook onze website bezoeken, ukgr.nl. En wij spreken elkaar morgen weer hier op Radio Markt. Dat God u zegen. Pastor, ook dankjewel voor uw bijdrage in dit programma.
1: Heel goed. Bedankt, pastoor, aan al onze luisteraars. En zoals we hebben al verteld, wij staan klaar om jullie te helpen.
0: Heel goed. Een hele fijne morgen iedereen. God zegen.

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaar eens hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Hou vol. Zullen we dat doen?

0: Is Malt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: We staan bij Mart met Rosé in de ochtend. Goedemorgen, dit is Radio Mart.

0: was natuurlijk de intimiteit van de cadansgroep. Het is nu 8:02. Dit is Start met Mart tot rond de klok van 9 uur.
1: Dit is Start met Mart met Rosé in de ochtend. Goedemorgen, dit is Radio Mart.
0: Hier is de Substitution met Clouds uit 1978. Goedemorgen.

Goedemorgen, beste luisteraars. Het is natuurlijk 7:05. En dit is het programma Start met Mart. Te beginnen gaan we dus naar de headlines toe van... Co-piloot en Fly-Dubai wilde vliegtuig laten crashen op het vliegveld Tel Aviv. De piloot van de Fly-Dubai, die woensdag zijn gezagvoerder neerstak, was waarschijnlijk het plan dat het toestel te laten crashen. En dat melden Israëlische bronnen die ingelicht zijn over het politieonderzoek naar het incident. Rechtbankdocument. Tate-broers of ronselde vrouwen met loverboys-methode. De omstreden influencer Andrew en Tristan Tate gingen als loverboy te werk in het ronselen van vrouwen. Dat blijkt uit een samenvatting van rechtsbankdocumenten die het Britse ministerie naar het VS heeft gestuurd en het openbaar gemaakt is. Of ja. Daarin staat Andrew Tate kwetsbare vrouwen met wie hij een relatie was aangegaan, een armoede.

aanmoedigd naar Roemenië te reizen, waar de broers woonden. Daar zouden ze geld kunnen verdienen met het maken van webcambeelden. Ander nieuws. Lex, zeeschip in de Eemshaven gedicht gevaarzinkend afgewend. Het lek in het zeeschip in de Eemshaven in Groningen ligt is gedicht. Dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Het gaat op een Nautilus, een vaartuig dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Het schip is 73 bij 16 meter. Duikers hebben een inspectie onder het schip gemaakt en het lek gedicht. Het maakt geen water meer, zegt de veiligheidsregio. Havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Kort onder nieuws. Britse auteur en politicus Jeffrey Usher op 86-jarige leeftijd overleden. De Britse auteur en politicus Jeffrey Usher is op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn uitgeverij Harper's Collins meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Tijdens zijn carrière verkocht hij in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn onverwachte succesdebuut Not a Penny More and Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Kort onder nieuws. Jef van Gestel en Sharoni Poulopsi winnen de Griekse Strijdbis Podiumprijs 2026. De 10e editie van de Griekse Strijdbis Podiumprijs, de grote podiumprijs van Nederland, gaat naar het Belgische theatermaker en kunstenaar Jef van Gestel. De geograaf en danseres Cleonor Pulisi. En de prijs wordt jaarlijks toegekend aan twee makers die het bijdrage leveren aan de diversiteit van podiumkunsten in Nederland. De jury noemt de voorstellingen van Van Gestel omdat hij op geheel eigen wijze het grensgebied bespeelt tussen theater, performance en beeldende kunst en objecttheater. Scholen VS verbieden een record aantal van 12.000 boeken. AI hielp daarbij. Op openbare scholen in de Verenigde Staten zijn dit jaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van de Pen America. De Amerikaanse NGO op het gebied van boekenschrijven en vrijheid van meningsuiting. En het is de hoogste aantal sinds de organisatie in 2001 begon met het bijhouden van boekverboden. En zo'n 6.000 meer dan vorig jaar. Pen maakt het nieuws bekend dat het van het Bennenboek Week en de week van het verboden boek, dat een record aantal boeken in de ban werd gedaan, is een teken dat de crisis van boekverboden allemaal groter wordt, zegt PN. En natuurlijk hebben we het dus ook over het mobielverbod op scholen. Want scholen willen zeg maar telefoons verbieden, ook tijdens pauze. Nou, daar gaat natuurlijk de stelling over. Wat vindt u daar zelfs van dat er een verbod komt voor telefoon op school voor de leerlingen? Het, is het helpt natuurlijk daarbij ook dat ze dan minder worden afgeleid, ook tijdens de lessen en zo. Wat vind jij ervan? Laat het even weten op 020-471-429. En u kunt dan pas bellen wanneer het tijd is voor Wat is je nieuws? Uw rubriek. Hier is Andrea Cult of the Andrea True Connection More and More. Hit uit 1976. Goedemorgen. Thank you.

Dus Marianne van The Cats. Een van de mooie Nederlandse bands. Het Engelstalige hits. Maar dan uit onze eigen bodem. We zullen verder doordelen met Olivia Dean. Let's learn the love for your life.

relaxed om je auto even te parkeren op een tankstation om eventjes bij te komen. En dit zijn de beste hits aller tijden. En hier is de Hollies met Stop, Stop, Stop. Net hoort u Linda Ronstadt, You're Not Good.

gaan zo meteen naar het nieuws toe van 8 uur. Dit is Stad met Bart. Afternoon delight. En we gaan zo meteen dus naar verjaardagen. En heb ik ook een waslijst met allemaal verjaardagen met namen. En zometeen hoort u dan wie er allemaal jarig zijn. Maar we gaan verder met The Tears of Clown. En gaan we naar het nieuws toe van 8 uur. Goedemorgen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestaat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: morgen maar goed zijn.
1: Een hele goede morgen. Dit is Start met Mart. En vandaag is het natuurlijk dinsdag 6 oktober 2026. Ik heb natuurlijk ook een verjaardaglijst hier bij me. En dat ga ik ook alvast benoemen. De hele oktober. Het is mevrouw G. Blue. 9 tot en met 10 zie ik hier staan. En de heer Carillo 11, 10. En mevrouw Kreepsburg 9 en 10. Als ik het goed. En mevrouw Damon 11, 10. En mevrouw Jordina Liefeld 30, 10. En mevrouw Maknak 10, 10. En mevrouw Purperhart 19. En de rest bewaar ik natuurlijk voor de volgende uitzending op de donderdag. En voor de mensen die jarig zijn, van harte gefeliciteerd. En voor de mensen die in rouw gedompeld zijn, wens ik ze heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. 020-471-4291. Natuurlijk, we beginnen met een dichte mist. Het was ook heel erg mistig als je in Amstelveen met de bus rijdt of met de auto rijdt richting het Westwijk, dat stukje daar. Ze Spinnerij en Zacharoflaan. Is het heel erg mistig daar. Je weet het wel, Legmeerpool in de buurt bij Alsmeer. Daar kan het echt dichter mis zijn. Maar ook in de plekken Abcoude en de Vinkeveense Plas. 020-471-4291. Ik groet ook de verzorginghuizen. En natuurlijk ook uiteraard het verzorginghuis van mijn moeder. De venster alvast. Heel fijne werkplezier. Alle lieve zusters daar die daar werken. En ook natuurlijk de Vreugdehof ook. Alvast heel veel werkplezier. En natuurlijk maak wat leuke geintjes met de oudjes, zou ik zeggen. 020-471-4291. Mevrouw Leon is ook van de partij. Die heeft me ook vanochtend een goede morgen toegewenst. En mevrouw Audrey uit Kudelstaart. Nou, ik hoop dat je een mooie werkdag zal krijgen. Dan is de dichte mist. Of zit je heerlijk in de zon? Dat kan ook. Inderdaad. 020-471-4291. Ik hoop dat het ook goed gaat met Lilian Deekman. Nou bij deze beterschap toegewenst. Of misschien ben je al hersteld. Laat je even horen, 020-471-4291. En natuurlijk ook Etje Bakbord. Symbolisch jarig, elke dag jarig. Ook hij wens ik ook een mooie dag toe. En ook mevrouw Carmen B. En we hebben elkaar afgelopen zondag gezien. Tijdens de spirituele dag. Jij ook alvast een hele mooie dag toegewenst. En uiteraard mijn collega Claire en Juanita van Ladies from the Hood. Wens ik ook een hele mooie dag toe. Claire die vroeg aan mij, heb je uitzending gisteren? Nee, ik heb het pas vandaag. Vandaar. 020-471-4291. En u kunt ook luisteren via radiomat.nl. En dat ook via KPN, via Salto. Enzovoort, enzovoort. 020-471-4291. We gaan naar de eerste bellen toe. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, Shay. Goedemorgen, je spreekt met Elfriede hier. Good morning.
1: Goedemorgen, good rising, mevrouw Elfriede.
2: Ja, hoe goed is het met jou?
1: Het gaat zo gaan, met jij, met u.
2: Oh, prima, met mij ook. Hoor. Met mij gaat het goed. En met jou. En ik wil ook een review. Goedemorgen, aanstaan. En alle luisteraars, goedemorgen, die opluisteren. Dus, ik wil je ook feliciteren. Je moeder is ook jarig geweest, hè?
1: Ja, dat klopt. 30 september, ja.
2: Ja, klopt. Nou, dan wil ik toch nog feliciteren. Ik heb van de vorige week heb ik volgens mij niet gebeld. Nee, maar ik ben blij dat je er bent.
1: Jazeker, dankjewel.
2: Dan kan ik iedereen even de groeten doen. Alle luisteraars, de groeten. Ik wil ook feliciteren. Graag als het kan. Ik wil een grote nicht van mij feliciteren. Die wordt 90 jaar in Suriname. Ik wil de kinderen feliciteren. De hele familie Briekveld, Terhoeven. Wil ik feliciteren met een tante Ilse. En ik wil ook de zus Bia en nicht, neef en Esther Ando en de rest wil ik ook feliciteren met deze bigiari van Tante Ilse. Het is pas 13 oktober jaren, maar we hebben geen verstering. En alle jarigen wil ik feliciteren. En ook de mensen die ziek zijn, wil ik ook heel veel sterkte toewensen. Ik hoop dat mevrouw Koontes naar de OJ, maar dat het beter gaat met jou. En Banansi ook. Ik heb meneer Peton gehoord, dat gaat goed met hem. Dus ik wil iedereen heel veel sterkte toewensen. En heel veel gezondheid. Ook Tante Loes wil ik heel veel gezondheid wensen. En dat ze gewoon weer beter worden. En ik

alle mensen die iemand verloren heeft. Weet je, die natuurlijk van de aarde naar de hemel is gegaan, zeg ik altijd. Wil ik ook heel veel sterkte toe en zijn die ze dan.

0: Maar ik laat de lijn ook vrij weer voor de rest. Ja, mevrouw Carmen B. ook de groeten. Tante Loes, Tana Abrewa en Tana Oyema. Ja, is goed, bedankt hè.
1: Bel ik tot straks misschien. Wat is uw nieuws?
0: Ja, ik bel me straks met wat is uw nieuws. Dankjewel, Roger.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Groeten aan alle luisteraars.
1: Zeker. Dag. 020-471-4291. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen met Gleone.
1: Dag Gleone, goedemorgen.
2: Wel, want ik wil de familie van Roy Pengel condoleren met het heengaan van Roy. Ik condoleer ze ook, allemaal namens de Krakka-bewoners, mensen van Krakka-Isewa. En familie van Jos Braaf condoleer ik ook in verband met het overlijden van Marlène Nooit Meer. Dat was de vrouw van Jos Braaf. En dan heb ik 2-jarigen, die waren gisteren jarig, mevrouw Carla Held en mevrouw Carla Muller Tafleur. Met Barji Aladin toe verjaarsma. Wahipipipipip.
1: Hoeré.
2: Dankjewel hoor.
1: Ja hoor, zeker. Dag. Fijne dag. Dag. 0347-14291. En zometeen hebben we nog heel veel hits te draaien. En hier is Smokey Robinson met de Merkles. Met The Tears of Clown. Goedemorgen.
3: Dit is dan weer Mark met Roger in ochtend. Goedemorgen, dit is Radio Mark.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen Roger, hoe gaat het ermee?
0: Dag mevrouw Tans, het gaat zo gaan met u.
1: Het gaat een beetje.
0: Oké. Okay.
1: Ja, lekker weer, niets te klagen. lekker frisjes.
0: En mistig, hè?
1: juist. Ja, Odinalasi. Ai. Ik dacht dat het een herhaling was, maar ik dacht nee. Laat me proberen.
0: Nee, we zijn live.
1: Live en direct. Hoe gaat het
0: inderdaad
1: met je moeder?
0: Ja, het gaat zo gaan met je ook.
1: Ja. Rustig aan. Laat ze veel drinken. Weet je?
0: Ja.
1: Ja, want ik drink ook veel. Vooral met dit weer. Begrijp je?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Odinalasi. Teusi wanyunde broko. En als ons kengi grond tapu. We moeten taki gadotani. Bikadati na hewani. Velen zijn naar bed geweest en zijn niet meer opgestaan. Of ze gaan naar het ziekenhuis of naar het kerkhof. Gisteren was ik ook nog naar een ID, dus misschien weer. Want een nichtje van mij die is vorige week ook ten graven gedragen. Mariska van Engel. Ja? Mijn condoleer aan familie, 50 jaar oud. Ai, Sanide. Ja, mijn winst aan familie Krakti. Visite bakate. Sterkte in deze donkere dagen. Ai, we gaan naar ID, we denken we boos stribi. Ja, we gaan boos wiki. Met andere woorden, we boos slapen uit, maar toch. Gado op mijn ei. Dat ik toch even kon bellen naar de radio. Want ik had gisteren ook een drukke dag. Ik ben naar de tandarts geweest. De bakkerat damgoa ID, ka osote olati. Ai, als ik weer, maar ja, gado bigi. Maar eerst kan ik een taboe en rest in peace. Allen die la swallow biwang, sterkte allen in deze donkere dagen. En gisteren, Roger, was mijn tante ook jarig. Hoe oud denk je dat ze geworden is? 1 jaar oud.
0: Zo, oké.
1: Okay. Zelfde leeftijd als een Pasoordam.
0: Aha, 100.
1: Juist.
0: Ja.
1: Die 1 met die 2 dullen.
0: Ik snap hem helemaal, ja.
1: Juist. Ja, mijn tante Nette, die was gisteren jarig. Tante Nette Dissels. Gisteren was haar jaardag. Tante Nette, de lange liefde is mijn wani. Mijn gade wani. Yushi Ude. Ja, het was feest gisteren in Su. Ja, gade me kasha de. Het leven is er lachen en traan. Cadeautje volgt. Hoort dat Nette? Met de vader weer vie. Maar ida ati. Visite bagate, me verster alles ma. Ja? Dan ga je voor tante Nette Dissels. Hyperapiep. Hoera. Kracht, gezondheid. Angalanga libi. Sosa lobby. En vandaag is Weilen, mijn moeder, broer, jarig in heaven. Ik wens hem ook een fijne dag. Overmars, fijne dag in heaven. Bedankt voor alles. Rest in peace. Wai Makajunu, ja. En een vriend van mij, Ram. Die is vandaag ook jarig. Ook in heaven. Wala Wai Makajimi. Rest in peace. Happy birthday in heaven. And thanks for all. En morgen is mijn zus jarig. Vergeen. Ja. Vergeen, take your day. Morgen. Ja. Nananga libis mawani. Mananga gade wani. Hyperapiep. Hoera. Fesite bakate me versteer met je. Ja. En verder doe ik de senioren ook de groeten. Hij is Asiana. De Dreg. Mayela. Ja. En Albertina. Dene furu koronhors odi nalase. Ja, de boonko pep mi magasin. Met tak de ooktu odi ambrabasi en crew. Ooktu me gide odi. Roche, ik zou zeggen van straks wel thuis. Oh ja, een et en een Eli doe ik ook de groeten. En niet te vergeten, hoe is een Lilian. Doe ik ook de groeten. En Lilian, Seki en Osribi. Ja, want alla pirti van nulafu. Roche, dat was het, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ik ga en voor straks wel thuis. En ik doe Julio en roepen zijn anderen ook de groeten, ja?
0: Dankjewel. Wellicht tot donderdag weer.
1: Juist.
0: Ja.
1: Oké. Okay.

0: Einde dag verder,
1: met God's wil.
0: Jazeker, ja.
1: Want meestal zeg je dat je er bent, maar het leven is zeg dat in ons nooit zijn. Ik
0: dat klopt.
1: Passie.
0: Het is voor niemand beslist, inderdaad, ja. Klopt.
1: Juist, juist. Mm-hmm. Want vaak kan je beloven, maar aan deze reepie zijn ik kruisie passie. Roche, ik kon gisteren niet eten en drinken, want Tata TV.
0: Oh ja, ik snap het, ja.
1: Dat ik niet koud kon drinken. Is dat doen dat toch?
0: Ja, ja, ja. Dan moet je even wachten, zeg maar, tot het helemaal...
1: Mijn barrio, dat Tata raken de zenuwtee. Dan mijn barrio... Nee. Nee, breng het echt Tata. Doe snel met me op een vast toer. Roche, het heeft bijna een uur geduurd, maar mijn oude kaart. Dat ik wel eens mijn vrede wat Tata.
0: Nou, hopelijk dat de pijn dan is overgegaan, denk ik.
1: Mijn tijd, ja, het is een beetje over.
0: Oké.
1: Ik lust de roti.
0: Ja.
1: Dan ben je een roti, dus later ben je een jereri. Ten de roche, ben je een trafé.
0: Ja.
1: Links bij had me, ben je een rechts. Lekker kant, begrijp je?
0: Ja.
1: Nee, het was nodig. Gepoerd aan steen. Ja, straks ga ik ook even eruit, want ik laat me even bellen.
0: Okay.
1: Bedankt en voor straks wel thuis, hè?
0: Ja, dankjewel. Jij ook alvast een fijne dag verder.
1: Ja, dank je. Jij ook.
0: Dankjewel. Dag.
1: Tot donderdag. Bye-bye. Ja,
0: dag. 0-3-4-7-1-4-2-9-1. Tussendoor luisteren naar Pharoah Kenny. You are. We are beautiful.

0: Randy Crawford met Fly Away. Goedemorgen, bent in de uitzending.
1: Meneer Rossi, goedemorgen, de heer Marcel.
0: Dag Marcel, goedemorgen.
1: Ja, meneer Rossi. Meneer Benny Miranda heeft het al de hele tijd over de zekere meneer Faisal. Maar meneer Nomiko Shitaki, meneer Faisal, Tjaraman, wat kort gedeeld, van wat kort gedeeld aan tegen Amman. Maar hij heeft gezegd, volgens mij gaat dat ding donderdag aanstaande naar de rechter. Maar Amman Taki aan het ik afkatten, want ik denk dat hij een punt heeft van nooit Amman Karaman familie neemt of zo. Hij heeft altijd gehad over een zekere Faisal. En als bepaalde van heeft dan vind ik wel dat. Look Abu Aher dat je met Robin aan Alaman. Maar als dingen niet goed gaan, dan heb je de man iets van nodig voor dat deze aan. Dus ik ben benieuwd voor akkoord gedaan dat lopen af. Dat ben ik met Team Bosco, meneer.
0: Oké. Roger, ja.
1: Roger, dank u wel.
0: Alsjeblieft, fijne dag, hè? Dag. 0371-4291. Goedemorgen, bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen Rocher. Goedemorgen, ik spreek nog even met Alfriede.
0: Dag Alfriede. Goedemorgen.
2: Ja, het over de mis, hè. Het is mistig, hè?
0: Ja, inderdaad, ja, klopt.
2: Ze moeten oppassen die naar hun werk gaan. Het is goed dat je die tip geeft.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Even een eye-opener.
2: Ja. Het is altijd prettig als het op de radio omgeroepen wordt. Soms weten mensen dat niet. Dan moet je altijd op tijd de deur uitgaan, hè. Dat is belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: De deur uitgaan een beetje op tijd, dat is het.
0: Inderdaad.
2: Ja, Rocher, wat is mijn nieuws? Mijn nieuws is dat ik wilde zeggen, ik had het gisteren over ritueel slachten, hè. Dat doen meestal de moslimmensen, hè.
0: Klopt.
2: Maar ze willen niet de beesten een spuitje geven, willen ze. Ik moest wel lachen, ik denk. Ja, het is moeilijk als die mensen ritueel een gewend zijn te slachten. Vooral die moslimmensen, daar is het een hele probleem, hoor, denk ik.
0: Uh-huh.
2: Om die mensen, als je zegt dat die mensen een beest een spuitje moeten geven, dan ben ik bang dat die mensen illegaal straks beesten gaan slachten. Hè?
0: Vanwege dierenleed.
2: Vanwege dierenleed, toch? Het gebeurt toch altijd weer stiekem. Hoe vaak lees je niet dat er in de wei een dode schaap of een schaap geslacht is, kopje weg, alleen in de huid blijft liggen.
0: Klopt.
2: Ja, ik weet het niet of het een goed idee is, hoor, of het wat gaat worden. Maar goed, we gaan het zien. Het is voorgesteld. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dus mij benieuwen. Ja. En wat ik wilde zeggen ook, ik zag ook een van die avonden op sporen voor zo. Dat de mensen een beetje op moeten letten met hun creditkaart, hè, want er was weer fraude. Vooral voor de oudere mensen. Want ik vind, nou geloof ik, om die ICS. Ik heb het ook een keertje gehad, hoor, dat ik kreeg van dat er een geld gepint is geworden. Zonder dat ik. Dus de mensen die zijn inderdaad, het is heel gevoelig dat ze de oudjes beroven. Ook dat wilde ik zeggen. Maar goed, en ik wil ook nog wat zeggen tegen de senioren, wij senioren ook. Ze hebben van die valcursussen, hè? Want de oude mensen die vallen heel veel de laatste tijd. Is het opgevallen. Dus dat wilde ik tegen de mensen zeggen, dat ze ook voorzichtig zijn. Als ze klimmen of wat moeten doen. Wacht anders of vraag iemand als er geklommen moet worden om iets voor je te doen. Want het is best wel gevaarlijk. Dat wilde ik doorgeven, Rosie, dat was mijn nieuws.
0: Nou, alvast een fijne dag verder en wellicht tot donderdag weer.
2: Ja, een fijne dag.
0: Ja.
2: De groeten aan en ieder wat ik wilde zeggen. En laten we safe blijven, hè?
0: Zeker weten.
2: Ik zag ook gisteravond, dat er ook een interessante iets, Roger, om nog even door te gaan.
0: Ja,
2: er was bij de UWV weer iemand die weer arrogant geweest is, hè? Die directeur heeft excuses gebracht. Je moet maar kijken op één vandaag.
0: Oké. Okay.
2: Gisteren. Mm-hmm. Op één vandaag, ja. Eén vandaag begint meestal volgens mij over 7:30.
0: Even terug bekijken.
2: Dus, ja. Ook discriminatie was het, hè? Zware discriminatie. Zo. Nou, daar gaan we weer, hoor. Ik weet niet of de mensen dit gaan afleren, hoor. Het zit in sommige mensen hun bloed. Dus je moet maar even kijken. Hij heeft excuses aangeboden. Maar ja, ik denk dat het weer voor mensen vaak is zijn van buitenlandse afkomst, hè? Waar mensen de dingen doen. Ook met de donkere mensen. Ze moeten ophouden. Want de mensen werken hier ook en betalen ook belasting. Hè? Maar ik zou zeggen, de groetjes, Roger, en een fijne dag, hè? En bedankt voor het komen en bedankt voor het gaan.
0: Zeker, inderdaad.
2: Dank je wel. En de

0: alles en iedereen die op luisteren is de groetjes.
1: Een fijne dag verder. Dag.
0: Dank je, fijne dag.
1: Dag. 0347-14291. Wat mij ook eigenlijk een beetje ergert is de zelfscankassa. Ik vind dat dat gewoon, het hoeft niet meer verder ingevoerd worden. Ik heb liever gewoon dat er een cashière ervoor staat. Dat is ook natuurlijk ook goed voor de ouderen inderdaad. Maar wat mij ook opvalt is dat sommige jongere cashières ook heel onaardig overkomen. Bijvoorbeeld je zegt goedemorgen of goedendag. Krijgen ze een bepaalde blik naar je toegekend. En het is niet een visitekaartje van de supermarkt. Dus En dan is het een of andere manier aanspreken met de manager. Van hey, die en die heeft dat gedaan en zo. Ja, het is ook een kwestie van verraad, maar ja. Het gaat natuurlijk om de klantvriendelijkheid, want de klanten blijven natuurlijk de koning. Dat is het logica. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen. Met Leone nog een keer.
1: Dag Leone,
2: ik hoor mevrouw Elfriede praten over fraudezaken bij de bank. Mm-hmm. Gisteren was ik zo bezig met de senioren in Krakau, bij Krakau en Sewa. En ik werd gebeld. En die meneer zegt tegen mij, mevrouw, momenteel wordt er een nieuwe pas aangevraagd op uw naam. Ik zeg een nieuwe pas, iemand van de AMRO Bank. Hè? Toen had hij gezegd van, niemand hoeft te gaan reageren, oh, wat stom, ik zou het niet doen. Maar je bent zo in die drukking van het werk. Dus hij zegt, als jij het niet bent, toetsen 1. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik naar mijn man gebeld. Ik zeg, Roy, dit is gebeurd, dat is gebeurd. Toen hebben we gelijk werk van gemaakt. Ik heb de bank gebeld, de ING, want dit was AMRO, maar het ging om de ING. Het ging om AMRO, maar ik heb toen ook ING gebeld om te vragen. Toen zei die vrouw van ja, je hebt 1. Ze zei, het is nog niet zo ver, maar hij ziet dat het makkelijk is gegaan. Dus hij gaat het nog een keer proberen. En de naam van de man hebben we genoteerd, want de man heeft toen een paar keer gebeld naar dat nummer. En hij heeft toen later zelf gebeld. Zijn naam is Jan Gripsema. Dit is de man die vandaag heeft gebeld nadat ik 4 keer had gebeld. Dat is wat mijn man me schreef. Waarvan 1 keer met de huistelefoon belde hij mij. Gelukkig is het goed afgelopen. Maar mensen, jullie zijn gewaarschuwd. Want de mensen van de bank zelf zeggen dat het nu vaker voorkomt dat dit gebeurt. Dus okay. Watch out. Dat is wat ik wilde zeggen.
1: Dank voor uw waarschuwing, zou ik zeggen, mevrouw Gleone.
2: Ja. Ja, dankjewel.
1: Fijne dag verder, hè? Dag. 0347-14291. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen, meneer Roger.
1: Goedemorgen.
3: Met Yvonne.
1: Dag Yvonne.
3: Ik voel me verplicht om te bellen vanmorgen.
1: Oh ja? Is dat zo? Oké. Okay.
3: Dat wat er nu gebeurt met de ouderen... Mm-hmm. is om je dood te schamen... Die mensen zijn zo ongegeneerd, hè? De zogenaamde jonge mensen. Mm-hmm. Middelmatige leeftijden. Die arrogantie. Die onbeschoftheid. Ze willen je altijd uitleggen. Terwijl je ze niet om uitleg vraagt. Ze zijn bezig met iets, maar ze brengen het naar een heel andere kwestie. Daar moet je je stem niet verheffen. Dan moet je rustiger praten. Dus ze zoeken nu iedere kleine wissewasje. Uh-huh. Om je de les te lezen. Die grote bekken. Maar als jij je mond open doet. Dan moet je je grote kop houden. Of je moet terug. Ze zeggen je de raarste dingen. Ook bij die instanties. Dus ik ben bang dat het daar naartoe ook doorsijpelt. En weet je wat ze doen? Mm-hmm. Als ze zien dat je mondig bent of je praat, en ze hadden niet verwacht dat je weer zou reageren, mm-hmm. dan ben je meteen niet goed. Dan ben je agressief. Dan moet je niet je stem verheffen. Ze zeggen allerlei dingen tegen de ouderen. En sommige ouderen zeggen niks. En dat vind ik het pijnlijkste. Meestal ga ik naar die ouderen en dan praat ik met degene of ik wacht totdat ze... ergens is waar je alleen met degene kan praten. En het eerste wat ik vraag, heb je niemand om met jou de boodschappen te doen? Of naar de instanties te gaan? En dat weten ze. Want vaak noteer je dingen dat je alleen bent. Of dat je dingen alleen wil doen. Je hebt ze niet nodig. Want weet u wat ik denk? Dat er inside worden er criminele dingen toegepast op ouderen. Ik hoorde die mevrouw net zeggen, ze moest één drukken. Bijna als ze zeggen dat je moet drukken, moet je niet doen. Omdat je weet niet wie daarachter zit. De bank, ik weet niet of ze meewerken, maar soms heb ik het vermoeden van wel. Of ze weten wel wie het doet. Mensen die misschien ontslagen zijn, mensen die de bank of die instantie een slechte naam willen, hoe zeggen ze dat, geven. Oh, ik ben er zo moe van. Je krijgt overal ruzie met mensen. Alleen maar omdat je op je strepen staat. Je komt voor jezelf op. En ik was altijd geneigd voor anderen op te komen. Maar ik ben er bijna mee gestopt. Maar het zit in me. Dus ik ga me altijd een beetje ermee bemoeien. Als het om jongeren gaat, ouder, doesn't matter. Ik doe het altijd. Maar dan is het alsof jij de gebeten hond bent. Omdat je je grote mond moet houden. Ze klagen de patiënten aan in ziekenhuizen. Want de patiënten in het ziekenhuis geven ook een grote mond. Of komen op voor zichzelf. En dan wordt er iets gecreëerd. Waardoor die patiënten weer in een verdom hoekje gaan. Het is verschrikkelijk. Overal. Het is pijnlijk. Maar het geeft mensen hartkwaal, hartziekte, hartstilstand, hersen, weet ik veel. Het is verschrikkelijk. Dank je dat ik het mocht zeggen. Goedemorgen.
1: Alsjeblieft.
3: Allemaal.
1: Fijne dag verder, hè? Dag.
3: Ja, dag.
1: Ik ben blij dat mevrouw Yvonne dit naar het licht heeft gebracht, dit verhaal. Want ik herken dit inderdaad. Want er zijn inderdaad ook jongere medewerkers... die gewoon abnormaal zijn en heel onbeschoft overkomen. Dat is net ook wat ik toen net zei over een supermarkt. Je betaalt dus bij de supermarkt. Je zegt gewoon een heel netjes goedemorgen. En dan zegt de cashier, wat zeg je? En dan kijken ze zo met zo'n blik die je bijna kan doden. Zo erg is het gewoon. En norm en waarde is gewoon ver te zoeken bij de jongeren. En vooral bij de kassa. En als winkel moet je natuurlijk ook klantvriendelijk zijn. Dat is het gewoon. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Nou, u kunt nog een keer bellen op 024-71-4291. Hier is Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You Now. Hier op Radio Mart. Goedemorgen.

0: We gaan eventjes naar de bellen toe. Goedemorgen, je bent in de uitzending. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer SJ.
0: Ja, goedemorgen.
1: Mevrouw, ik wil zeggen, ja.
0: Ja.
1: Maar, het is allemaal, mevrouw, meneer SJ. Ja, ja.
0: Fijne dag, dag. Noten de 471-4291. Hier is Gloria Estefan. Don't wanna lose you now.

0: Goedemorgen, bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, meneer Rocher. Je spreekt met Woeding.
0: Dag Woeding, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat is uw nieuws?
0: Klopt.

0: zult vinden. Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Dat is mijn nieuws vandaag, meneer Dossier.
1: Oké. Okay.
0: Een fijne dag vandaag.
1: Dank u wel, meneer Woeling. Fijne dag ook verder toe.
0: Dank u wel.
1: Dag. 0347142291. Goedemorgen, u bent in de uitzending. U kunt nog een keer bellen op 0347142291. Tussendoor luisteren we naar Gloria Estefan.

0: 020-471-4291. Goedemorgen, met in de uitzending.
1: Goedemorgen, Rosje. Daar ben ik ook even weer.
0: Ja, ja? Dag, Hortans. Ja.
1: Hi. Kijk nou. Ik zei mijn moeder altijd, zeg, awoord zal elkaar geen kwaad met kwaad vergelden. Je buurman kan je geen pijn doen, Rosje. Dan zit je maar te kijken. Anders hoor.
0: Mm-hmm. Je valt weg.
1: Je buurman kan je geen pijn doen. En dan denk je maar van, ah. Weet je, hij bekijkt het op dit. Nee. Diezelfde pijn wat je mij aandoet, dat doe ik je ook wel aan.
0: Mm-hmm.
1: Zo zet ik je mekaar. Begrijp je?
0: Ja, ja.
1: Wie is wat ik hier zei? Zijn er op die schrijf? Nog pot iemand zakken. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Daar is er niks aan de hand.
0: Precies.
1: En je hebt gelijk wat betreft die automaten. Die mensen moeten uitkijken, ja, die etappe. We hebben nog 2 maanden te gaan. Dus met dit maar dan AI. Want die kapers komen uit de hel. Rosier, zelfs bij je pinnen moeten ze uitkijken.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het vaak meegemaakt. Bij het pinnen, daar komen ze met hun telefoon. Daar je knap naar het bakken, zogenaamd de bel. Terwijl de tikkie code op. Dus mensen, waak en bid. Het is een tijd van waken en bidden. Al heb je haast. Als je naar die pinautomaat gaat, concentreer je. Want dieven gaan ook in de rij staan. Alles wat je.
0: Ja, dat klopt.
1: Dieven gaan ook boodschappen halen. Je gaat je boodschappen halen, je gaat eten weg tegen door je tas toe. En net als wat je zegt, die mensen zijn soms onbeschoft.
0: Klopt.
1: Ik groet ze niet allemaal. Ik kom naar binnen, ik kom ook uit goede huizen. Ik kom naar binnen, Melko de Pululu. Ik ben in het dat jij bekijkt het. Weet je, je hebt best een paar aardigen. En je hebt ook een paar onbeschofte ertussen. En dan zeg ik gewoon van nou.
0: Klopt.
1: Is het te veel gevraagd? Ik zeg die mevrouw groetje en je geeft geen antwoord. Ik confronteer ze, Rosje, want ik weet wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Ik maak het vaak mee. O, mevrouw, ik heb niet gehoord. Niet dat jou aan de gene groetje aan mij 2 keren. Maar je reageert niet.
0: Precies.
1: Weet je? Ja, dus ik weet waarover je het hebt. Maar...
0: Dan krijg je gewoon een rotgevoel daarvoor, weet je? Dan ben je zo beleefd tegen ze.
1: De klaat is koning.
0: Ja.
1: De klaat is koning, want je gaat om ze te steunen.
0: Inderdaad.
1: Dan word je onheus behandeld. Begrijp je?
0: Klopt.
1: Ik begrijp je heel goed, maar laten die mensen uitkijken bij je pinnen. Want vaak staan ze achter je tak, die bel. Terwijl die op zijn ferie was een IPN-code. Dus mensen, waken. Ja, is een tijd van waken en binnen wat jari etappe. Dus maar ik moet uit jou.

0: aan Fusukumoni. Dat was mijn nieuws van vandaag.
1: Nou, wens ik alvast een fijne dag toe.
0: Ja, dank je. En voor straks ook wel thuis, hè?
1: Ja, dank je wel. Fijne dag verder.
0: Ja, dank je. Jij ook. Bye-bye.
1: Dank je wel. Dag. 020-471-4291.

Het laatste nummer draaien van Spencer Davis Group met The Keep On Running. En hoe dit is, Eddie Grant met I Don't Wanna Dance. Ik zal zeggen bedankt voor het luisteren en bedankt voor het bellen. En wellicht tot donderdag als alles goed gaat. Dus ik beloof het allemaal niet. Maar u hoort het vanzelf wel vanaf donderdag of ik er ben in de uitzending. Dus ik zal zeggen bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag. En we gaan naar de Spencer Davis Group. Goedemorgen.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
1: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
0: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
2: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
0: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Blaricum en Knoopend Water en Graasmeer staat het helemaal stil. Door olie op de weg, een uur vertraging, 18 kilometer file. Omrijden via de A9 en de A2. 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwe Meer, 9 kilometer file. Een kwartier op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Rotterpolderplein. Een kwartier op de A27 Almere Gorinchem tussen Hilversum en Knoopend Lunetten, 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwemeer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast.

0: Radio Swammerdam.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik me van

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: zoveel. Maar gekregen van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Tropiek 2020 jaar.
6: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
5: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
6: Telefoon 020 41 22 5 95.
5: Diverse groenten en rijstsoorten.
6: Grogna met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
5: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
6: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
5: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
6: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Hey, oyente nan, bon dia, bon dia. Contaba con tu gente. Si vota en Caribe, Europa, África, Suramérica o Estados Unidos, es aquí tabu programa One Power. Está un placer para ti vota en sintonía con nos. Habita llamarse 6 de octubre 2026 y nos está transmitiendo por el Salto Caribbean FM Radio Grani. También nos One Power Team te presente Jennifer Rensen y Yao McIntosh. Buen tarde, team. Nos invitaron a hablar al señor John Walker, que lo compartí tocante su negocio y su meta para su empresa Diaspora Music and Books. También nos tiene el team de Pentecostal Council of Churches, que lo compartí con nos tocante la conferencia que lo va a tomar lugar día 9 y 10 de octubre próximo, con el tema Unión de Oración. No olvidar, si vos también vas a Holanda y vos querés un comentario, vos podés llamarnos en estudio, arriba el número 020-788-4305. Me te repetí, 020-788-4305. Goedemiddag allemaal, beste luisteraars. Of u nu in het Caribisch gebied, Europa, Afrika, Zuid-Amerika of de Verenigde Staten bent, dit is uw programma One Power. Vandaag is het dinsdag 6 oktober 2026 en we zijn dan uit via Salto Caribbean FM, Radio Grani. Het is een plezier om u weer bij ons te hebben. Ook ons One Power Team is aanwezig. Jennifer Rensen en Yao McIntosh. Goedemiddag, team. Onze gasten van vandaag zijn de heer John Walker. Die komt vertellen over zijn onderneming Diaspora Music and Books. Daarnaast ontvangen wij het team van de Pentecostal Council of Churches, dat met ons zal spreken over de conferentie op 9 en 10 oktober aanstaande. Met als thema Eenheid in Gebed. En vergeet niet, woont u in Nederland en wilt u reageren? Wilt u uw mening geven? Dan kunt u ons bellen in de studio op 020-788-4305. Ik herhaal 020-788-4305. Wij gaan voor een muzikale break en we zijn zo weer terug bij u.

Ok, oyente lang, no stay back in the ether. No sta sigi ku felicita awe turis nang ku akumpli aya ding e dosi manang ku apasa. No sting Boisi Isidora ku akumpli aya 23 di September. Na korsau. Esselin Isidora 24 di September tambe na korsau. E Wendel Magdalena 25 di September na korsau. Antje Mercera, 27 de september na Corsau. I Rensli Dal, 27 de september na Corsau. I awe nosta felista na Hulanda, Amsterdam, Zuidoost. Merlin Braafhart, ku akumpli awe 6-5 na Amsterdam Zuidoost. Wij feliciteren Merlin Braafhart in Amsterdam Zuidoost, die vandaag 65 jaar viert. En ook vandaag in Amersfoort feliciteren wij Doreen Spijkers, ja, die vandaag haar 61ste verjaardag viert. Doreen, hartstikke gefeliciteerd en wij wensen alle jarigen een succesvol jaar tegemoet. Nostrayama Tour is dan quasi Anja, un feliz Anja. En wij feliciteren jullie als volgt.

Oké, dat was het dan. Dorien, wij komen taart halen in Amersfoort. En dan Merlin Brafhart ook. Wij komen, wat zou ik zeggen? Nasi en alle lekkernij ook halen in Amsterdam Zuidoost. Een hele fijne dag toegewenst. Wij gaan dus verder met ons nieuwsberichten. En een van die berichten, ja, die houdt de Afro-gemeenschap bezig. De gemeenschap is niet blij, maar goed, laat mij beginnen met dat nieuws. Oranjes verdienen 576 miljoen aan koloniale geschiedenis. Op 2 oktober ontving koning Willem-Alexander de resultaten van het onafhankelijk onderzoek de koloniale geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau, uitgevoerd onder leiding van historicus Gert Oost-Indië. De resultaten zijn gepubliceerd in 5 boeken. Volgens het onderzoek verdienden de Oranjes omgerekend naar huidige bedragen ongeveer 576 miljoen aan koloniale belangen. Bijna 566 miljoen kwam

Ayas van de Black Archive vindt de reactie van de koning onvoldoende en levert zijn koninklijke onderscheiding in. Te begrijpen. En op Curaçao, parlementariër Susie Camille Reumer van Man Pin vindt dat de berichtgeving te weinig aandacht besteedt aan het Caribische slavernijverleden. Dat vinden wij ook hier in Nederland. Zij pleit voor herstelbetalingen. En oud-premier Maria Ribelia Peters vindt dat de regeringen en parlementen nu concrete vervolgstappen moeten bepalen. En op Aruba, journalist en documentairemaker Melissa Stamper noemt het onderzoek een begin. Ze benadrukt dat de geringe directe inkomsten uit Caribische slavernij niet betekenen dat de schade voor de eilanden gering was. Ook de doorwerking van koloniale machtsverhoudingen verdient aandacht. En vanuit Suriname naar African Kulturu Fu Sranang, voorzitter Sigmin Staphorst verwacht concrete actie van de koning na zijn excuses. Afro-Surinaamse organisaties onderzoeken zelf achterstanden bij nazaten, onder meer op het gebied van gezondheid, onderwijs, huisvesting en grondrechten. Luisteraars, u snapt wel dat de Afro-gemeenschap in Nederland niet blij is met bepaalde uitspraken. En zoals dat onderzoek is aangekondigd. Ik weet van mensen die wit-heet zijn vanwege het verdraaien van onze geschiedenis. Maar goed, daar komt, ik denk acties van heel veel organisaties. Mensen hebben al hun onderscheiding ingeleverd. Want zo ga je niet om met een gemeenschap die zoveel heeft geleden. Oké, en dan gaan we over naar het nieuws vanuit Curaçao. Curaçao kondigt regionale top aan. Op 9 oktober brengt de Caribbean United in Excellence Summit Caribische regeringsleiders, deskundigen en jongeren samen. Centraal staan regionale samenwerking en gezamenlijke oplossing voor Caribische uitdagingen. Ik vind het een hele goede initiatief, omdat wij de krachten moeten bundelen om op te komen voor onze rechten en hoe wij met elkaar omgaan. Nieuwe top tussen de 4 koningsrijkslanden. De regeringen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland ontmoeten elkaar op 17 en 18 november tijdens de eerste Kingdom Summit op Sint Maarten. Het initiatief moet het onderlinge regeringsoverleg versterken. Een heel mooi initiatief. En dan de berichtgeving in Nederland, die iedereen aangaat. Onrust over belasting op spaargeld en beleggingen. De Tweede Kamer verzet zich tegen de plannen waardoor kleinere spaarders en beleggers meer belasting zouden betalen. Het kabinet past de omstreden belastingsplannen voor spaargeld aan na kritiek uit de Tweede Kamer. Kleine spaarders moeten worden ontzien, maar hoeveel spaargeld belastingvrij blijft, is nog niet vastgesteld. Nederland is toch een land dat heel veel belasting betaalt. Mensen, en ik zal u iets uitleggen. Dat geld, dat spaargeld die we hebben op de bank, daarover hebben we al reeds belasting over betaald. Want degene die leent, moet dat geld terugbetalen met rente. Dus de belasting. En wat wij krijgen, wordt ook nog eens een keertje belast. Ook onze salaris wordt nog eens een keertje belast. Terwijl daarover eigenlijk al rente over is betaald. Ik weet niet waar dit moet gaan en zo, maar het is heel veel wat wij dus hier moeten gaan betalen. En dan ook eigen risico stijgt naar €400 in 2027, mensen. Het verplichte eigen risico gaat volgens de plannen met niet €5, niet €10, maar met €15 omhoog. De Tweede Kamer houdt die verhoging niet tegen. De SP vindt dat het bedrag juist omlaag moet,

maar maak ze wijs bij de Eerste Kamer. En heel veel mensen zullen dit niet meer kunnen betalen. Omdat als je al 2 maanden niet betaalt, dan ben je dus €800 in de min. En 3 maanden 1200. Dus laat staan 1 jaar. Mensen, wij burgers kunnen dit niet meer betalen. En dan mogelijke onderwijsbezuinigingen zorgt voor spanning. Als hervormingen van de sociale zekerheid onvoldoende besparen, kan het onderwijs vanaf 2031 in het uiterste geval 1,2 miljard minder krijgen. Dit is een voorwaardelijke coalitieafspraak. De bezuiniging staat nog niet vast. Mensen, bezuinigen op onderwijs. Onderwijs is eigenlijk de basis van iedere gemeenschap. Onderwijs is belangrijk om onze mensen te begeleiden, te onderwijzen, zodat zij goed kunnen meedraaien in de gemeenschap en de gemeenschap, ook de economie van de gemeenschap, vergroten. Hoe kan er op onderwijs worden bezuinigd? Ik heb zoiets van, nou, bezuinigd op defensie. Want het is die oorlog die ze willen uitvoeren. Dat willen wij niet. Dus bezuinig op defensie. En laat de andere posten, met name in deze onderwijs, gewoon intact. Want wij moeten stoppen, investeren in onze kinderen die straks de toekomst zijn. Dus het is een beetje moeilijk in deze tijd om te begrijpen wat onze regering allemaal voor petto heeft. Dus Oyintenang, Manere Mekabadi Bisa, koning Willem-Alexander, Ahaya Ibuki, Dia Dosti Oktober, Tocante e Historia Colonial, die Cas Real Oranje Nassau. E comunidad afro na Hulanda da Hopi, Hopi Rabia. Pa e uitspraken aan die premier minister Jetten, abisaku nota duna maseng pa herstel. I lokaal e manera ku rei Willem-Alexander atrese e assunto di nos historia dilanti. Es eta Hopi lamentabel. Sombra Estados Nacional Uni acaba de aceptar un resolución tocante nos historia de esclavitud que es un de es más cruel que ta existi aquí na mundo. Anto aquí na Holanda no está vai assim fácil con nos historia, ya nos no ta respeita. Holanda no que paga e a comunidade aqui na Holanda está hopi, hopi, rabia. Com asta te rende, com a recebi. E onderscheiding, koninklijke onderscheiding, e lintje, a entregar essa que back para a sombra, com não te respeitar nossa história e esse acordo cambiar. E aqui na Holanda também costa de vida também subi. Por exemplo, e eigen risico ta subi di 385 babai €400 pa luna. E se bono tinha saki rumana e cosa que tabi interesse hobi problema. No hobi problema so den criminalidade tambe pa soma inanta mira ku se mi no paga e saki mi tabi busca un outro maneira e lastimamente un maneira outro pa atende ku assunto di placa pa nampo cria na famia. E se ta 13 hobi criminalidad. Y también lo word bezuinig riba onderwijs, enseñanza, agna Holanda. También hopi lamentabel, pas sombra enseñanza ta e fundeshi di nos comunidad, di un comunidad, pas enseñanza ta sia boyunang diferente disciplina, anto asina pa despeso nan kaban, anting un trabau, y asina engradise engrandece e economia. Ou se vai bezuinig a RBSE, lamentablemente, hopi hendelo no portin acceso fácil na enseñanza mas. Esa que está en noticia dan e nos lo bini un otro viaja, nos lo vai deliberar

0: Oké, ja, luisteraars, we zijn er weer bij One Power. En als je nu inschakelt, u luistert naar het programma One Power. En vandaag ontvangen we bij One Power de heer John Carle Hakker. Geen onbekende van One Power. Want, en hij is van Diaspora, Music en Books. John is in 1958 geboren in Nikeri, Suriname. En woont sinds 1993 in Nederland. Hij bekwaamde zich in webdesign, communicatie en journalistiek en begon vanuit zijn belangstelling voor de Surinaamse muziekgeschiedenis artiesten in Nieuw-Nikeri te interviewen. Naast fotografie, het digitaliseren van fotoarchieven en het maken van stambomen ligt zijn grote passie bij het vastleggen van verhalen over Surinaamse muziekiconen. Met boeken en documentaires wil hij bijdragen aan het bewaren en doorgeven van ons immaterieel cultureel erfgoed. John, van harte welkom bij One Power, nogmaals.
1: Goedemiddag Connie, dankjewel voor deze mogelijkheid geboden om over mijn nieuw bedrijf zometeen iets te vertellen aan onze luisteraars. En ik wil alle luisteraars van One Power Radio ook groeten in Nederland.

0: Suriname en op de eilanden.
1: Ja, John, je bent natuurlijk geen onbekende voor ons. Want vorig jaar, in 2025, was je voor het eerst bij ons in de studio over het boek dat je hebt geschreven, De Missie van Rudy Spa. En je vertelde waarom je dat wilde doen en zo. En nou, het was een begin van ja, een nieuw seizoen, episode voor jou. Want in die tussentijd van vorig jaar is er heel veel gebeurd. En mijn eerste vraag aan jou is, wat heeft u geïnspireerd om Diaspora Music & Books op te richten?
0: Dat is een makkelijke vraag. De ideeën van mijn bedrijf, Diaspora Music & Books, die borrelen al jaren in mijn hoofd. En het heeft inderdaad te maken met muziek, het vastleggen van verhalen. Van muziek, muzikanten, artiesten, maar ook authentieke muziekinstrumentenbouwers. Voor in 2024 in Accra, Ghana, daar is het zaadje definitief gelegd om een bedrijf te beginnen onder de naam Diaspora Music and Books. En wat bedoel ik daarmee? Dat heeft u al gezegd. Ik wil verhalen van artiesten, muziekiconen, muziekinstrumentenbouwers gaan vastleggen. En dan heb ik het niet over al die Surinaamse muziekiconen die al heel bekend zijn. Maar ik richt me op de laag daaronder van mensen die op de een of andere manier iets nuttigs doen, maar dat zij de media niet bereiken. In eerste instantie wil ik me richten op die artiesten, die instrumentenbouwers, om hen voor het voetlicht te plaatsen ook in een boek die ik binnenkort hoop uit te geven.
1: Nou, hartstikke mooi, John. Want ja, inderdaad, zoals je dat zegt. Er zijn mensen, muzikanten, die heel veel goed werk doen op het gebied van muziek. Maar niemand ziet hun. En niemand weet wat ze doen. Dus het is heel erg fijn en mooi dat je dat op jou neemt. Om over deze artiesten, zeg maar, hun geschiedenis vast te leggen. Want ik denk dat jij misschien een van de weinigen bent die hiermee bezig is om hun geschiedenis vast te leggen. En dat is zeker te waarderen. Dus als je een muzikus bent en je denkt van nou ja, ik doe wel mooi werk en ik wil dat mijn geschiedenis in de boeken komt, neem contact op met John Walker. Want hij heeft nu ruimte om dit allemaal te doen voor alle muzikanten die hun geschiedenis willen vastleggen. Om dat, zeg maar, ja, vast te leggen. Ja? En wij gaan naar vraag 2. Wat wilt u met de onderneming bereiken?
0: Ik wil een platform zijn voor al deze mensen die ik net heb opgezomd. Ik wil hebben dat hun verhaal wordt vastgelegd. En ik wil hebben dat toekomstige generaties kennis kunnen nemen van hun verhalen. Waarom? Als ik me richt op authentieke muziekinstrumentenbouwers, waarmee ik nu bezig ben, dan hoop ik en dan kunnen jongeren kennis nemen van hoe die instrumenten werden gebouwd en dat ze dat misschien wel gaan doen. In dit opzicht wil ik gelijk doorgeven een van de belangrijke personen die ik heb geïnterviewd voor mijn tweede boek. Dat is Bongo Tjali. Die is helaas op 2 augustus overleden. Maar gelukkig had ik hem al geïnterviewd. En op mijn YouTube-channel heb ik nu een video geplaatst van Bongo Tjali. Maar het was niet de bedoeling dat ik een video zou maken voor YouTube. We gingen daar thuis bij Bongo Tjali en komen wij in Suriname om audio op te nemen. Maar toen zag ik in zijn woonruimte alle muziekinstrumenten, tenminste heel wat, die hij had gebouwd. En ik vond het zonde om dat niet vast te leggen. Ik heb toen gevraagd aan mijn cameraman om gewoon de video te laten lopen. En ik heb geïmproviseerd alsof het een tv-programma is, want we hadden geen script voor een video op dat moment. Nu blijkt aldus Henk van Vliet, een belangrijke master of ceremony in Suriname, eigenlijk de belangrijkste, die zei tegen mij dat dit interview van Bongo Tjalli het meest belangrijke interview is dat hij heeft afgestaan in zijn leven. En daar zie je hoe belangrijk het is om dingen vast te leggen. En Bongo Tjalli is een van de belangrijke personen die zal komen in mijn tweede boek. En dat boek zal ik aan twee personen opdragen. Dat is mijn overleden vrouw Carla Mildred Hauker Braam en Bongo Tjalli.
1: Nou, hartstikke mooi, John. Ik vind het zo geweldig dat iemand die passie en die visie heeft om de geschiedenis van Surinaamse muzikanten vast te leggen. Nou, ik zat na te denken van, want er zijn mensen die echt op hele jonge leeftijd, soms 8 jaar, 10 jaar oud, beginnen met muziek maken. En, want het zit in hun talent. Ben je ook open om de geschiedenis van die jonge mensen ook vast te leggen? Ook als zij 8 jaar, 10 jaar?
0: Het mooie is om op deze vraag te antwoorden. Binnenkort ga ik voor een aantal maanden naar Suriname. Omdat het overgrote deel van mijn doelgroep woont in Suriname. Mm-hmm. Ik ga daar om het onderzoek voor te zetten. En daar heb ik dan ook ruimte om mijn passie helemaal in te vullen. Antwoord geven nu op jouw vraag. Het antwoord is ja. Want een aantal van mensen die ik al heb gesproken, die geven gratis een gitaarles of een drumles aan jongeren, kansarme jongeren. En dat is een mooi initiatief. Dus het belichten van degene die dat doen, dat is mooi. Maar ook de jonge mensen die de skills daar overnemen. Dat is ook de andere kant van het verhaal. Maar daar gaat het om.
1: Ja, hartstikke mooi, John. Maar waarom is het belangrijk, speciaal voor jou, want jij gaat dus de geschiedenis vastleggen, om de verhalen van Surinaamse muziekiconen vast te leggen?
0: Nou, ik wil het bijna zeggen in het Engels, maar is het Nederlands. Ik heb een passie. I have a mission in life. En dat is om een bijdrage te leveren aan het vastleggen van het Surinaams cultureel erfgoed. Op het gebied van muziek en alles wat met muziek te maken heeft. Dat is mijn passie en daarvoor sta ik op elke dag ook.
1: Nou, geweldig, geweldig. Sommige mensen hebben dan een bijzondere missie in het leven. En ik vind dat dit eentje ervan is. Want we hebben wel gezien dat heel veel muzikanten die er niet meer zijn, dat er eigenlijk weinig geschiedenis is vastgelegd, waardoor wij niet precies weten wie de persoon is. Kijk, en nu hebben muzikanten de kans om hun geschiedenis vast te leggen. Want als je bezig bent met muziek, dan heb je eigenlijk zelf geen tijd om iets op te schrijven. Dus als iemand anders dat voor je doet, is het natuurlijk meegenomen en natuurlijk heel erg mooi. En jij hebt dus al de eerste boek geschreven, De Missie van Rudy Spa. Een muziekicoon, ook een Surinaamse muziekicoon. Welke muzikanten of voor welke artiesten zou je dan in het vervolg als eerste een boek of documentaire van willen maken?
0: Dat zijn de instrumentenbouwers die ik vorig jaar heb gesproken. En dan noem ik bijvoorbeeld Bongo Tjalli, die is er niet meer. Ronald Brunings, een gitarenbouwer. Ronnie Liu, ook een gitarenbouwer die in Nederland jarenlang heeft gewoond. Ik heb in Kommerwijnen ook Rastamin leren kennen. Dat is een Javaanse Surinamer die zijn drums ook maakt. En dat is zo mooi om dat te zien. Ik heb ook met een zekere heer Robbins gesproken van de inheemse gemeenschap. Daar hebben we ook wat materiaal al verzameld. Via mijn grote vriend in Suriname, Edgar Dikan, ben ik in contact gekomen met iemand van boven de 90 jaar, die ook met de Apinti drum bezig is. Daarnaast ben ik ook een belangrijke icoon, dat is Ernie Wolf van, zeg maar, van Nax in Suriname. De man heeft een drumfabriek. De man is docent aan het conservatorium in Suriname. Hij heb ik ook al geïnterviewd. Ik heb Ernst Bleijert van de Surinaamse gitaristenkring om, zeg maar, ook dat mee te nemen, ook al geïnterviewd. De challenge is nu om met Gods wil te gaan naar Suriname binnenkort, om de research

0: het Suriname deel van mijn boek af te ronden. Daarnaast richt ik mij ook, het woordje diaspora zegt dat, concreet op Ghana. Daar heb ik contact met de Pan-African Writers Associations, die mij kunnen helpen met onderzoek. Maar ik heb ook contact, en die personen ken jij ook, Connie, met twee grandsons van de King of the Ashanti in Kumasi. Die willen mij ook helpen met het verzamelen van materiaal, met het vertalen en korte documentaires te maken, zodat de promotie van het toekomstig boek vanuit de Afrikaanse kant ook ter hand genomen kan worden. Voor betreft de Curaçaose kant heb ik tot nu toe met één persoon concreet afgesproken. Dat is Yuchi Cordoba. Die heb ik al gesproken, het algemeen gesprek. Maar de bedoeling is om vanuit Suriname, Ghana en Curaçao te proberen een naslagwerk te maken waar toekomstige generaties iets aan hebben.
1: Ja, hartstikke mooi. Hele mooie plannen in het vooruitzicht. Ik ben benieuwd allemaal om jou te volgen, John. En luisteraars, wij gaan nu iets heel moois doen. John wil vandaag twee boeken over de missie van Rudy Spa uitgeven aan luisteraars. Maar dan moet u wel een goed antwoord op geven. En ik vind dit natuurlijk een hele mooie geste van John. Want als je dit boek krijgt, dan kan je zien hoe hij over de muzikus schrijft en hoe hij dit vastlegt. Met foto's, allemaal mooie foto's en zo, en de indeling daarvan. En dan kan jij als muzikus zeggen van, wauw, dit wil ik ook. Dus onze eerste vraag om dat boek van de heer John Walker in bezit te krijgen, te winnen. Dat heet De Missie van Rudy Spa.
0: Ja, luisteraars, voordat ik dat doe, ik doe deze geste om de oprichting van mijn bedrijf op 1 oktober te vieren. En dat wil ik doen door deze twee boeken te schenken, niet gratis natuurlijk, je zal een vraag moeten beantwoorden, aan onze luisteraars. Dus mijn eerste vraag is, wat is het belangrijkste muziekgenre van Afro-Surinamers? En het antwoord kunt u dan doorbellen. En dan.
1: Ja, luisteraars, u kunt gewoon bellen naar 020-788-4305. Ik herhaal 020-788-4305. Als u dat boek van John Walker wil hebben, De Missie van Rudy Spa, waarin hij de geschiedenis van deze muziekicoon heeft vastgelegd, dan mag u de vraag beantwoorden via 020-788-4305. Wij gaan even voor een muzikale break en we zijn zo weer terug.

0: Oké, luisteraars, dat was een heel mooi Surinaams lied, speciaal voor John Walker. En luisteraars, u luistert naar One Power radioprogramma. En we zijn in gesprek met John Walker over zijn nieuwe onderneming en wat hij allemaal wil gaan doen voor muzikanten om hun geschiedenis vast te leggen. En vooral Surinaamse muzikanten. Wij gaan verder met de vragen, John. Hoe verzamel je de verhalen en informatie voor uw boeken en documentaires? Want ik neem aan dat dat een mega onderzoekswerk is om dat allemaal te verzamelen en dan daarvan een boek te schrijven.
1: Nou, ik mag bogen op een redelijk goede netwerk, vooral in Suriname. En dat komt door de mensen die ik al heb geïnterviewd, mensen die ik zelf ken, mensen uit de media. Waardoor je altijd iemand tegenkomt die je kan helpen aan een naam of een telefoonnummer. En dan ga je het onderzoek opstarten. Eerst natuurlijk het pre-onderzoek. Even kijken of er werkelijk muziek zit in zo'n interview. Dan maak je een afspraak en dan ga je een interview doen. Krantenknipsels die je kan bemachtigen, dat lees je dus dan ook. Of een pdfje wat al is uitgegeven of whatever. En dan ga je proberen om de research zo maximaal mogelijk te doen. Als het gaat om een biografie bijvoorbeeld, dan interview je de persoon, zijn familie, collega's aan het werk, collega-muzikanten. En dan ga je dan, vroeger zei ik op zolder, eenzaam proberen om er een verhaal van te maken. Want schrijven is een eenzaam beroep. Maar uiteindelijk als het product eruit komt, dan kan je alleen maar blij zijn dat het zover is gekomen.
0: Ja, zeker.
1: Dus voornamelijk interviews, mijn netwerk zakelijk in, voornamelijk in Suriname. En zo kom je aan mensen

0: tegen die bereid zijn dan om hun verhaal te doen.
1: Ja.
0: En dan ga je het interview doen zoals jij dat nu hier doet. Dat we even de vragen met elkaar delen. En dat we ongeveer aangeven hoe lang het gesprek gaat duren. Een heel simpele dingetjes bijvoorbeeld. Is je telefoon wel opgeladen? Want de meeste interviews doe ik telefonisch via de WhatsApp. En zo krijg ik mijn informatie. En de basis is dus interviews, verdere research, krantenartikelen of een video die al is uitgekomen. En dan ga je mee aan de slag dat de persoon en degene in zijn omgeving hun verhaal gaan vertellen.
1: Ja, want ik wilde net vragen ook van, dat houdt ook in, heel veel afspraken maken, heen en weer reizen. Maar ik ben vergeten dat de technologie moderner is geworden. Je hoeft niet echt te reizen voor je afspraken. Dus je kan gewoon telefonisch doen of zo. Maar hoe doe je dat met de knipselkranten, zo, krantenknipsels? Want die verzamel je natuurlijk niet alleen. Want die moet je dus van die mensen ook krijgen. Van, nou, hier heb ik foto's van vroeger, van de jaren 60, 70. Dat wordt ook aan jou aangeleverd.
0: Ja, dat klopt. In dit concreet geval is het precies zo gegaan dat je uit het familiearchief van de hoofdpersoon, Rudy Spa, wat foto's krijgt ter beschikking, die je dan in overleg met hem plakt bij de diverse hoofdstukken van het boek. Om de loop van zijn levens, vooral tot nu toe, ook in zoveel mogelijk met foto's te bekleden. Ja, dat klopt.
1: Ja. Dus het is best wel intensief, zo'n werk. Maar wel, als je dat leuk vindt, dan is het dat geeft dat een voldoening natuurlijk. Als je dus dat levensverhaal en geschiedenis van een muzikus op papier kan zetten.
0: Dat klopt helemaal en dat past helemaal weer in mijn passie om het cultureel erfgoed van Suriname op het gebied van muziek, muziekinstrumenten, bouw en dergelijke, dat ik daaraan een bijdrage mag leveren, dat geeft mij voldoening. Want zo wil ik een bijdrage leveren aan mijn land Suriname.
1: Ja, ja, ja, hartstikke mooi. En ik vind het ook natuurlijk heel erg belangrijk dat mensen bezig zijn met de dingen die ze leuk vinden. Die werken aan hun missie. En niet gaan manoeuvreren in dingen waarvoor je niet geroepen bent, zeg ik altijd. Dus het geeft altijd een voldoening als je doet wat jouw missie is. En luisteraars, ik wil nog een keer herhalen. Vandaag schenkt John 2 van zijn eerste boek de missie van Rudy Spa. Ook een muzikus, dat hij heeft dus vastgelegd over het leven en geschiedenis van Rudy Spa. Die kan je dus winnen door de eerste vraag goed te beantwoorden. En de vraag is, wat is het belangrijkste muziekgenre van Afro-Suriname? Ja, nog een keer. Wat is het belangrijkste muziekgenre van Afro-Suriname? En als je een muzikus bent of je hebt een muzikus in de familie of je kent zomaar iemand die muzikus is en je wil voor die persoon bellen, want dan kan je gewoon met dit boek de missie van Rudy Spaak zien hoe John de geschiedenis van een muzikus vastlegt. Allemaal gedetailleerd in paragrafen met hele mooie foto's. Oude foto's zie ik hier van gezin en familie van de heer Rudy Spa en zo. Heel, heel erg leuk. Dus nogmaals, als je een muzikus bent, of je hebt een muzikus in je familie, of je weet iemand die muzikus is, en die is geïnteresseerd misschien in ook zijn geschiedenis vastleggen, dan mag je de vraag beantwoorden. En dan krijg je dus de missie van Rudy Spa. Wij hebben een beller. Beller, goedemiddag. Microfoon van beller openen. Oké, beller is er. Beller, bel nog een keer. Ja, dus wij gaan nog even verder. Dus als je een muzikus bent en je wil weten, ja, hoe legt deze John Walker mijn geschiedenis vast? Dan mag je dus de vraag beantwoorden. Hij geeft vandaag 2 van de boeken van De Missie van Rudy Spa uit. En die mag je dus hebben als je de vraag goed beantwoord. En dan kan je zien hoe hij dus de geschiedenis van een muzikus vastlegt. John, welke verbinding zie je tussen Surinaamse muziek en Afrika?
0: Nou, ik ben geen doorwinterde kenner op dit gebied. Maar wat ik wel interessant vind, er is contact geweest in de slaventijd. En dan ben ik benieuwd bijvoorbeeld, hebben de slaven destijds wel hun instrumenten meegenomen? Of hoe kan het dat mensen in Suriname een apinti drum bouwen? Of andere authentieke muziekinstrumenten? Dat is het vertrekpunt. En verder, omdat ik ben helemaal gecharmeerd van Accra, toen we daar waren in 2024. En het leek alsof ik daar, niet het leek, dat was het op 2 juli 2024, toen ik mijn vrouw feliciteerde met haar verjaardag, kreeg ik een soort van vision of gedachte om meer te gaan vastleggen over de muziekgeschiedenis, de geschiedenis van beide landen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hoe is de reis geweest van die authentieke muziekinstrumenten destijds naar Zuid-Amerika, naar Suriname? Ik weet niet of ik daar het antwoord op zal vinden, maar het lijkt me wel boeiend om daarin stappen te zetten.
1: Ja, kijk, en ik denk, je hoeft geen muziekinstrument mee te nemen, maar hoe je dat bouwt zit in je hoofd. Dus als je Klopt. Daar bent, ja. dan denk je van, nou, ik ga weer een muziekinstrument bouwen en dan daar gewoon mijn muziek maken. Want weet je, ik vind dat Surinamers, die hebben zoveel overeenkomsten met Afrikaans land, vooral met Ghana. Ik heb zelf begrepen dat er is een volk daar in Suriname die precies dezelfde taal als een volk daar in Ghana spreekt. Dus als die twee volkeren elkaar ontmoeten, eigenlijk kan je niet eens praten over twee volkeren, maar gewoon mensen van dezelfde afkomst. Als ze elkaar tegenkomen, dan verstaan ze elkaar gewoon. Ik heb dat in een video gezien.
0: Ik vermoed dat het gaat om de Kromanti-taal.
1: Dat kan best wel. Ik weet niet meer welke
0: een
1: taal.
0: Een Surinamer, Breveld, die is nu overleden geloof ik. Die heeft een missie gedaan in Ghana. En de mensen van Ghana heeft die ook in Suriname ontvangen. Toen bleek dat de mensen elkaar konden verstaan.
1: Ja.
0: En wat ik verder nog weet, bijvoorbeeld dat er ergens in, ik weet niet of het Ghana is, maar een plaatsje, Dahomey, dat ligt ook in Suriname.
1: Ja.
0: En daarvan heeft Lieve Hugo ook een liedje gemaakt destijds.
1: Ja, nou, het is zo bijzonder dit, hè. Als je die overeenkomsten kan zien. Ook qua dans, ook qua manier van dingen doen, heeft Suriname, vooral Suriname, heel veel overeenkomsten met Ghana. En dat is natuurlijk leuk ook om te onderzoeken van, ja, waar komen de muziekinstrumenten vandaag vandaan enzovoort enzovoort.
0: Dat is wat de Afrikaanse tak, wil ik het noemen, samen met mij gaat doen. Want ik hoop dat ik volgend jaar naar Accra kan gaan weer. En ook naar Kumasi, om samen met die twee grandsons van de king de research daar te gaan doen. Om de mensen in hun eigen omgeving te interviewen, dat vertalen en dat gebruiken voor.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Tropiek 2020 jaar.
8: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
7: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
8: Telefoon 020 41 22 5 95.
7: Diverse groenten en rijstsoorten.
8: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
7: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
8: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
7: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
8: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
1: Oké, luisteraars, we zijn weer in de ether. Je luistert naar One Power Radioprogramma. En we zijn in gesprek met John Walker over de nieuwe onderneming genaamd Diaspora Music and Books. John. Welke verbinding, die vraag hebben we al gesteld. Je wil ook aandacht besteden aan authentieke muziekinstrumentenbouwers. Wat maakt hun vak zo bijzonder?
9: Nou, dat is een ambacht die ze hebben ontwikkeld.
1: Microfoon van John even over. Ja?
0: Dat is een ambacht die ze hebben ontwikkeld. En het zou zonde zijn als dat niet wordt vastgelegd. Want pas als die documentatie bestaat in bijvoorbeeld een boek of een documentaire of een naslagwerk, dan kunnen jongeren en andere volwassenen er kennis van nemen en geïnspireerd raken om wat te gaan doen. Maar als er geen materiaal is, dan weten mensen dat misschien niet helemaal ook.
1: Ja, dat is zeker zo. Want ik weet, die muziekinstrumenten van vroeger, die werden dus ambachtelijk gemaakt.

0: special. Nou, dat is echt een meesterwerk en heel bijzonder om dat proces te zien hoe ze dat maken. Gewoon met de hand.
1: Dat klopt. Ik heb toen ik Ronald Brunings, een gitarenbouwer, een man van over de 90 jaar, interviewde, waren daar ook twee studenten aanwezig die onder leiding van hem en een andere persoon hun eigen gitaar hebben gebouwd.
0: Ja.
1: Dat vond ik fijn om dat te zien.
0: Ja, ja. Zeker, zeker. Ja. En vooral als je van muziek houdt, dan vind je het natuurlijk heel erg interessant hoe zo'n muziekinstrument wordt gemaakt. Bijvoorbeeld die djembes en zo. En
1: ja.
0: Op Curaçao hebben we een muziek, dat noemen ze muziek die zombie. En dus met een speciaal muziekinstrument, dan hoor je ding, ding, ding, ding, ding, zo. Dat is ook heel speciaal. En dan moet je goed maken voor de tune en alles en zo. Maar het is heel belangrijk of heel, heel, heel erg interessant om te zien en te weten hoe zo'n muziekinstrument wordt gemaakt. Wat zijn de grootste uitdagingen bij het realiseren van jouw plannen, John? En welke ondersteuning kan je gebruiken? Want ik neem aan dat, dit werk is natuurlijk niet eenvoudig. Het is heel veel informatie, heel veel onderzoek, heel veel inspanning. En dan moet je dat boek gaan schrijven en dan samenstellen, afdrukken en zo. Maar wat zijn de grootste uitdagingen?
1: Nou, de eerste uitdaging is voor jezelf geduldig zijn. Gewoon geduldig zijn in de stappen die je zet. No sweat, no stress en gewoon je ding doen. Maar ook je aanpassen aan de mogelijkheden die de respondenten hebben, de mensen die jou helpen aan informatie. Die hebben ook hun eigen leven. Dus dat is ook iets waar we je rekening mee moet houden. En daarnaast is het zo van, als je eenmaal op dreef bent gekomen met je interviews die je gaat uitwerken, dan zie je stilletjes hoe zo'n onderdeel tot stand komt. En dat is natuurlijk de eerste versie, maar dan ga je daarmee verder het aanscherpen van de informatie die je hebt op papier. Maar ook een belangrijk, essentieel aspect is ook dat degene waarover het gaat ook de gelegenheid krijgt om zijn stuk te lezen en dat je samen de feedback doorneemt en het stuk zodanig aanpast dat de persoon zichzelf blijft herkennen in zijn verhaal.
0: Ja, ja.
1: Dat is een belangrijk uitgangspunt. Maar het overgrote werk is toch dat eenzame werk van samenstellen. Schrijven is grappen, zeggen ze. Informatie weghalen. Weer bellen voor nieuwe informatie die dan beter past. En uiteindelijk ga je, behalve het voorwoord en dergelijke, ga je proberen een verhaallijn na te bootsen. Door middel van de hoofdstukken, de onderdelen en de paragraafs die je dan gaat bewerken. En daarbij probeer je zoveel mogelijk te werken met je verhaallijn.
0: Ja, mooi. En dat betekent dus, John, dat je dus met de muzikus een hele goede relatie moet hebben om echt vanuit die persoon de informaties te halen. Wat je op papier wil zetten, maar dan ook dat het zijn visie is. En stel dat 10 muzikanten zeggen van ja, daar ben ik wel geïnteresseerd in, dat John mijn geschiedenis vastlegt. 10 mensen, hoe doe je dat?
1: Nou kijk, ik sta natuurlijk aan het begin van een mooie journey. En het is niet realistisch, trouwens dat kan ook niet, om in één keer 10 artiesten te beschrijven. Degene die geïnteresseerd is, daar gaan we mee in gesprek. En op basis van dat gesprek kom je tot een timetable wanneer dat mogelijk is. Want ik neem bestaande werk mee naar Diaspora Music and Books. En dat zijn onderdelen die je eerst moet gaan afronden. Maar het belangrijkste in het leven is dat je God dankbaar bent dat je elke ochtend opstaat. En als dat gebeurd is, dan kan je allerlei mooie plannen gaan maken. Dingen die je wilt doen. En zo zie ik het. Het lijkt wel simpel, maar zo zie ik het leven. Dus met andere woorden, ik sta open voor dat soort intakegesprekken. En gezamenlijk zullen we altijd komen van, dat kan pas over zoveel maanden of over zoveel tijd. Want één ding laat ik me dus niet doen met mijn bedrijf. Ik laat me niet gek maken door de tijd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, ik zet de tijd in om voor mij te werken.
0: Ja, zeker. Want het moet natuurlijk... het is niet alleen maar informatie, maar dat gevoel moet er ook bij zijn. Zowel voor jou als voor de muzikers natuurlijk.
1: Klopt, ja.
0: En John, hoe kunnen onze luisteraars jouw werk volgen of bijdragen met verhalen, foto's of contacten?
1: Nou kijk, op dit moment heb ik concreet een LinkedIn profiel of een channel. Ik heb een YouTube channel. En in het Suriname zeggen ze dat je niet te veel lawaai moet maken vooraf, voordat iets is gerealiseerd. No meki tumsi babari na visi. Maar er is iets moois op komst en daar kunnen de mensen mij ook bereiken.
0: Oké, hartstikke mooi. John, wij gaan afsluiten en we willen je hartelijk danken voor dit mooie gesprek. En voor je inzet om de verhalen van Surinaamse muziekiconen vast te leggen. Dankzij mensen zoals jij blijven hun muziek en hun geschiedenis voortleven. En dat is heel belangrijk, ook voor de volgende generaties. Wij wensen jou heel veel succes met je werk. En graag tot ziens bij One Power. Als je dus jouw volgende boek hebt geschreven of jouw projecten in Ghana, als dat bezig is en zo, dan horen we wel van jou. Hartelijk dank voor je interview.
1: Ik wil als volgt de luisteraars bedanken voor het te willen luisteren natuurlijk. Maar er zit zoveel muziek in de activiteiten die ik wil gaan ontplooien in de toekomst. Maar ik wil niet vooruitlopen op de muziek. Dank u wel voor uw aandacht.
0: Ja, John, je bent muziek op jezelf. Oké, we gaan voor een pokoe en dan zijn we zo weer terug.

Oké, luisteraars, wij zijn weer in de ether. En zoals we hebben gezegd, we hebben de Council van de PCC, de Pentecostal Council of Churches, in de studio om te vertellen over hun conferentie. Die zal plaatsvinden op 9 en 10 oktober. Wij schakelen even in het Engels, want voor hun is het wat makkelijker. Yes, listeners, today One Power, we welcome PCC boards, and PCC stands for Pentecostal Council of Churches.

0: There's one person special because we are close now.
1: Okay. Well, we have just one purpose. That Friday and Saturday, we are going to pray. We're going to pray for our countries. We're going to pray for individuals. We're going to call on the name of God. And we'll pray for ourselves. Because the Bible says, if my people that are called by my name, if they would humble ourselves. So this week, we are just going to humble ourselves and call on the name of God so that he will listen to us, heal our land, heal all the problems we are going through, and set us free.
0: Yes. Now, Pentecostal Council of Churches, thank you for joining us. May unity in prayer strengthen our faith, bring our community closer together, and inspire us to care for one another. Until another time, till another conference, we will have you back here to talk about your mission and vision of PCC. Nou, luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van... even kijken, het adres van... de conferentie. Kan iemand dat zeggen? Adres van de, conferentie?
2: Scheppenbergweg, nummer 15.
0: Yes, en u kunt dus op LinkedIn bij One Power gaan kijken hoe u kunt registreren en dan registreren. Ik had dat adres hier genoteerd, maar ik zie het even niet op mijn systeem. Maar goed. U kunt het via OnePower, via LinkedIn en dan registreren via de QR-code. Oyentedang nos llegará final de nos programa. Nos que agradecer turnos invitados nang de corazón para un aporte valioso y nang sinceridad na el programa de AWE. Mas danki pa compartir vosso ideia nang y inspiración con nos. Y naturalmente un danki grande también na turnos oyentedang ku a sintonisa ku One Power dia aki dosimang mitin 6 oktober aki dami no kabiele aki dosimang ami mes no te Jennifer Reisen tampoco no te no sta tuma un vakansie chiquito jou Macintosh lo te ku bosnang pa comparti lo qual e comparti e no sta bisa di aki. Ciao, ciao, te otro biaco dioske. En luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van het programma. We willen danken de gasten bedanken voor hun aanwezigheid, openheid en waardevolle bijdrage aan het programma van vandaag. Dank voor het delen van jullie verhalen, inzichten en inspiratie. En natuurlijk dank aan onze luisteraars voor het afstemmen op One Power. Over 2 weken zijn we er weer. Ik en Jennifer, wij gaan op vakantie even uitrusten. Jouw Macintosh is met jullie. En wij zeggen ciao, ciao. Tot een andere keer.
3: Ciao. God bless you.
1: Thank you.
3: It's wonderful.
0: Yes.
1: Thank you so much. So,
0: and how is it with the registration? Are people registered?
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N200 valt op Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Luister iedere woensdag.
7: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
8: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
9: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, dat was leuk.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
6: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
0: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Tropiek 2020 jaar.
14: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
13: Tenkatenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
14: Telefoon 020 41 22 595.
13: Diverse groenten en rijstsoorten.
14: Bronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
13: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
14: En ook diverse vleesproducten. Van zoutvlees tot geroosterde kippen.
13: Ai. Bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
14: Hi boy, La Frankie je moeder. Tenkatenstraat 43 Amsterdam West.

Ya, wan bon bakadina, brada yo. Me baru bijodi, tapa de diso. Ja, oktober. Hoe dit op 6 oktober 2026. Luisteraars, welkom. Boni grani mana ude tap Next Dimension. Likva uja titel dis. Ja, programma disi. En zeide uja titel disi Next Dimension. Usap taki agron tapu disi e draai na ala sot energie. En u de inwanting pebeshi wa losa nipsano mindri. Ma atori sa watak tida bakadina so na sabi yurutu skoro fuji foslag lek for gwenti. En natuurlijk ma pisi sang one power chan konkoba dat na atori fu het huis van Oranje. Hoe ze betrokken zijn in de hele slavernij-industrie. Ma unotan langa tapapis dat je want. Ik weet dat we soms ook afgeleid worden met dit soort berichten. En tegelijk om luku van weer focus op een eigen spiritualiteit. En ik denk dat je naar dat een pota focus moet dat was je tak zijn. En change ook toe. Want uno kantang nek beji man tok, zo lees je attack een pfeti. Maar u abu eigen kracht in de bijjes, maar voor zorg uno tak je den ben kan. Hoor den schrift stand in alle soort spiritueel of fysiek soort feti. Dus uno nek bakapiking u sap tak je a kracht in a stabi de in wie. Dat maakt je satrasse kon u abwan compassie ook toe in no limit. Fus don takango srevi, de wansan denna okasi, je bent van harte welkom. Maar we beginnen natuurlijk na een muzikale break. Fus kon even in a stemming, dat mag dat moet je verslag voor as koro funu, sabi yurutu skoro, pewe mi den pitani funu. Ja, vanaf voortaan 12 jaar. En dan alla sata bakadina diso, we mito srevi na lobby. Maar we praten als Sabi ook toe, want dat nou een voornaam kusani. Want we mekaar generations aan de nou, de verstand dat je geschiedenisboeken aan schrijft, die trasma, aan het jiwi. Om doe een eigen onderzoek. En we zitten de pitani voor nu zelfverzekerdheid, ik de. Dus moet contact papies dadelijk bakken, maar we archie voor suite aan je even naar een muzikale break.

Ja, maar mooi lobby zingen. Ja, wala male make foto. En dan zullen je zien, kan je dan een woord to you kan maken. Maar ik kan draaien een pokoji ook toe. Voor make as een kon herstel. Want zullen je zien, aan de van nodu. We hebben een sinsal ik van permissie. Nou, wat ik tori voor sabi euro toe. Die wapje in zo'n geschiedenis natuurlijk. Voor een organisatie, Granis aan beginnen. Sabi euro toe. We beginnen in 2006, 2007. En we begin in Amsterdam, naar Rotterdam. En zo staat ik een pilot dat we gaan doen. Uiteindelijk moet ik een vervolg vanaf 2019 in Amsterdam. En we begin in apprecie per wala malasap dat ik Kwaku Center dat in Zuidoost. En dat ik ook een jaar dat ik dat vroeg gaan naar No Limit. En ja, samen kan ik begin dat ik we hebben een mooi aantal leerlingen dat ik we kan door de 35, de 40 stuk zo. Maar in de ontwikkeling, je ziet dat natuurlijk soms ting en combinatie, dat ik mijn pota pas scoren, dus dan een beetje wisseling in een aantal voor de ting. Maar we zien ook toe in de lessen van Ubijin draai, Ubijin, ja, voor weken geleden zo, dus we kan je een beetje verslag zou doen naar de lessen. We hebben een programma op te maken naar Lazy, want we allemaal leren dat we onderzoek door het taki. Holland laat zijn positie. Voorzie, de moment dat Holland nou een wetenschapland, maar Alesi goes ook vaak achteruit. Natuurlijk was op de oorzaken, een mobiel telefoontje, maar ook door een focus voor ouders, voor je hebt hem ting, voor Alesi. En weet je dat je ouder bijdrage voor Apis, dat is erg belangrijk. Maar ook toen Sabiru toe, hoe pot dat bijna een vast onderdeel, kinderboekenweek, hoe opa man. Hoe actie de ouders met de leerling, dat de lievelingsboek kon scoren. En dan de mekalezi. En dan actie de voor zijn de mijn lievelingsboek. En dan wist ik ook voor horen, maar alle wiki met de koloba lezi. Ook toe van Anko Ascrivi. Want Ascrivi nou mijn prins Paris aan je ook toe. En ik kan tegen je dat ik de pitani voor nu. De sap van de kan schrijven aan Stranatongo. Weet je de spelling? Weet je, dan zijn die zanden alle dee, soort frok toe, zij doe ina osso. Alle de zanden, zo tak tenengwa osso, den kan tak hangen de ouders. En zo lees je de ouders even verwonderd. Oh, dat wist ik niet, dat je zo'n woord had in Asranatongo. Dus we

De mij gebruik voor zijn woord toe, maar hoe nou aan mij als aan dat kontronik, de ma betitel als aan ik van straattaal, want wan lobby je man, dobro ube abwang, special ook toe voor, masra dobro pe usita ki, wan op de biggie schrijfje man voor nu, umbek de pitani voor nu, ook toe koller sabi, a biggie brada disi, want de sand disi in een jere zo makkelijk mogen in de skorobanje, dus na uno moest je afvoeding dat hij. Ja toch? En tapa pis dat hij, weet je wan ook toe, sana talentontwikkeling dat pena sabi hier toe. U abrada Robby Pinas, ama de muziekleraar na uno dape, en dan teden. Want toef de leerling saptaki ama konanga a drumstel. Da bijna de herwikik ba de ma ai. De spanning dat ak ai bo leer nak mwam ching drum. Met begeleiding. De meikis amaat va de mem nakapoku. En da wees je tak langzaam maar zeker. Kan de sabi rutu baka wan afpisten da wap mwam ching eegi bent. Want u sap want u sisa want tu brada ook tu in a team. San loop a singi. Dus langzaam maar zeker. Wees je ook tu want soort theater. Sa e ontwikkel na sabi yuru tu. U ap sisa kleono san de sama nanga roi nanga wan tusma san de wan teater ploeg. En da sole isi so da weka. Den pita ni kontak yungo. Ko on bespreka onderwerp pesten op school. Daar buiten. Ja toch? Want u mek den pita ni funu weerbaar. Na wen jiden. Want toen je een theaterstuk bij wijze van spreken. Fu sor faya go om. Faya reageer te wama esuku fu. Moeilijk you. Ik kan naar kofu, maar ik kan naar ook toen naar kennis solisie. En van kofu moest naar dat kofu moest naar kima. A weerbaarheid dat nou was aan zijn weet zo dempje ook toe. Want toen denk ik kon naar Sabiru toe verlegen. Maar meteen net dat, if je sap je geschiedenis en dat ben ik ook toe. Dat we leerden pitani voor nu, a geschiedenis. En langzaam maar zeker om sukutaki a geschiedenis. Before a katiboteng, nou maar prins Paris en isa. Wala mala. Moest dikke go ini. Want, if den pita ni funu eere tak wetak soso slaven nek tore dat do bribi wantak na dat unling uwang den na grond tapuso. No, no, no, no. U saptaki na Europa ben de iwan soort verval. De man obe ap notif nyang. De man ben libi eigenlijk bijna nek metina ga de schrijfi. Wetak as an fasande, man anomit taki na boku skrifi. En dit man zit ook aan obe go bunja zo naar Europa dan man make them boto dan man reken tak aida wo go teki. Want dit man zit ook want to samenleving onder andere in Afrika, maar Amerika ook te heren. Want uno meka fout tak naar Afrika, u bent dat pek ba ook toe in apis voor Amerika. Ja toch? Uno tak en zo drang ama. Eigenlijk, if you look bepaalde beelden in Amerika, if you look den gelaatsuitdrukkende, is dat tak u bent dat pek ba. En de samenlevingen ben dat op high level. Samenleving zijn bezet kon zodanig dat je orde bende, discipline bende, lespeetje bende, je den bij je wan voelen, de elders zou elkaar kon ook toe. En natuurlijk, a kennis zijn bende beschikbaar, dat ben de man kon zien, de man kon dat je ai, a zo straap hoe de man ja zo tapa kon trainen, de man kon mengel naar een uur, de man kon tek bepaalde kennis. En dat onnulek van u abumbu ati. U ben goed geeft en dat papis dat die. Omloko van we go om in apisten die sabi. Want in sabi route score. San we fin ook te belangrijk. Voor guadoro nanga den pitani. Voor zorgen a belang. Voor mother nature. Zo lees je we guadeng na abrasé dape. Voor een kinderboerderij. En dan den ting e gwent nanga den meti. Maar dan zo lees je we go ook toe in wam ting park. Voor mij dat ze staan aan waarde voor Mother Nature. Voor ablespeetje voor Mother Nature. Want zo weet je dat die Mother Nature een man die een soort fascinant taboe toch. De allerneemt zo weet je na grond taboe zei psa. Na boskopu we kiezen dat om de zorgvuldig naar een mama natuur. Naar een mama Aisa. We dat na de karakter zou we pot in den pitani voelen dat we naar Sabiru toe. En zo'n breed heeft dat ook toe. A betrokkenheid voor den ouders. Ik kom orang amora fesi de jepunu en de dragen bij ook toe in afvrijwilligers korps zijn wat van nodu. En lek van weet dat die aantal voor de leerlingen is groot. Dus dan we actie ook toe. If satra bakadina dis so i apting dat je dongen kon dat in no limit. En dan luko efu kan met contact. En lieve ouders, if you up a idee voor kon na sabiru.

te scoren. Overweeg, boom. Want Sanasan omtak ook toe. A discipline voor de ouders, voor Tjaden Pitani consolatie. Natuurlijk, we stappen daar drukking in als samenleving. Te abi weekend dan, Iwan, doe wat lotrasani. Maar om zo goed voor pot van zo'n discipline tak, te je genek ouders van voorbeeld tak, ala satrami dape. Of nou, wat je in vakantie dan, wat trasani. Maar ala satrami dape, dat je Pitani voor een bon voorbeeld. En dat we stappen ook tot taki. If you know one go da Pitani schreef op tegen je tak, papa, wat gaan we vandaag doen? Ik mis Sabiru toe. Want zo zijn sommige kinderen die zeggen van... Papa, wat is er aan de hand? Moet ik me niet gaan klaarmaken voor Sabiru toe? En we zijn blij dat we dat soort geluiden horen. Dus vanaf deze plaat, want alle de vrijwilligers ook toe. Bidje tanyi. Want alle lezi, asatra, nou, deed je bepaalde smataki. Hey, mim doe mi boskopu, mim doe dat die. Maar op breedte tak de 3-4 uurtjes zijn de abdi over... voor Sabiru toe scoren we tak de bidje tanyi. En natuurlijk, ze ook kan vergeten, de sponsoren voor de organisatie Totale Grani, maar ook toen natuurlijk voor Sabi Rutu. Want ik voor Sabi, land die alle soort zee, de mijn queens en de mijn pot amon die gaat tracé, de mijn vet, de oorlog, alle de zand dat sommoren maar. Na om ons zoeken voor doen, eetje tori taki, op gegeven amam konsofara tak, ook nap tapu eetje voor toe. Maar dat want taki dan, luisteraars, dan hebben we ook steun nodig van jullie. Want alleen met woorden kom je niet in deze wereld. Ja toch? Dus mijn actie nu dadelijk. Voet ik een pen, papier. Voet schrijf een rekeningnummer voor nu. En dan, we doen een oproep. Want 2 weken geleden, maar Michitaki, ben schaars. Maar mijn kara rekeningnummer, eto malaisie. Voor een organisatie voor nu. Stichting Afro-Caribische. En dan het rekeningnummer is NL 51 ABNA 02 49 04 6172. En als u gift wilt doen en u zet Sabi Rutu erbij, dan zijn we hartstikke blij. Of hoe breed die voor Takama zo. En als het ook gaat voor onze algemene organisatie voor Grandi, dan zijn we ook erg blij voor donaties. Dus ik ga nog een keer het rekeningnummer opnoemen. NL 51 ABNA 02 49 04 6172, de naam van Stichting Afro-Caribische. En dan kunt u zelf kiezen welke omschrijving u aangeeft. Als het voor Sabi Rutu is of voor onze organisatie. In ieder geval... alles komt op dezelfde rekening, dus dat maakt niet uit. Maar ik weet dat er een aantal personen zijn die Sabi Rutu een warm hart toedragen. Omdat we bezig zijn met de generatie die straks de nieuwe leiders moeten gaan zijn. En dat zij zich geen 6 voor 9 laten verkopen. Want dat ben ik in de educatie. En ik kan ook melden dat we op dat punt bezig zijn achter de schermen om te kijken. Hoe gaan we uiteindelijk een eigen educatiesysteem opzetten? Maar iedereen die weet dat er verschillende groepen zijn in deze samenleving die hun eigen school hebben. En je ziet de verschillen ook duidelijk. De mij tekent de positie in gemeente en politiek, ook toe in het bedrijfsleven. Dus om Luku Sana den Koni de Bigis Mal Deep Juno, zou ook aan gebruik ook toe voor ontwikkelen hoe Aegis aan en in een systeem ook aan. Abu Eji systeem, want te meel ook een netra groep dan mee. Zit ik, ik kan creëren een systeem. In een systeem zijn de maar abi. We je poeschreven te op een winkel, we wakker go mee toeschreven, we Biden zijn in de winkel voeschreven. Ja toch? Zij de wolong van een tramandang is op taki ammonica lolo in een Eji samenleving. In een Eji Afro-Caribische gemeenschap. Want dat na zijn je pe u ap moest van Odo. Want de biggest maar voor zorgen ook toe. Even doen in Amerika. Ondernemerschap. Nou, wat de zijn de man vindt uit in Amerika. De man met kan zo gevaarlijk, succesvol. Dat kan maar bij man zien. Als succes dan de man kon, de man molester. Alle de zijn dat in Amerika. Ja toch? Black Street. Alle de zijn dat zomaar dat ook toe. In Sanang. Een ondernemerschap. In wiens handen is dat? Om Luko vanaf dat ook toe, van ook aan mijn progressie dat ik een economische macht aan me moest ontwikkelen. Maar voor Liba Manjaso, voor Luko van in a jaren zei kon, we hebben

Pidani Oktuna Sabi Rutus Koro, who consumptak if you have one talent and you can verdien you money na man, ontwikkel man. Want make business na eigenlijk your talent. If you stop singing, if you slap play poku, of you play, you teken boom, that you can throw an architect. Alla desan dat we zoeken voor stimuleer. En if you up one anu, tak you can schrijf boku. Na ga boku, you can verdien money ook toe. We, dis na pisambe wanji fu sabi rutus koro. Da mo natan neki even, na wongo di wan musikale break. Da maga dat, da mo ko even tapatori fu het huis van Oranje. Want lik fau sabi 2 oktober, dan wa resultaat van mijn onderzoek kadoro. Voor mij, en ik denk voor velen van ons, niet verrassend. Want we sap taki a goodu jaso in Akondre. En in, eigenlijk in heel Europa. Want alle den koningshuizen waren allemaal maatjes van elkaar. En de man gedoog bepaalde sani. En dan nou, a tenge sorry taki. Zou we doen? We kon tapapist bargi mamo. Artje wan poko dadelijk even. Ja, luisteraars, tot straks.

Ja, Archimang. Udebakana, next dimension en het onderwerp Sami Pramisif Chakong heeft te maken natuurlijk met het huis van Oranje Nassau. En altijd naar mijn bereken dat jongen in de mij zingen volkslied, dan in mij kan een bepaalde tekst. Maar dan om lees voor, want je algemene introductie en geschiedenis. Het huis van Oranje is het Nederlandse koningshuis al meer dan 4 eeuwen onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis. De rol van de familie is door de eeuwen heen sterk veranderd van militaire bevelhebbers, en ze noemden die mensen vroeger stadhouders, tot de huidige constitutionele vorsten. En de oorsprong van hoe Oranje en Nassau samenkwamen. Ja toch? De basis van het koningshuis ligt in de fusie van 2 adellijke titels uit verschillende delen van Europa. Eén deel is Nassau, een oud adelsgeslacht uit Duitsland. En dan weet je, in zoveel in 1403 trouwde de Duitse graaf Engelbert met de Nederlandse edelvrouw Johanna van Polanen. En de vrouw woonde in Breda. En hierdoor verwierf de familie grote bezittingen in de Nederlanden en werd Breda de Nederlandse stamstad van de familie. En dan de andere tak Oranje, het prinsdom Oranje, een klein soeverein vorstendom in het zuiden van Frankrijk. En de historische samensmelting vond plaats in 1544. De jonge Willem van Nassau erfde het soevereine prinsdom Oranje van zijn kinderloze neef René van Chalon. Vanaf dat moment mocht hij zich prins van Oranje noemen. Door deze erfenis steeg de familie direct in aanzien tot de hoogste Europese adel. Dus je ziet een samensmelting van bepaalde landen en die inderdaad in de royals waren en die hebben uiteindelijk ja, het huis van Oranje Nassau gesticht. Maar waar het natuurlijk om gaat, het belangrijkste vanmiddag, is natuurlijk het onderzoek wat heeft plaatsgevonden. En het is een grootschalig onderzoek, zoals ze het beschrijven, naar de rol van het Huis van Oranje in de koloniale geschiedenis. Ja, koloniale, wat is dat voor woord? En slavernij komen enkele indringende hoofdconclusies naar voren. En ik ga een paar voor u opnoemen. Dus de conclusies, hè? Actieve steun en morele legitimatie. De Oranjes waren eeuwenlang met overtuiging en zonder wezenlijk bedenkingen betrokken bij slavernij. Stadhouders en koninginnen beschouwden het slavernij als legitiem en steunden het beleid actief en stemden in met de gewelddadige onderdrukking van opstanden. Een andere conclusie. Beperkte beleidsinvloed. Hoewel ze in het systeem volledig steunden, waren het vooral de Staten-Generaal en de bewindvoerders van de VOC en WEC die het slavernijbeleid daadwerkelijk vormen. De Oranjes bepaalden de koers zelf, maar gaven het systeem vooral symbolisch en politiek legitimiteit. Het is hoe je het schrijft. Een andere conclusie, geen moreel bezwaar. De stadshouders, zoals ze vroeger genoemd werden, en vroegere koningen maakten destijds geen bezwaar tegen slavernij. Het argument van de tijdgeest gaat volgens de onderzoekers niet op, omdat er ook destijds al andere kritische opvattingen circuleerden en de Oranjes ontbrak aan tegendraads leiderschap. Om het maar even te zeggen, ze vonden het goed. Ja toch? En dan het belangrijkste waar we natuurlijk ook over gelezen hebben, is het financieel gewin. Het kolonialisme, het slavernijgedeelte, bracht het koningshuis enorme rijkdommen. Vooral in de 19e eeuw verdienden de Oranjes, en ik ga het bedrag eigenlijk met een smile voorlezen, omdat het eigenlijk iets is waar ze de rekenmachines waarschijnlijk met wat nulletjes tekort hebben gedaan. Maar ze hebben het over een ruim een 500 miljoen dat het koningshuis zou hebben verdiend aan de slavernijindustrie.
Ja, en dan hebben ze ook nog het lef om dan nog een zin te maken. Maar dat is wie schrijft, die blijft. Daarom moeten wij ook onze eigen onderzoek gaan doen. Want dan heb je hier een zinsnede. Aan de transatlantische slavernij verdienden ze destijds nauwelijks iets. Omdat het hen simpelweg niet lukte om die handel winstgevend te maken. Wie gelooft nou zo'n fabeltje? Fabeltjeskrant is al lang gestopt door mensen. Dus ik heb dit onderwerp natuurlijk moeten behandelen, omdat er heel veel over gesproken wordt deze dagen. En de vraag is natuurlijk, hoe gaan we hiermee om? Gaan we fel in aanval of gaan we eerst met elkaar praten en kijken welke strategie? Er zijn zoveel scenario's en er zijn inderdaad al een paar organisaties die koning Willem-Alexander persoonlijk een brief hebben gestuurd. En natuurlijk ook gezegd hebben van, wat nu? Want eigenlijk wat we al wisten is bevestigd, maar dan ook nog met feiten die niet kloppen. Dus we kunnen zeggen, er is werk aan de winkel, maar we kunnen ook zeggen van, moeten wij als community, iedereen die inderdaad als nazaten te noemen is, dat we bij elkaar gaan komen en kijken als we juridisch of op wat voor manier dan ook hier gewoon moeten zeggen van, het is net als in de rechtspraak, als je inderdaad bekent dat je iets gedaan hebt, ja, dan moeten er sancties volgen, toch? Als je praat over rechtspraak, rechtvaardigheid, dan is dat het meest logische wat er gaat gebeuren. Maar we weten ook hoe de wereld natuurlijk in elkaar is gezet. Al de organisaties waarvan we soms het idee hebben dat ze de mensheid moeten dienen, dat die eigenlijk soms ja, met vetorechten bepaalde beslissingen tegenhouden. En eigenlijk gewoon met hun marionetten gewoon de wereld gewoon op een bepaalde manier ja, naar hun hand willen zetten. Maar we zijn ook natuurlijk niet aan het slapen. Maar ik wil op dit punt het hierbij laten. De conclusies, nogmaals, die zijn niet maals. Ja, financieel gewin is een hele duidelijke zaak bij de slavernij-industrie geweest. En er zijn natuurlijk best wel wat gesprekken met enige ministeries. Maar dit geeft natuurlijk nieuwe stof om aan de slag te gaan. En we weten dat er inderdaad frontliners zijn, zoals wij als de organisatie Grani. En ook andere organisaties zullen zich van zich laten horen. Maar tot zover laat ik het hierbij. En dan wil ik vragen om een muzikale break. Want dan heb ik straks een onderwerp waar ik denk dat wij dan meer de focus gaan geven op onze route naar herstel, maar dan ook route naar onze spiritualiteit, waar sommigen van ons al heel lang al hun ontdekking hebben gedaan. Sommigen die zijn zoekende en sommigen die, ja, die willen inderdaad meer weten. Maar we gaan zo meteen praten over zaken als, ja, wat heeft route naar herstel te maken? Maar als je kijkt ook naar onze geschiedenis die te maken heeft met spiritualiteit, dan moeten we inderdaad teruggaan naar een stuk geschiedenis waar feitelijk heel veel over te vinden is. Kijk, we weten dat voor Egypte goed in beeld kwam, is er gesproken over de mythe van Atlantis. Sommige mensen noemen het een mythe, maar er zijn ook bewijzen dat Atlantis bestaan heeft. Dus voor zij die het geloven, ze weten het, maar zij die het inderdaad als een mythe beschouwen, dan is dat het. Maar we weten dat daar vandaan ook heel veel wijsheid is gegaan richting Egypte als het ging om spiritualiteit. Dus luisteraars, ik kom zo meteen terug met dit onderwerp. Ik ga even inderdaad om een muzikale break en dan komen we zo meteen terug over te praten.

Ja, luisteraars. Lena, Lena. Weer. Ook is mijn belletje. Tak was mijn belobba poko zodanig. Dus zodra je maar eten wat lazy voor een liefhebber. Maar inderdaad. Mietje wan piskong sang. Mietaki. Route naar herstel. En ik zal even wat aangeven wat we de laatste maanden hebben gehad in Amsterdam. We hebben jarenlang hebben gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam om aan te geven wat vanuit onze community heel erg belangrijk is. Een eigen plek hebben. En ook kijken hoe we inderdaad met educatie in het een en ander zelf naar onze hand kunnen zetten. En onze wensenlijst aan media. En ik moet zeggen, gisteren ben ik verrast naar een Black Media House gegaan. Dus we maken stappen daarin. Ja, ik was in Zuidoost uitgenodigd om te komen. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van een Black Media House. Zo, we maken stappen, want ik denk dat media een van de belangrijkste dingen is waar we onze plek in ook moeten gaan pakken. Omdat we daarmee ook onze eigen waarheid, onze eigen behoeften naar voren kunnen brengen. En een route naar herstel, om daar weer even op terug te komen. Ja, dus de afgelopen jaren regelmatige gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam. En er is ja, sinds verleden jaar een programma met de titel Route naar Herstel ja, op papier gezet. En nu is de fase dat daar aan gewerkt moet worden. En welke partijen daar een belangrijke rol in spelen is natuurlijk ja, grassroots organisaties. Waaronder Grani en ook andere organisaties die zich hebben laten meegaan in het traject van Route naar Herstel. En als je praat over Route naar Herstel, dan kan je er heel veel dingen bij gaan voorstellen. Maar wat voor ons natuurlijk heel belangrijk is, naar spiritualiteit. Natuurlijk, als je een programma nou visie, en dan weet je dat er natuurlijk vanuit de geschiedenis. Want toen zijn psa, want toen zijn voor nu de in asani ete. Maar tegelijk, unom kan tapu aigi at pistati, maar ook toe om saptaki, abu eigi toriftaki. En apisis aan op te maken, ja, naar spiritualiteit. En dat we op het moren focus. Lek staat er zei kon, hoe ab in no limit, hoe ab een comparsie, pe was don takang osrefi. Lek van een bigis mafu, be kon tap den jari, don takang osrefi takion. Pe u deno in agron tapu, soort positie u abi, en soort positie u an tek nang osrefi. Maar ja, voor si doro dat pe dan, takang osrefi. Maar dat ook toe abi voor rekening naar de kosmische wetten. De kosmische wetten zijn de. Zijn unu no meki. Maar de bijie je, de bijie gado zijn ben de man potaki. If je tja yusref, wan bepaalde fascine na grond tapu. Dan you do your roko tapa grond tapu. Dan you come back a man in wan betere versie. Dus wala mala ab wan uitdagingen in na grond tapu. Fons don no nang osrefi. We takang osrefi. Dan mo lees wan to sani voor. Ze op te maken naar de regels van Ma'at. De kosmische wetten. Zo aanvoelen ze, sabbing, zo aanvoelen dat. Waar kom je mee? Maar moet lees wat toevoelen, wat toevoelen, goddelijke wetten die er zijn. Ik heb geen onrecht gepleegd tegenover andere mensen. Ik heb niemand gedood en ook geen opdracht gegeven tot moord. Ik heb niet gestolen of mij andermans bezit toegeëigend. Ik heb niet gelogen of valse getuigenis afgelegd. Ik heb de stroom van het water, en in dit geval bedoelen ze de Nijl, want de Nijl, zoals u weet, is een hele belangrijke aarde geweest, die voor de landbouw, maar ook gewoon voor de samenleving als drinkwater heel erg belangrijk was. Toen was het water nog heel schoon. Dus ik heb de stroom van het water van de Nijl niet bewust vervuild of tegengehouden. Ik heb niet gesproken met hoogmoed of boosheid. Ja, natuurlijk kan je zeggen, maar wij zijn mensen, maar we mogen toch boos worden? En hoogmoed, ja, er is een spreekwoord, hoogmoed komt meestal ten val. Ja toch, zoiets heb ik vaak gehoord. En volgens mij klopt het ook wel. En de volgende wet die er is, ik heb de offeranden in de tempels niet gestolen, maar dat past ook al in het vorige wat er is. Maar als je dit zou doen, dan heb je natuurlijk een dubbel iets wat niet klopt. Want zij ook doen in een tempel dat je voor zijn. Kan niet kloppen toch? En een andere regel wat ze schrijven, wat volgens Ma'at dan ook belangrijk is. Ik heb niet geluisterd naar roddels
of kwaad gesproken over anderen. Ja, dat is een uitroepteken en een vraagteken. Want dat is denk ik een van de moeilijkste dingen. Hè? Ik wil het nog herhalen. Ik heb niet geluisterd naar roddels of kwaad gesproken over anderen. Want dat zijn zaken die ja, ook gewogen worden volgens de Ma'at, de kosmische wet. En een volgende die er staat is, iemands hart heb ik niet onnodig verdrietig gemaakt. Ja, als je deze dingen leest, dan denk je bijna, joh, het is bijna als mens niet op te brengen. Iemands hart breken heb ik niet onnodig verdrietig gemaakt. Ja, de ander zal zeggen, soms moet je verdriet meemaken om te groeien. Want het is misschien ook een onderdeel van je journey. Hoe ga je om met verdriet, pijn en dat soort zaken? En een laatste die ik wil voorlezen, want het zijn uiteindelijk 42 regels. En de laatste die ik ga lezen, dat is, ik heb geen roofbouw gepleegd op het land. En daar vraagt natuurlijk wel om een stukje toelichting. Kijk, we hebben allemaal de natuur tot onze beschikking om ons voeding te geven. En tegelijk hadden onze voorouders ook een connectie met de natuur, waarin ze zeiden van er is een tijd van planten, oogsten. Maar er is ook een tijd dat je het land met rust moet laten. Want het land moet zich gaan hernieuwen. Vitamine moeten komen, zodat als je de volgende keer gaat planten, dat je daarmee rekening houdt. Dat zijn ja, simpele wijsheden, maar wat we nu zien is natuurlijk als het gaat om landbouw, dat er allemaal middelen, chemische middelen zelfs gebruikt worden om continu productie te maken. Continu, zonder dat er gelet wordt op de balans in de natuur. En natuurlijk gaan we daar allemaal ook een prijs voor betalen. Want wat je ziet is dat moeder natuur erg boos is. Want ik zie de laatste tijd heel veel beelden die te maken hebben met overstromingen. En dan zijn het beelden die in Azië zijn. Hele grote rijstvelden waarin heel veel water overeenkomt. En we hebben natuurlijk de afgelopen periode in de zomer ook meegemaakt dat er een bijzondere hitte was. En dat de waterstanden hier problemen gaven. Dus we krijgen allemaal signalen dat als we niet goed bezig zijn met mama natuur, en dan heb ik het over de grond, maar ook daarboven. Want we maken ook vervuiling met alles wat we naar boven stoot. Het lijkt wel alsof niemand zich daarom bekommert. En laatst kreeg ik van iemand een app die stuurde me in de ochtenduren zo van, zie je wat er allemaal in de lucht gespoten wordt op ons? Ja, het is zo dat er bewust strategieën toegepast worden om bijvoorbeeld om de zon inderdaad niet zo zijn kracht te laten neerdalen. En tegelijk weten we dat er ook heel veel rotzooi in de lucht gespoten wordt en die hebben soms ook effect op onze gezondheid. Kortom mensen, wij vinden dat er inderdaad met meer respect met moeder natuur moet worden omgegaan. En daar hebben we het over de next dimension. Dus wij gaan de komende periode daar hier regelmatig over praten. Omdat het natuurlijk een plicht is om aan onze kinderen, maar ook onze kindskinderen, dat we ook onze verantwoordelijkheid nemen om aan de bel te trekken. En waar je kan in je privéomgeving kijken hoe jij je positieve bijdrage kan leveren. Om moeder natuur te laten zien dat je van moeder natuur houdt. Als je buiten bent, ja, dan zou ik zeggen, if you want bong, dat je brasa abong, dat je takang abong. Ja toch? Voor sommige mensen klinkt het heel gek, maar onze voorouders hadden connectie met van alles. Inobab taki vanodu, ube fastos revi. If you look for one bong, ik grokong. En bomen hebben leeftijden waarvan wij soms zouden moeten zeggen, boy, kon ik maar zo jong of oud worden? Het is hoe je het bekijkt. Aboskobu dat idee in Abakadina diso. Luku in you, alade libi. Fawego om nanga usrefi. Lek van de wet voor ma aatskrifi. U arki en misaptak uitvoeren nou een heetrasan baka. Maar wo memro srefi in de uitzending zei kon nanga next dimension.
En verleden mi abwa brada san ben kon na studio de omstandigheden uno ben kan ronde af. Ma wo go in de yeye taki jaso ook tu. Fu sorry taki wo pot focus tap apis roko dati. Wanda dat den bigisma e suku na unu taki. Sadeng pitani funo abin den deye na ete. We luisteraars, mire taki ayuru dekaba. Fu swaye af. En dan moet ik ook bigitani. Uurtje gaat zo snel. Maar lekker voor verstaan binnenkort dat je af en toe uurtjes morgen. En dat we morgen.

participer in bepaalde onderwerpen. Maar voor nou, hoe takasabe je route scoren, tangano, ala satra ou dedape. En ja, satra se kon ou apan comparsi in no limit. Vanaf 1:30 ben je welkom, 2:00 beginnen we. En was don loon to voor takango srevi. Voor stou srevi voor loko samus do. Voor tekun power, sa ou abi in wie. En a collectief eteri, dat nasani. Abong luisteraars. Banda yowe baru odi en wan mooi neti morofara. Yaya, utakso.

Masra Pim de la Para en if me amena letida met Masra Pim de la Para. 107.9 Mar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgde de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciella Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementman.nl.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: We zijn er weer, Udebaka.
1: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
0: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
3: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4 vers 7. Dankbaar voor zijn leven en voor alles wat hij voor ons heeft betekend, vertrouwen wij hem toe aan de liefdevolle handen van onze Heer. Mijn lieve partner, onze lieve vader en geweldige opa is aan zijn laatste reis begonnen. Harold Stanley Seedorf, geboren te Paramaribo op 13 februari 1946, overleden te Enschede op 30 september 2026. Levenspartner van Joyce Seedorf Muchon. Kinderen Lloyd, Lydia en Simon, Mireille en Paul, klein- en achterkleinkinderen. Correspondentieadres Kuipersdijk 6032 7512 CJ de Enschede. De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 9 oktober in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Hoornenboeg 1 te Amsterdam. U bent welkom vanaf 1:15, waarna de dienst om 1:30 aanvangt. Aansluitend vindt om 4:15 de crematieplechtigheid plaats in de aula van crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam. Na de crematie bent u van harte welkom om samen met de familie de dag af te sluiten. Herinneringen te delen en samen te zijn in Multicultureel Centrum à la Condre, Krimperplein 5, te Amsterdam. Uw aanwezigheid en medeleven worden door ons zeer...

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, lieve luisteraars, in van harte goedendag. Want boom bakken na mijn winst, waar allemaal winst poeder today. Dit is inderdaad Maarten Radio, uw favoriete zender, uw favoriete omroep in Amsterdam in Nederland. Mijn naam is Rap Engel en dit is het programma Zomer op een dinsdagmiddag. En het is niet een dons, maar gewoon een dinsdagmiddag. Ik ben uw gastheer tot en met 7 uur vanavond. En denk erom wat Michael Jackson zegt. Don't go wrong to break the young girl's heart. That is what people always told him. Oh, die Billie Jean. Laat mij beginnen alle mensen die ziek zijn sterkte en beterschap toe te wensen. Krakti na een lobby dat je doet boem voor in na libi voor alles maar de ziekie. En natuurlijk condoleren wij de mensen die een dierbare te graven moeten dragen. Gecondoleerd en ook toe boem voor krakti we winst giu. En op deze vrolijke tonen wensen wij en ieder die een heugelijk feit te vieren heeft een hiep hiep hoera toe. Hiep hiep hiep hoera.

we gaan van de acht slingeren van links naar rechts voor wat de muziek betreft, hoor. Het is vandaag ook lekker warm, niet koud in ieder geval. Een beetje zon, af en toe een beetje betrokken, maar het is niet al te koud. En dus lekker weer voor Nederlandse begrippen.

En natuurlijk groet ik alle collega's van Maart Radio. Winspode, Foude, Foutang. Ik wens u allen een bijzonder aangename luisterstemming toe op deze dinsdag, de dinsdag van 6 oktober 2026.

0: Inderdaad, een beetje bedroefd, want Suriname heeft tegen Guatemala het onderspit moeten delven. 1-0 voor Guatemala, terwijl het anders had gekund. In Suriname hebben we tientallen kansen onbenut gelaten, heel veel kansen. En gisteravond hebben wij daar de prijs voor moeten betalen. Guatemala... was Guatemala beter? Ik weet het niet. Was Suriname slechter? Ja, omdat Suriname bijvoorbeeld vanaf de eerste helft... of gedurende de hele eerste helft... niet één bal op doel geschoten heeft. Ik weet niet wat er met de trainers aan de hand is. De Hollandse trainers, de Hollandse school. De Hollandse school heeft ingeboet aan... efficiëntie, vind ik, aan men praat tegenwoordig het nieuwe woord in de Nederlandse voetballerij is intensiteit. Intensiteit. En we gaan, ja, met Atibrokara, intensiteit, tweede helft, Messi, de meipleeuw, een soort van sommige jongens die geven zich vol met hun hart, met echt de meipleeuw. Maar je hebt sommige van die gasten, echt waar, een Kerk. Waarom laat die man Kerk altijd, waarom wordt Kerk altijd opgesteld? Waarom? Kerk is een zaalvoetballer. Is een man die niet efficiënt is. Hij is niet efficiënt. Hij klets met die bal, draait 17 rondjes, maakt geen bewegingen, doet dat. Zaalvoetbal, weghalen, opschoten, wegwezen. Weet je? En helaas had je dus een paar blessures, maar ik weet het niet hoor. Die trainers hamen er niet op. Johan Cruijff had ooit gezegd, je moet... voetballen moet je spelen en als je wil winnen moet je doelpunten maken. En als je doelpunten wil maken moet je op doel schieten. Want als je niet schiet is het altijd mis. En als je schiet, als je 100 keer op doel hebt geschoten, dan maak je kans dat het 1 keer erin gaat. Maar als je geen enkel keer schiet en met allemaal tik-tak voetbal en dat soort dingen, dan ben je heel snel weer thuis. En deze boys, ik blijf erop hameren dat het tijd wordt dat die trainers zich gaan concentreren op die jongens in Suriname. Op die voetballers in Suriname en een kans geven. 471-4291, dat is het telefoonnummer van Maat Radio. Voor het geval u het niet wist, laten we gezellig samen deze uitzending maken. Ik denk dat ik nu al een beller heb, hoor, als ik die telefoon mag geloven. En ik hoop niet dat het iemand is die mij belt om mij. Maar iemand die belt om de uitzending. Maart Radio, goedendag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Oké, gelukkig. Dat is Jan. U bent er vroeg bij, Jan.
1: Ja, omdat u voor het voetbal had.
0: Oké.
1: Ik heb de wedstrijd vandaag niet gezien.
0: Oh, wat jammer.
1: De vorige wedstrijd al kon je zien dat ze niet serieus waren.
0: Mooi zo. Ja.
1: De man winnet hij niet rade, winnet hij niet mij pre, abal neem bakairi. Akbal.
0: Ja.
1: Jong playbal na nga yu fes futu. Ja. Zo kom je niet na. Te jeb du kom je niet apu aplein. Die kan gebruiken in Bakairi.
0: Ja, dat is wat zandert.
1: Maar even tussendoor. Dat was tussendoor. Maar kijk wat Suriname nu moet leren. En ik hamer steeds erop. Sinds 2019, nu de 2026, Sernang, Eplenang en Sernang. Van de karu de manja zo diaspora.
0: Yeah.
1: De mano diaspora morum. De mana serna manu.
0: De ma bi paspoort.
1: De ma serna paspoort.
0: De ma falak.
1: De ma bi serna paspoort. De mana serna mang. De tanah buitenland.
0: De ma falak. De ma kan do ala sana senang. Samang samang hai nomang.
1: Dus omus beoordeel had sandati. Net ibe abe over Cruijff en Nederlands voetbal. Je ziet nou Nederlandse trainers. Die ben vanaf Kotak Michels, Tenanga en Trawandi, Gobaka Michels naar Spanje en zo. Alle die trainers dat de nou zijn spoor. Je ziet dat aan Nederlands voetbal je doet nou.
0: Ja.
1: Oranje Abouan, Spaanse coach.
0: Ja.
1: Ajax Abouan, Spaanse coach. Nou naar Spanje het domineer voetbal naar. Op hoog niveau plus de coachvoeding.
0: Ja. Yeah.
1: Dus meneer Tijgi, meneer Vamen en die het verbeterde vrede. Tevreden toch?
0: Ja.
1: Vamen betaald voetbal.
0: Ja. Yeah.
1: Directeur of van de Kardesref.
0: Ja.
1: Mekka Bingin Luku zei de Lassi. Deze naam spelers voet ja. Minotak de Nobun. Maar stay you one play ball in het Caribisch gebied, in Latijns-Amerika, jong bouw af voetbal in die eigen kondere.
0: Zo is dat.
1: Op bewijs van de jaren 60, 70, 80, schreef hij. Bijna zijn naam wordt door Olympisch Spelen. Maar door een boycott, deden we maar op toen der tijd naar Sandan Nogodoro.
0: Ja.
1: En dus de voetballers voet ja, na tweedehands.
0: Ja.
1: Op wereldniveau.
0: Zo is dat, vierdehands. Ja.
1: Nee, tweede.
0: Oh, oké. Okay.
1: Kono Sakadetunsi.
0: Ja, oké.
1: Okay. En Aladdin coach Digo. Vanaf Din Gore Committee, nou, meneer Fraser. Aman de grab de man aan de nek fel. Dat is waarom. Beter heb je doet dat hij aan de organiseer waar worstelwedstrijd is.
0: Ja, afreden.
1: Maar een voetbal voor zijn dan, het VB, de voetbalvereniging, meer en aan de krade, op een voorjaar voetbal, aan betaald voetbal, maar nu was verlengend het 2 jaar.
0: Misdrijf me sabi. Jupitana na enige man, na beste man. Mijn sabi, mijn benam neo attack.
1: Maar meneer Ra.
0: Ja.
1: Luku, detect de spelers. Ja, die moest Luku van een grond tapu. Samen Brazilië, de achteruit naar Zuid-Amerika. Bijna nu.
0: Alla de boygue a Europa.
1: Europese food money. Met Europa contranga.
0: Ja.
1: Alleen in Argentijn bijna, Spanjoro, Suarez, kar. Alleen man Kempes, alleen man die kon bouwen, ja zo.
0: Ja.
1: Europa, Engeland, de apart nog, maar we karen Europa toe.
0: Ja.
1: Aher voetbal, ja zo. Vanaf de laatste lezing die van een Pelewe naar Brazilië betron kampioen.
0: Yeah.
1: Je begint zien alle club naar Europa. Begin bij de Maradona, alle de mandat voor Argentinië. Terwijl komt Chimchinja van een Messi bij 11 jaar.
0: Yeah.
1: Ronaldinho ook jong. Dat de man investeert in Europees voetbal. En dat SVB moest doen. Je investeert.
0: Yeah.
1: En begin de club moest beginnen investeren. Look, ja, de man is zeer Bos Roko. De man is zeer alle soort pruralia voor de voetballers. Nanga, grazie, drinken, beker, alles. Dat de begin, look.
0: Ja. Yeah.
1: De club.
0: Ja. Yeah.
1: De oude speler, trade, was winnen met 83 jaar, was een oude foto voor winnen in tal van setting nationale transfer.
0: Oh ja, mooi.
1: Mooi foto.
0: Mooi man.
1: Dus de foto dat hij. Nee. Met mooi foto, big poster, big trui. Ik kan druk trui naar de man foto. Of Transvaal, of

0: alla den club. Daar heb je investeren in de spelers. Want nog vergeet zo'n trui, meneer. Ik was bijna moeilijk, 100 euro.
1: Ja, ja, ja. Zeker.
0: Hij had zo'n trui, die nog de Fanny. De prijs is goed, bijna boven de 10.000.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Dus via jou, via Mart, hoe instrueer alle in club. Mensen naam begin denken door dat tegenwoordig heb je een firecara als een computer. Ik kan print alles aan
1: je doen.
0: Dus meneer tevreden of afhanding, als je 2 jaar diabetes, ik heb advies die mij naar meneer Pengel geeft.
1: Ja.
0: Investeer in de spelers, investeer in de club, begin zeer broek, alles aan die alaten nu.
1: Ja.
0: Voor alle club.
1: Ja.
0: Voor Nacho vanaf de jaren 50 kon nu.
1: Precies.
0: Foto, dan een trui voor Houtman, Sigi, noem maar op.
1: Ja.
0: Alle die man. Roy George, die Dali bete, Emmanuel Son, deja ete. Is er voor hem bij kan Roy George voor zitabe go play na Kershaw?
1: Nee.
0: El Bomba Moreno.
1: Oh.
0: En Manta Kamas kopuan bal tegenwind, is op winter wij na Aruba toch of a Kershaw. Tegenwind toch a keeper no be maora bal, zo tranga. Amabes kopa bal de. Me anterian llama na el bomba moreno. Ik axi roy fi meeting.
1: Mhm.
0: Des u a ni fo pel bende. Na nga ni fo no. Na nga den de ser na man di kisa new passport. A ni fo fu ser na de ne fatenda de ne al moro. Dus investeer in de club en in een lukkig recette in begin ontgeen aan markt naar je product. Trui, broeken, gratie, noem maar op, alles aan ik kan druk tegenwoordig. Dus we op de arki. En dan denk ik, if the one more son, dan ben ik niet belly, dan kan ze dan ook aan de gratis weg in de advies.
1: Midden eens.
0: Gratis.
1: Midden eens.
0: En dan pa je nu, behalve de potwapje money in Kasvoemart.
1: Mooi zo. Mooi zo.
0: Maar mij gaat je naar gratis weg.
1: Dan af je notti.
0: Nee.
1: Ja. Yeah. Ja.
0: Dus dat ben de mij antwoord op als ja. Een rebere CB Westrijd of al men die de play no bak.
1: Onvoorstelbaar.
0: Dat
1: wij
0: haar de play bak aan de Golden Cup.
1: Dat if je ere van amroepere krak die z'n hang. If je ere van mij aan mij wakt aan mij jong. En minus heb z'n haar lobby z'n de maar lop z'n hang. Maar ja, het is.
0: Dat is een volk, nou een mooi volk.
1: Ja, dat is waar.
0: In Grontapoe.
1: Ja, dat is waar.
0: In Abnoan Trakondere.
1: In Grontapoe.
0: Een volk die u hebt.
1: Dat is waar.
0: Dus daarom ik hier Grontapoe, lobby nu maar une buitenuit. A lobby, je moet vertalen in inkomsten. A president is hier beginnen van Heritage Month. Oké, nou een begin. Maar ze nou moesten exporteren a koni voor a volk. En zor a grondtapu dat wa Ingrisman wa omroep taking wa Amerikan. Amantak Suriname Nation dus a volk voor ze nou na heer grondtapu volk de dape.
1: Ja.
0: Wan volk.
1: Ja, wan volk, ja. Moxie zo kon bondru trowang.
0: Ja, dus wan volk voor Sernang. Na een voorbeeld voor heer grondtapu. Dat ook une potu edene ja, Sernang. We klets nomo disi dati. Sumas kopa bal moro tranga. Suma meka moro mooi schijnbeweging.
1: Bakafutu.
0: Bakamoto. Nee, ik ben blij. Maar meneer, ik kom de regio de Tumsi.
1: Nee.
0: Maar ik ben niet zo'n regio en de regio. We zorgen voor de moesu bouw als er lang voetbal.
1: Brantani.
0: Ik heb positie de embrasion bij als er lang. De enigste club van ons is die win transfer dat pena Santos.
1: Santos aan Pele.
0: Pele.
1: Ja.
0: Ik wil dat play dat in Goluke wa. Maar hij ben wel woensdag bekend.
1: Ja, stadion Furutai Bos.
0: Dat stadion om aan te kiezen, maar moro.
1: Ja.
0: Dus op voetbal, wat love is er na man? Gwego play naar Brazilië toe era.
1: Ja, klopt. Ja, wat love. Wat love is er na man? Gwego play bij Brazilië.
0: Nog vergeten, mijn als, naar een brada, naar toe brada.
1: Ja.
0: Bij Gwedape, dat ik kon naar Sernambaka. Die moeten we in Holland dat de konja.
1: Oh ja.
0: We gaan go play naar Amerika.
1: Ja. Ja.
0: Haldman, go play naar Brazilië.
1: Dus dat ben je een level voor ons. Maar goed, ja. Maar nou.
0: Ik heb samen met mij laatst me bij actie winnen. Middag winnen het radio bij bellen. Maar geen bel vaak.
1: If you demand number, Mr. Bele, what is to her? We shall make a coin at Edson and Joe.
0: Yeah, I'm Saji and Joe, sir.
1: Yeah.
0: Vina, take me.
1: I just want to small pitch you on Sunday. You want a telephone? Eric Jerry, ma'am. No,
0: Eric
1: Jerry. Mark Radio, bedankt voor het geduld. Maar wacht die morgen lang aan mijn muslibi kon in zee. Gaat u gang, zomaar een dinsdagmiddag. Hallo? Hoort u mij? Ik hoor op de achtergrond.
2: Ja, dag meneer.
1: Oh my god.
2: Dan hij loopt tante.
1: Ja, tante, maar mijn leg ja, ze is uit naar
2: voet. Maar ja, wat mijn bel is, oké, mijn heren.
1: Een vrouw die loopt me ja, gevaarlijk, maar loop en toe. Maar
2: Lucy, wat mijn
1: bel is. Nee, nee. Je heren, maar ik heb dat ik loop voetbal. Ik heb Jan bij de Naspa-Fatori. Dan denk ik dat ik, want ik heb dat ik loop voetbal en ik loop voetbal. Ik heb voetbaltori, toen denk ik gewoon voetbaltori, wat ik ga doen.
2: Maar dat moet dat mijn heren, want.
1: Oh. Abu mi lieve schat, mino Lucio, ja. Dat viba ja, misabi, ik weet het. Ik ga je terugbellen hoor, lieverd, maar bel je. Arrokom dit ook maar, arrokom mi schat. Wat heb je dat 90? Dadelijk attack, dat kijk ook maar.
2: Kapsa.
1: Ik plaag je. Ik plaag je, tante.
2: Ik heb 84 jaar, over een paar maanden ben ik 85 met
1: ik weet het, dat trouw je mensen ook. Ik ga... Ik ga u bellen, ja?
2: Ik heb niet maken hier.
1: Siegfried, ik heb 80 in december.
2: Oh, dat is goed geworden.
1: Ja.
2: Dank je ook niet om te jagen, want ik dacht dat je wel af en toe naar
1: me. Oh, ja, zal ik doen. Maar Dena uitzenden, hoor. Ja, ja, met Dena uitzenden. Ja, is goed, schat. Ja, doeg. Ja, dank u wel. Doeg. Jan, als je dit is, ons maar lobby zo gevaarlijk, hè?
0: Ja, maar heren, dat torie voor winnen. Maar als je winnen laat winnen, heeft de man Abi Oru video beelden voor jou. Of voetbal voor z'n lang.
1: Ja.
0: Jaren 5. En maar dat ja, am winnen te meen. Alla de Sanbron, de man tegen die taktok of aote, de man zoet vijf je als TVS. Alla Sanbron.
1: Nigado.
0: A probleem, a no STVS fout wang. Jule club, you must ala dem video banti foto ala sani in bouwan archief. Tak, luku ja, je si de mai mekwang documentaire fu van Basta. Hefi gosu mekwang documentaire nuf den sena ouro footballers. Ala Sanbron. Dus daarom maak je onosap hoe voetbalgeschiedenis. Want alas Sanbron, de club na Trobi Teno de Moro, de club ne prakserio.
1: Nee.
0: Terwijl het een bouwen archief, een club bouwen archief, voor Koranti, televisie, radio, noem maar op. Dan

0: af jeugdvoetno kan zien sterspeler die uno ben de young boy.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En voor nu kan dat over mij nou snanga na haar nanga alle de man kan perfeine committee tananga negentita Lailes alle de Schotsborg Karkarkong baron Mimati ja. Baron Weilen.
1: Ja, Emil, ja.
0: Mm. Ja, alle de man. P.A.-archief de. Dus die winnen thema zijn in praktijk. Ik moet dat wel eens zien. De kathebron dat daar bewijs op mijn atrobi.
1: Ja, het is wel nieuws. Het is wel een
0: archief voor foto, video. Kan het er altijd maar even. Ik zie de mengen, sorry, de play. Natjo, afgelopen. Vanaf 2019. Dus er wordt ook een sap in de beelden.
1: Ja.
0: SVB had ook minus sap in de. Terwijl dat naar je goed toe, dat naar je domein, bij je verdien money naar je naar de toekomst. Bij de wanneer de maf winnen, toch mooi, Jean?
1: Ja.
0: Ja, wampen.
1: Aan je mee wacht die? Ja.
0: 597.
1: Ja.
0: Dus de 00 daar visie.
1: Ja.
0: 864.
1: Ja.
0: 5759. If you want, you can bellen, no.
1: Ja, dat moet.
0: Dan heb ik er alleen, want we hebben bellen en we hebben inkopen. Dus dat kan ook zo, als je dat verjaar, dat bel me.
1: Oh ja.
0: Dan moet ik een takje daarvoor, want toen heb ik takje. Dan ben je aan het horen, wij spelen voetbal en de hak. Dat zag ik ook aan de voetbal.
1: Mo bellen, wat ik had
0: horen. Ja, tot later.
1: Is goed, ja.
0: Maar goed, met het raman dat ik zie ze. Want om de rapport bekritiseerd en
1: naar de spelers. Zo is dat, ja.
0: Om alle trainer die vanaf 2009. Daarom met dat rade, meneer Hedding, van Hedding, no?
1: Adufu Corso.
0: Nee, die ben in het PSV naar Oranje.
1: Oh ja, ja, Hedding, ja.
0: Atroon naar Otwin Pinas, tante. Dat is kuur. Want mijn mati tuur bent aan Jan Morofara naar Betondorp.
1: Oké.
0: Ik dacht dat de moest play. Het afrof de Sintek para wat er was de boy foto. Daarom ben ik PSV de win.
1: Oh ja. Ah, die gara.
0: Dus de boy genoeg, Nacho. Chadenga para, Gowasai.
1: Gowasai.
0: Gowas pura la dondong denki fooding. Heb je de noa voetbal was, zei je harkisa publiek je bari.
1: Ik begrijp het ook.
0: Je moest in om architect publiek en discrimineer je. Je komt voetbal, je tap je jesi. Tralies moet een en tak den pot wat een en de jesi. Dat ik de geïrriteerd. Je roko in om architect publiek het taki.
1: Tuurlijk, ja.
0: Je na dat publiek kon luku dat je playbal.
1: Ja, maar publiek koffermaken, natuurlijk is er een stukje nationalisme.
0: Dan je gaat klagen naar scheidsrechter als scheidsrechter die wang.
1: Waar is die kaart in die we, ja.
0: Dan bakken dat hij eind van wedstrijd bijna blessure tijd het doelpunt vader.
1: Ja, 6 minuten of zo.
0: Je moet er even met de man irriteren. Toen je doet aan Rocco, toen was soms mijn baardje mee. Mina Avroko die me doet, dat ben ik aandacht de.
1: Ja, maar dat de mannen prof, de mannen Europese voetballers, dat bij die stadion en dat soort comedia. De boy had de petit meisjes drapen, dat goeie. Kom tante hier, kom maat nog bro.
0: Ja,
1: die
0: hond. Ja. Goed, dat ik ba.
1: Grand tante, is goed.
0: Het is anders, na kan dat voor een zee.
1: Aboom, aboom. Grand tante, tot straks. Ja.
0: Oké.
1: Ja. Dat was dus Jan, onze Jan, Ramkisoen. Oh ja, toch mijn vriend voor actie aan haar vraag, jong. Maar goed, dat komt later wel. Arkiman en Jan heeft een fantastisch mooi voorstel gedaan. Ik hoop dat het wordt opgepakt. Hè. En dat het wordt... en dat men er wat mee doet. Dat advies van Jan. Want, look nou... De sena voetballers, de boy die een playbal Nasranang. De man demandi. Demandi kroutou, omdat demandi podium fou kroutou, demandi presi fou tak fa de firi, demandi, ma mi kastel mi for, ya. Want je tek demandi is ja, wat goed is, want ik was er ook voor, ja, dat je tjaar demandi, godde, go play namens Sedan. Je lukou de man sting. Je lukou de sting, want u sabi wa no lau man. Je lukou de sting, set den kon, dat de boy Robin Hood transfer Leo Victor forwards, dan ga de trap doen, go tapu aan de trapvereniging. Van ook aan de man dat die WBC, de soortu man dat die. De man op de kompatu. Maar even bij Luko de man dat is tien toe voor een fractie, misschien voor de helft, voor zijn Luko de man, ja, zo de trama uit Europa, de tien. Dat de man bij kan concentreren de moro tapa spel, tapa voetbal. Want aan ook kan toch, aan ook kan in een internationale voetbal voor het idee, mami gado trainers hebben jullie poepen in je ogen. Het kan toch niet waar zijn dat de man play 45 minuten waar heer helft, dan nooit die wamaskopo aan balgo tussen de palen, tapakeeper. Het is toch je reinste absurditeit. We hebben een voortreffelijke keeper, maar iedere doelman heeft in een wedstrijd een zwak moment. Ik wil niet zeggen dat het doelpunt het gevolg van een zwak moment van die doelman is. Maar goed, een jong boy 20 jaar, een man kon in een spel. Ja, eerste bal contact. Een man draaide man dol. Een man krora bal potena. Arete anu lokti uku. En fase nu be man dora bal. Maar daarvoor in Sranang ontelbare kansen. En die kansen, daar hebben ze toch nog een paar schoten op doel gelost. Maar in Nicaragua, in Guatemala, minus op 7 de Mara. De man gewoon play in Biggie Stadion, ja zo. Minus op 7 de Mara, ik weet het niet, Archie, maar ik weet het echt niet. Miss Doluca play, ik ben 20 jaar ouder geworden, man. Wan Kerk, een balvaardige man, maar dat bal zou mij play, na Fosting, na. Na de bal dat me bij play fossi. Misref, echt waar. Ik was onnavolgbaar met techniek. Eigen of stink, maar de maas aan playbal na ding. Trawano de moro. Bawantu dete. Isabi. De kabbe amen. Het is balle. Stanley kan Michael Jackson hier zijn. Bal na concepten, nono de concepten. En nogmaals, voor win wan bal wa voetbalwedstrijd im laibal. En voor laibal im skopbal gotapa goal. Want if in skopbal gotapa goal, inoma laibal en da ino wina wedstrijd, migado masrami Jezus mitata. Dat is toch geen hogere wiskunde. Het is geen algebra, het is geen scheikunde. Dat is voetballen. De Brazilianen hebben specialisten die echt gespecialiseerd, die getraind worden om op grote afstand met allerlei curven en allerlei toestanden die doelpunten, doelpogingen te wagen, te doen. Is onbegrijpelijk. Is echt onbegrijpelijk. Ik ben er klaar mee bijna.
2: Goedemiddag.
1: Maart Radio, goedendag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, welkom.
2: Maisa monim na boy. Mi mama monim na boy.
1: Zo.
2: Rapengel.
1: Ai, ja.
2: Is dat Holland of Ida Serenang?
1: Tante Loes met de legjas aan patata kondre.
2: Meneer Rapengel,

0: milieu tegen. Dat we mannen in een vliegtuig gaan, man doe ik in een piloot. Volgens een kondre een pijama van mango op en neer. Meneer Pengel, zo mijn pijtje, je wat in de weer zat koto.
1: Ja, tateloos. Ja.
0: Hoi, meneer Pengel.
1: Ja.
0: Ik ben trots op wat u doet, ook meneer van Milieu, hoor, voor het Surinaams volk.
1: Dank u wel.
0: Maar ik zou toch wel...
1: Een opmerking.
0: Dat je hier bent, zou ik toch willen hebben dat je ook een paar positieve tendensen aan ons vertelt.
1: Okay.
0: Want het is een en al rotzooi,
1: is
0: troep,
1: goed.
0: Verdriet. Ik heb kunnen aanschouwen. En die reclame zouden we eigenlijk moeten maken voor die man van 1 voor 12.
1: Okay.
0: Waar hij weer samenwerken, Gloria, noem maar op, een huis heeft gebouwd. Laten bouwen. Ze hebben dus nog bedden nodig en zo in Suriname. Dus het gaat toch niet zo als u en ik zouden willen hebben. Kijk, we waren tevreden alsof we op een paaien sliepen.
1: Ja.
0: Dat is een andere tijd.
1: Dat is waar.
0: Maar nu dat ding weer van de... Het is niet misschien in jou deze tijd hoor, dat je erover moet praten.
1: Ja.
0: Maar maak iets dat we kunnen begrijpen wat men bedoelt van... Dat de minister meer geld gaat krijgen, veel geld gaat krijgen... En dat dan het volk niet vooruit gaat. Probeer je daarin goed te verdiepen. Ja. Dat je ons daarover kan uitleggen. Ik ga je zeggen waarom. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Ieder vertelt het op zijn en op haar manier. Maar het zit allemaal binnen het beleid van het land.
1: Ja.
0: Dus neem de tijd nu je hier bent. Leg ons dat uit.
1: Ja.
0: En dan zal ik zeggen van... vergeet niet dat... Die man nog vliegt naar boven. Dus draai een zoutvis. Okay. Een mighty spaar.
1: Oh ja, ja. Oké, okay, dank u wel, tante
0: Loes. Ik groet je en ik groet meneer Jan. Oh, meneer Jan. Chatori.
1: Boy, wajoe langa.
0: Chatori. En dan ben ik blij. Kijk, hij wordt gezellig oud.
1: Yeah.
0: Ik had hem eerder jarig laten worden. Maar gelukkig heeft hij dat hij nog niet jarig was.
1: Yeah.
0: Maar zulke mensen hebben we nodig die opbouwend is.
1: Zo
0: en dan ga ik
1: je
0: iets zeggen. En ieder mag het horen. Ieder.
1: Ja. Yeah.
0: Wij hadden een vriend die zo ziek was, je moet het op Kulturu TV hebben gezien.
1: Ja.
0: Hij is weer bijna 100% beter.
1: Oké. Okay.
0: Maar wat gebeurt er nu? Nu horen we Banansi niet. Waar is Banansi?
1: Ik groet u weder. Banansi, waar ben je? Dank u wel.
0: Dank je.
1: Ja, dank u wel. Maarten Radio, bedankt voor het geduld. U bent in de uitzending. Goedendag.
2: Goedemiddag, meneer.
1: Goedemiddag.
2: Ja,
1: deze man kan vertellen als ik nou wel of geen goede voetballer was.
2: Natuurlijk was Ra een goede voetballer.
1: Ja.
2: Bij mij in het team.
1: Ja.
2: Natuurlijk.
1: Ja.
2: Hij
1: was ook een fantastische, fantastische doelverdediger.
2: Ja, dank je. Ja, natuurlijk. Ja, we hadden een heel goed team. Ja.
1: Ja.
2: Ik heb naar die wedstrijd gekeken tot 4 uur in de ochtend.
1: Ja.
2: Een paar dingen zijn me wel opgevallen.
1: Mhm.
2: Na de rode kaart van Margaret.
1: Ja, Margaret, ja. Mm-hmm.
2: Had de trainer al die spelers naar de zijkant moeten roepen en
1: weg
2: moeten lopen.
1: Juist.
2: Direct.
1: Juist.
2: Omdat op een gegeven moment de geluiden die naar die jongen werden toegeroepen. En doordat hij dat niet heeft gedaan, zijn de spelers blijven halen en trekken en wegvechten met de arbiter, met de tegenpartij. Een rode kaart wordt nooit meer teruggedraaid als het eenmaal is gegeven daar.
1: Klopt.
2: Dat weet iedereen. En die spelers zijn professioneel. En dan blijf je halen en trekken met de arbiter 12 minuten lang. Ja. En dan komt er 12 minuten bij na de officiële speeltijd. En dan moet je kijken, in de 96e minuut valt die doelpunt.
1: Ja.
2: Als de jongens meteen na de rode kaart het spel hadden hervat, waren ze met een 0-0 gelijkspel het veld afgelopen, omdat was er misschien net 5 of 4 minuten bijgekomen.
1: Klopt.
2: Dus ze hebben zichzelf ook de das omgedaan.
1: Ja, meneer Winter, meneer hoe heet die vent? Fraser heeft daar een... Ik hou van Fraser. Het is een no-nonsense man.
2: Ja, maar hij heeft een cruciaal moment
1: gespeeld. Hij heeft een heel lelijke fout gemaakt daar.
2: Meteen, de spelers hadden meteen het veld moeten afgaan. Of je zegt, we hervatten de wedstrijd meteen met 10 man.
1: Ja.
2: Want dan nu ga je 12 minuten rekken. En dat wordt jou fataal. Dus, ik heb dat

0: tegen gekeken. Ik hoop dat ze nog een kans maken. Ik weet niet of Jamaica heeft gelijk gespeeld nog.
1: Ja. Dus, ja. Dus daar hebben ze nog een kans.
0: Ja.
1: Het is nu rekenen geblazen.
0: Ja, rekenen geblazen nu. Ja, het is rekenen geblazen. Dus ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
0: Maar ik ga morgen zeker erop in. Oké, okay,
1: fantastisch. Aboen, ja. Dankjewel. Ja. En een mooie dag.
0: Oké.
1: Doei Dennis. Doei. Luisteraars, zo zie je maar. En we zijn het erover eens. Het had anders gekund. Ik weet niet, wat is er met de trainer? Trainer, u weet toch, ga van het veld. Ga van het veld. Ik bedoel, dat is racisme. Deze voor. Oké. Tjessis Reffi. Oh, die is Reffi, mijn boy. Suriname, het volk moet dit weten. Praten is makkelijk, maar waar zijn de daden in de Nationale Assemblée? Dit is ingezonden, lieve luisteraars. Onze volksvertegenwoordigers hadden de mond vol over de herziening van de wet geldelijke voorzieningen en de verhogingen van de politieke salarissen. Onder andere Parmisser, Vonsoa, Chang, Bouva en Jones hadden er allemaal de mond vol van dat de wet veranderd moet worden. Mensen moeten luisteren naar Maarten Radio en vooral ook naar mij. Want deze zaak heb ik geantameerd. En ik heb u verteld dat meneer Van der San al deze politici heeft uitgedaagd op de radio om het tegendeel te komen bewijzen. En even zeggen wie dat durft, hij klaagt ze aan. En niemand, ik was in Suriname, heeft het aangedurfd. Het is bijna 6 uur in de uitzending. We worden onderbroken door reclame en het nieuws. Ik ben straks weer bij u terug. Tot straks.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20

0: pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland, dan moet je bij Cargo Solutions zijn. Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje Pimmering.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Dankbaar voor zijn leven en voor alles wat hij voor ons heeft betekend, vertrouwen wij hem toe aan de liefdevolle handen van onze Heer. Mijn lieve partner, onze lieve vader en geweldige opa is aan zijn laatste reis begonnen. Harold Stanley Seedorf, geboren te Paramaribo op 13 februari 1946, overleden te Enschede op 30 september 2026. Levenspartner van Joyce Seedorf Muchon. Kinderen Lloyd, Lydia en Simon, Mireille en Paul, klein- en achterkleinkinderen. Correspondentieadres Kuipersdijk 6032 7512 CJ de Enschede. De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 9 oktober in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Hoornenboeg 1 te Amsterdam. U bent welkom vanaf 1:15, waarna de dienst om 1:30 aanvangt. Aansluitend vindt om 4:15 de crematieplechtigheid plaats in de aula van crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam. Na de crematie bent u van harte welkom om samen met de familie de dag af te sluiten, herinneringen te delen en samen te zijn in Multicultureel Centrum A La Condre, Krimperplein 5, te Amsterdam. Uw aanwezigheid en medeleven worden door ons zeer gewaardeerd.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, Artie Mang, hier zijn we weer terug bij u. En dank u wel, jongens van de formatie Caribbean Combo met Wasfutu. Ja, Wasfutu, toen was muziek nog hartstikke mooi. Surinaamse muziek, om het daarover te hebben. Niet dat het nou niet meer mooi is, maar het is anders, hè. We proberen natuurlijk die nederlaag weg te drinken. We hopen inderdaad dat men erop terugkomt. Dat men ons vertelt hoe de vork nou in de steel zit. Wat gaan ze doen? Gaan ze protesteren? Laten ze het zo? Enzovoorts. Want ik vind dat een protest Suriname moet van zich laten horen. Deze Guatemalteken, maar deze de soort op die chat voor toe de jongen die ziet deze arrekete kaka. We kunnen dat, we hoeven niet alles te pikken. Goed. De telefoon 4714291, dat is het telefoonnummer van Maart Radio. En ik zie dat de telefoon roodgloeiend is. Ik vraag de beller om even geduld te betrachten, omdat ik toch door wil gaan met datgene waar ik net uw aandacht voor vroeg. Namelijk die wet die dusdanig is aangenomen om de salarissen van de volksvertegenwoordigers sky high te laten worden, wettelijk sky high. En dan gaan ze nu lopen doen alsof hun neus bloedt, terwijl ze voordat het bekend was dat die wet was aangenomen, voordat de kiesding hey salaris, hadden ze allemaal hun mond vol. De keiharde rekensom bewijst dat VAP en ABOP niet nodig zijn om deze wet terug te draaien. Dus de mensen als Parmisser, Afonsoa, Shang, Bova, Jones, die Rigeri, Nodem Rigeri, om zaken terug te draaien. De NDP heeft 18 zetels en de NPS heeft er 6. Men kan nu wat doen. Men kan nu wat doen om het volk tegemoet te komen. PL heeft er 1. Ruima A20 alternatief heeft er 1 en BEP ook. Met 27 stemmen hebben ze exact de meerderheid. En het quorum minimaal 26. Hè? Dat is nodig om een wet formeel te veranderen. Dus ze kunnen niet zeggen dat ze geen quorum hebben. Ze hebben van niemand anders quorum nodig. Maar je ziet dat deze mensen money, geld, money, dat is hun bassie. Als je geen quorum verleent om die salarissen terug te draaien, dan is dat inderdaad een bewuste keus. Als 27 leden morgen niet allemaal in de zaal verschijnen om te stemmen, dan laten ze doelbewust het quorum instorten.

0: Als ze wegblijven, beschermen ze hun eigen zakken en die van de rest. Geen smoesjes meer over griep of afwezigheid, dat weet ik veel. Als de wil er echt is, dan zijn ze er. En als zij dit niet doen, dan stemt het volk bij de volgende verkiezingen. En dan hoop ik dat het volk weet wat te doen. Onze, moet ik zeggen, Maron, broeders en zusters. Onze broeders en zusters, den Blakamang. We lijken, we kunnen niet lijken op wie we zijn, want we zijn wie we zijn. Maar uit ons gedrag, ons stemgedrag, onze houding, onze maatschappijhouding, onze wereldvisie, onze wereldattitude, om maar dat woord te gebruiken, blijkt dat we, alhoewel uit verschillende delen van een gigantisch continent, van een gigantische werelddeel zijn gehaald en naar Suriname zijn gebracht, hebben we toch dezelfde trekken. Ja, een gen kan je niet kapot maken. Alleen kanker kan dat. Maar een gen blijft van geboorte tot sterfte blijft hetzelfde. Tenzij door kanker getorpedeerd. En als je die ziekte gaat bestrijden met chemo, dan wordt dat gen ook getorpedeerd. Waarom zeg ik dat? We moeten ophouden om te stemmen om dat naar maan voelen. Om dat naar maan voelen. Boeritje, dat je nog kan stemmen, ja, boeritje. In wijs, door voortschrijding in kiesinschrijving. ABOP heeft niet geleverd. Dankzij de tekortkomingen van de leider van ABOP. De leider van ABOP leidt niet op basis van bijster, hoge normen en waarden en intelligentie, scherpzinnigheid. Nee, maar die leidt op basis van angst, op basis van Amaba-partij, Amebepaal. En je weet, ik heb u ooit wat verteld over wat money nanga makti e do. Money nanga makti e meki domang tek presi na koni mantafra. Ik herhaal, geld. Geld is macht, hè. En money e meki domang tek presi na koni mantafra. Nou, trisani, maar nou een gevaarlijk trusani. En dat zie je gebeuren in Suriname. Ik heb u lang laten wachten. Laat me kijken wie we hier onder de knop hebben. Maart Radio, goedendag. Bedankt voor het geduld. Bent u er nog? Die heeft te lang gewacht. Even kijken als deze er nog is. Maart Radio, goedendag, goedenavond. Bedankt voor het geduld, u bent in de uitzending. Die is weg, maar de telefoon gaat weer. Dus wat moet ik doen? Dan moet ik dit doen. En dan wachten. Even kijken als hij weer overgaat. Hier nog niet. Ik zie hem daar wel zo meteen. Artiman. En den Tori die zie. Om tak de nanga makandra. We moeten het met elkaar over hebben. Zodat wij, ja, hoe klein wij ook in aantal zijn. Fukaleri. Ukaleri. Fuchachenchi. Unomweri. Maart Radio, goedendag. U bent in de uitzending, maar ik hoor uw radio op de achtergrond.
1: Sorry voor mijn radio, maar met Jan.
0: Jan, oké.
1: Okay. Volgens mij heeft de meneer Paviero Reggio en meneer Gayadin, de twee fractieleiders, een wet ingediend.
0: Ja, ze hebben,
1: om de salaris van de president te beoordelen, want als je dat handhaaft, dan kan je van die salaris wat ik gelezen heb, hoor, van die assembleeleden ook niet aanpakken. Dus dat moeten ze nu behandelen in de assemblee.
0: Uh-huh.

0: Genau. Um Abi Quorum. Um Abi 12 plus 1.
1: Mai exacto. Newsro, Nelat Fasam Pimenta, Kabe Fergiten Telefon, Agua Benaland, Mabe Fergiten Telefon, na Oso. Wel goedkoop leeg. Maar je vergeet je telefoon. Ik ga zo dro, ik ga grong. Je vierig bataki, ik ga baka zo dro. Dat ik weet na binnenland. Dus ik want te imita kan op bekan draai kom baka. Nanga wat of konte keng.
0: Ik had tegen je, ja, we zijn maar meteen naar plena bij Aksa Piloot voor draai gogosa.
1: Maar ik heb jullie net gehoord. Al die drie landen zijn met 7 punten geëindigd. En Suriname heeft het slechtste doelsaldo.
0: Dus
1: Guatemala, Nanga Jamaica, hebben het doelsaldo de Moroboom. Dus hebben ze lesbaan en toen konden we dat even over.
0: Ja.
1: Dan is het gebroken in de.
0: Akel, takke a reporter, takke 11 maanden geleden hebben we. Hetzelfde lot moeten ondergaan. A reporter taking aan mijn sari. Je heren tak aan mijn wraak, aan mijn sari, aan mijn wraak, aan mijn kraak. Aan hier wedstrijd aan mijn kraak die ze nou. Zo mooi zijn de vier en zijn ze aan mijn takkie.
1: Zo voor mij loko, want hoef niet plek, maar die feste me ben, me baba gevoel, nou me nou wiki, me boy looking. Want dat boy me lop nacho.
0: Ja. Dus ja, de man loopt nacho. Misdreven als afzijnde, de man loopt nacho. Maar men houdt van nacho.
1: Ja, en dus 2 uur aan het imsje, alet alert. En dan ik kon even mijn roepen, maar imsje, 2 minuten, dat nou. We zijn ready, zei je.
0: Afgelopen. Ja. De man portu a manda pe mina sa pedego puren. Noite tem nere, da de me plea Turkije, da antra me plea Arabie, da antra me plea mina sa pede me plea.
1: Isat sa mos kaigi SVB. Meki a teki wat tu spelers fu fanenja de zwarte peil.
0: Eilen kweik.
1: Nee, zwarte peil. Ja, bi...
0: Ja, Real Sernang de Sotba.
1: Real Sernang. Ja. Robin Hood. Jij in Takdir Boys.
0: Ja.
1: Nala ne mane pleja. In plaats van ne prof di wabi.
0: Ja. Ne boy.
1: Mine zeker we komen rafara na ga ne.
0: Dus mij reageer ja. Dus mijn belkon aan studio reageer. Want die reageer ja zo schriftelijk. Kiezen naar mooi. Die zwarte jongens moeten gewoon de boel boycotten. Want de tekwa lopier piristing. Boy. Kono mina sabe fum suken dat se.
1: Nee,
0: oké. Ano mitaki asame leisi baya. Excuse.
1: Huidskleur is gewoon discriminatie.
0: Ja, laten we ons daar.
1: Wij gaan kijken. We kijken op het gebied van prestatie.
0: Ja.
1: Van je voetballer.
0: Ik ben het met u eens. Ik ben het met u eens. Meneer Jan.
1: Meneer Wiener, WhatsApp, dus ik kan bellen.
0: Ja, me bellen mij via de telefoon, normaal bellen.
1: Ja, maar dan moet ik kan ook.
0: Abu.
1: Omdat ik het akasa jongen, meneer Dennis, heeft zijn naam Wankas. Want dat in de ware tijd, schreef maar zijn naam wat weg. Heb de schriftpunten. Maar in doelsaldo lag je morgen en liefde en toekteraar.
0: Natuurlijk, maar voorzien Saka, ben je het erover eens? Dat morgen betrouw lassie, dan gauw eda lok toe. Maar afas voor las nou, voor las lekkie. Jezus man, oh my god, oh jongen. Even niet taksamim takkie nou, maar directoro.
1: Ja. De man takkie, de voetballers voor UNO, hebben een luxe leven op een zere hoofd. Dat de een luis op een zere hoofd.
0: In de deur of fassing?
1: Nee, was wang. Wat heb ik aan de sandidae ede?
0: De losso, maskita.
1: Zo. Was wang losso lijnen in ede? In de vieren morgen, want je hebt al een zere hoofd. Lui lekker leven en de voetballers hebben de go. Van de wiki, de showtime naar Senang, naar Go Alasei.
0: de ala de de go uit de se sana boy ne kan de beut ala de moi chin fu nu ba stadion furu taka sa ne fade ala de moi chin fu ya bon da de ne accident chief tro ma de go go sa de es goed.

Omian. Tot straks, ja. Heren, en we mogen twee keer bellen enzovoorts. Meneer, maar hoe bel? Maar het is mijn bel, maar die leverde bijdrage zoals meneer Jan. Dat we liever gaan rusten. Oké. Want hij belt tenminste voor die een mening. En de anderen die ook bellen, niet er nagesproken. Maar Artimang, ja, ik zal proberen te achterhalen hoeveel de jongens verdienen. Ik kan je verzekeren. Ik kan nu, as we speak, bij wijze van hoge uitzondering de SVB bellen. Iets wat ik niet doe. Ik hou daar niet van. Ik vind het niet getuigen van respect. Om iemand. Vroeger deden ze dat in Suriname. Maar dat hebben, ze hebben het afgeleerd. Ook. Dus ik ga het niet doen. Nee, ik ga het niet doen. Ik maak afspraken. Als ze willen komen praten, dan komen ze praten. Wiener, ga ik wel proberen te bellen. Meneer Schouw. Tang, wacht hier nou, want trust mij, wacht hier een telefoontje voor nu, maar bel als maar dat voorzie om ons te vertellen hoe dat nou precies in hoe dat gaat, hoe dat in Suriname is, hoe is dat verlies overgekomen en dat soort dingen. Even kijken, waar heb ik dus dat nummer nou gelaten, Artie, maar bijna frigiti, maar nu. Even kijken als we deze persoon aan de lijn kunnen krijgen. Ondertussen gaan wij 50 cent vragen om voor ons eventjes op te treden met het nummer In Da Club.

0: Oké, luisteraars, we gaan deze mensen even moeten vragen om op de reservebank plaats te nemen. Want onder de knop hebben we de man uit Suriname, Gilberto. Gilberto, die is ook niet echt vrolijk. Maar ik hoop dat met de muziek welke we net hebben afgedraaid en de muziek die we straks zullen draaien, hem vrolijker kunnen krijgen dan dat hij nu is. Gilberto, goedendag, hoort u mij?
1: Goedendag, ja. Ik hoor je loud and clear.
0: Loud and clear. Thank you very much. Hoe gaat het, Gilberto?
1: Nou ja, het kan beter na het verlies van gisteren natuurlijk. Maar persoonlijk gaat het uitstekend.
0: Oké, Gilberto. Ik lag als een boer die kiespijn heeft het verlies van gisteren. Hoe is het overgekomen in Suriname?
1: Pijnlijk. Want het was niet nodig. Ik heb ook naar die wedstrijd zitten kijken met Matties. En ja, zo vlak voor einde nog de 1-0 incasseren is natuurlijk niet prettig.
0: Nee.
1: Maar we hebben toch op een gegeven moment die wedstrijd uit handen gegeven en de controle overgelaten aan de tegenstander.
0: En
1: Guatemala, precies. En op een gegeven moment zag je ze vliegen met de steun van het publiek achter zich natuurlijk.
0: Ja.
1: Want die zijn, dat valt wel op. Het publiek in het buitenland is veel, ik ga niet zeggen enthousiaster, maar agressiever in hun approach naar de wedstrijd. Ze vuren mensen aan, ze schreeuwen, ze boeien, ze kraken de tegenstander, ze intimideren echt.
0: Ja.
1: Dus dat viel ook wel op, ja.
0: Het is, je zegt iets belangrijks. Ik wil even heel snel er tussendoor een opmerking maken ten aanzien van wat je net gezegd hebt. En als je ook naar Suriname gaat, naar het theater of naar zo. Men applaudisseert niet echt. Men is het niet gewend. We moeten dat aanleren. Om mensen aan te vuren. Om mensen tot grotere prestaties aan te jagen. Dat schieten we in tekort, hè?
1: Nou, ik weet niet of we daarin tekort schieten. Want we zijn op ander gebied, als het gaat om feestjes, dan gaan we helemaal uit onze bol natuurlijk.
0: Inderdaad.
1: En tijdens die wedstrijden, moet ik je eerlijk zeggen, als Suriname speelt er wel een hele frisse, vrolijke, enthousiaste stemming altijd hoor.
0: Ja.
1: Misschien hebben we niet die cultuur, supportercultuur zoals in het buitenland, maar sommige dingen hoeven we niet te hebben, zoals de hooligancultuur.
0: Nee, nee.
1: Dat hebben we dan weer niet.
0: Godzijdank.
1: Dat is dan weer heel goed.
0: Godzijdank.
1: Dus de munt heeft twee kanten.
0: Ja.
1: En wat ik nog wilde zeggen is, we weten nog steeds niet waarom Margaret die rode kaart heeft gehad.
0: Juist.
1: Er wordt gespeculeerd dat hij iets racistisch geschreeuwd of zo zou hebben, maar ik vond het wel erg snel dat de scheidsrechter zijn rode kaart trok, omdat hij eigenlijk niet geverifieerd heeft, tenzij zijn linesman iets heeft gezegd.
0: Ja.
1: Maar we weten niet in welke taal Margaret heeft gesproken, als die linesman het wel snapt of niet. Dus dat moet nog uitgezocht worden, want dat was eigenlijk de turning point.
0: Dat is waar.
1: Dat was de turning point.
0: Dat is
1: in
0: waar.
1: De wedstrijd.
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar vond je dat handelen? Ik weet het ook niet. Ik ben nu het einde zoek. Sommige mensen zeggen, Nacho had massaal van het veld moeten gaan. Eenheid in gedrag. En gezegd.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, ik ook niet.
1: Nee, omdat kijk, het team kan het niet doen, want niemand weet wat er gebeurd is.
0: Dus
1: je kunt ook niet zomaar van het veld gaan zonder te weten wat er aan de hand is. Dan ben je een kip zonder kop.
0: Ja.
1: Daar moeten we ook niet aan beginnen.
0: Nee, oké. Okay.
1: Toch? Dus het is gewoon goed. De wedstrijd is uitgespeeld. Er zal uitgezocht worden wat het is, terecht of onterecht. Maar we zitten nog volop in de race.
0: Oké, dat wil ik
1: toch in hand bij de hand.
0: Dat wilde ik je vragen. Zijn we definitief uitgeschakeld? Wat de beller heeft zo net gezegd.
1: Nee, het is wel een raar systeem hoor. Want je zit in een pool, maar je speelt niet tegen iedereen. En je speelt ook niet tegen iedereen.
0: Ik denk dat Gilberto van positie is verwisseld, veranderd. Hij is ergens naar binnen
1: gegaan.
0: Ja, hoor je me nog?
1: Ja, ik moet zo naar binnen, ja.
0: Ja, ik begrijp het.
1: Ik hoor je nu nog, ja.
0: Ja, Gilberto.
1: Maar ik moet nu naar binnen.
0: Ja, ik ga je moeten bedanken voor die 5 minuten die je voor ons ter beschikking hebt gesteld. De luisteraars die vragen zich af, wie is Gilberto? Kunnen we heel snel kennis met ze maken?
1: Oh, ja, mijn naam is Gilberto Krieger. Ik ben oprichter en voorzitter van de stichting 94 Green, beter bekend als 94 Green TV. Wij zijn een instituut, audiovisueel instituut ter bescherming en behoud van de biodiversiteit en immaterieel cultureel erfgoed in Suriname. We zijn in juni geaccrediteerd als een van de nieuwe NGO's bij de UNESCO in Parijs. En in december, eerste week, gaan we naar de grote committee meeting, 21ste committee meeting in Xiamen, in China.
0: Wauw.
1: Dus dat ben ik.
0: Goed. Ja. Ik ben trots op je, dank je wel. En mogen ze ook weten bij wie je af en toe de camera op je schouder hebt, of is dat niet van belang?
1: Nou, we werken vaak met freelancers.
0: Ja.
1: Ik zelf doe het af en toe, maar eigenlijk nauwelijks nog, want ik regisseer en produceer meer.
0: Oh, wow.
1: We hebben in Suriname op echt grote professionals nu, hoor. Het is ook daar, dus daar zijn we met een rassenstreden vooruit gegaan. En onze producties zijn gewoon heel mooi.
0: Fantastisch, geweldig. Ik moet je loslaten, want je moet naar binnen. We af dat we de volgende keer, als je meer tijd hebt, weer eventjes dieper op zaken ingaan en rustiger met elkaar praten. Kan dat?
1: Ja. Prima.
0: Dank je.
1: Kun je even je naam naar me toe appen?
0: Zal ik doen. Zal ik zeker doen. Dank je wel.
1: Geweldig, dank je.
0: Fijne voortzetting. Dag. Dag.
1: Dank je
0: zelf,
1: bye bye.
0: Doeg, bye bye, dank je wel. En wat u moet weten, lieve luisteraars, ik had het gewoon zo moeten vragen, Gilberto. Als u zit te kijken naar National Geographic Channel en u ziet al die fantastische beelden, en dan moet u lezen in de Vadekarasan Bakabaya Tedding. Medewerkers, godalmachtig. De neef des mij kon, je weet wel wat ik bedoel. Dan zie je zijn naam daar, Surinamer. Gilberto, man om trots op te zijn. Ik heb hem beloofd dat ik mijn naam voor hem zou sturen, want dat nummer heb ik van zijn broertje gehad. En even kijken. We gaan even naar een muziekje, hè? En dan kijken we als we de volgende persoon voor u aan de lijn kunnen krijgen. Ik probeerde het net, het was niet gelukt. En misschien is zij niet thuis, maar misschien wel, weet je wat? Ik probeer het gewoon zo. En als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Want ik had de afspraak met deze goede mevrouw. Even kijken, als wij geluk hebben. En van harte goedendag, Sisa Mathilda, hoort u mij?
2: Ja, ik hoor u duidelijk, luid en duidelijk.
0: Ik hoor u ook luid en duidelijk, Sisa Mathilda. Ik moet u wel vertellen dat mino gwent doas aan die zo, maar die slees in praxeert dat omdat het ding is long, idee na uitzending direct her, hè?
2: Trouwens.
0: Ja, idee na
2: uitzending.
0: Mooi zo. Sisa Mathilda. Ah, dit is een faya. Hij poeroes moko, Sisa Mathilda. Hij poeroes moko. Sisa Mathilda, ik denk dat ze naar meer dat ik naar hitte golf draap en ono de.
2: Ja, ik heb je promis de nono, ik heb je de na
0: strand.
2: Yes,
0: Mr.
2: White Beach.
0: Yippie. Alles potu wat meer taki. Maar dan ga je toch al of Sisa Mathilda dat in voorzichtig gaan de maskita, want meer taki. Van veel maskita daar zijn hij betisma.
2: De maskita loopt
0: niet, dus dan kom je hem daar. Mooi zo. Sisa Mathilda, je hebt een tori abra sranang di gomiti noyaso. Faf sranang.
2: Goedemiddag iedereen.
0: Mooi zo.
2: Goedemiddag, wat blessie bagadina da pena.
0: Mooi zo.
2: In koudu kondre a kekerland. Maar dat is ook toen meer een faya toe.
0: Ja, true.
2: Maar een faya leg jaso.
0: Ja, true.
2: Maar jaso naast toe soort faya de. Een Holy Ghost faya na een gewoon faya.
0: Zo.
2: Dat is verstaan zijn zaak.
0: Ah,
2: maar goed, kom na een kondre. Ja, tebe. Isabitak mine bada nanga bepaalde sani wan teu et tain wan kondre dan ye do me active politiek dan ye ja da ye broke ede man no de so dan fami de ja dan mi kom mana na mi pensioen mi pensioenjaren. Want meneer Rokkemorre, want mijn jonge leeftijd laat me dus niet meer toe om te werken.
0: Okay.
2: Maar ik ben wel actief bezig met mijn mond. Ja,
0: ja, ja.
2: Ja. Dus maar dan zo lang, als mijn lukus heeft staan, ja, zo in na kondre, dan heb ik zoiets van, als ik tere, die dag was zo, dan maar dat was
0: zo.
2: Dus elke dag is er weer wat anders.
0: So.
2: Maar ik kwam tijdens een heemse dag,
0: yeah,
2: kwam ik de voorzitter van de DNA tegen, Adin.
0: Ja.
2: Yeah. Ik ben bezig naar mijn sambeje, mijn in Palmetuin. Dat in ieder geval, maar heel dat lukkig mij staan. Ik dacht, ze worden dat kan naar voorzitter voor DNA. Ik dacht, hè? Pade? Ik zie niet meer bakken. Ik dacht, was niet paard meer bakken.
0: Ja.
2: Want we waren niet bewaard, dat president zelf, maar dan ben ik een stap dat paard in de. Maar en je om je neem genoegen naar een Adin.
0: Ja.
2: En toen heb ik en mijn naam Joko, ik heb de beeld voor de wat die dat je mij bewaar doen zijn. Want toen kan ik naar mijn telefoon, daar was heel tegen mijn vrouw,

0: sa yo an do, ki tak ik wil met meneer Adin spreken. En tak, wil je met hem spreken? Van mij mag u, dus nou af den...
1: Bodyguard.
0: De
1: bodyguard, ja.
0: Nee, was echt geen bodyguard, beleidsadviseur.
1: Oh, sorry, oké. Okay. Oh, sorry.
0: Ja, dus dan betekent dat ja. Dan Adin tak sanatorie, mi tak luister, meneer Adin. Ik wil eigenlijk wil ik u vragen om een boodschap door te geven aan de president. Dat jullie praten over diaspora. Dus dan kom ik net te gaan. Dia en long, maar long op het jas en dan maak je diaspora maken. Zo. Dan betekent dat ik kijk van de diaspora.
1: Ja.
0: Wij hebben zoveel dingen gedaan voor de Surinamers in Suriname en in Nederland en waar ze ook mogen zijn. We zijn zoveel mensen hebben hun ziel en zaligheid gewerkt om Suriname in het buitenland, maar met name in Nederland te helpen. En minawafdin. En we zijn onderscheiden geweest, zo'n koninklijke onderscheiding, zo'n voor een enorme bijdrage doet je Suriname in Nederland, maar ook toerechtstreeks naar Suriname.
1: Ja.
0: En toen heeft hij me gevraagd van wat ik wilde. Ik zeg, ik wil gewoon dat ook is ook toe aan waardering voor de Surinaamse regering.
1: Mooi.
0: Ik zeg, want ik vind het een grove belediging en ik vind het een zeer een beetje tekortkoming voor de Surinaamse regering. Die hebben me gevoel voor diaspora doet dat. We sturen zoveel dozen, we sturen zoveel geld. Maar hoe is dat waardering ze namen wel voor een Nederlandse regering die beloond waardeert voor een koninklijke onderscheiding. Nou heeft hij gezegd, ja, ik ga dit regelen, ik ga dit met de president bespreken, want dat is voor de diaspora tot die ze moest kon zitten. Dat attack Sami Wani, niet dat nou, de president moet ons uitnodigen. En ons ook de waardering geven die wij die in het buitenland zoveel hebben betekend voor de Surinamers in het buitenland en in Suriname. Want Teyari Tapu, hoe schrijf je dat nou om een miljoen we met over kon nationaal die dan familie voelen we ondersteunen financieel, maatschappelijk, sociaal zo wij dit ik we naar hoe lang komen. Dus wij hebben ook recht dat de Surinaamse regering ons ook een onderscheiding geeft. Pas meer een paar mensen dus nu met inheemse dag hebben een onderscheiding award gehad.
1: Oh ja.
0: Wij
1: okay.
0: Zoveel dingen doet voor Suriname. Wij willen ook dat Suriname niet alleen mondeling, maar ook in de praktijk ons gaat waarderen.
1: Mooi zo.
0: Maar ik vind dat Suriname, een president, mijn lobben, mijn kwente, mijn sabbe er, maar ik vind wel dat dit is waar jij die psa, weet je. De beste stuurlijst aan wel, toch?
1: Ja.
0: Ze doet het best.
1: Ja.
0: Ze doet het best.
1: Ja.
0: Maar weet u, brader,
1: nee, ze zijn het
0: niet. Alle koeken met jou, maar nooit. Ik ben op de kast zo menis, maar in Libya, zo voor uitkennen. Bijna meer hebben we gevoeld dat ik Dubai hoorde. Zo voel ik me dit is uitkennen, jong en oud. Ik zeg niet dat Pina no de dat mi Matilda no etaki, maar te wetaki moeten we dat ding en van wetaki een kotas neki nangareti.
1: Ja, true.
0: Amin, dit hoor.
1: Ja, true.
0: Om dat negatief, maar dat ook te positief. Want te wetaki positief, dan stimuleren we weer boosting ook to we tegen je tens, maar ook to fukando moro sanji uno. Als er zoveel mensen in Suriname, dan weet dan stop weer ook dan 600.000 zoveel, no?
1: Ja.
0: Maar dan denk ik van, hoe kan het dan nu pas mee dat communisme noemen, we hebben de hoko in no, zo'n konde de Suriname. En efficiënt, dit zien. Ik weet dat er arme mensen zijn, ik weet het, maar dit is just Biafra. No was my just Biafra. Alles met Stevie, dat mijn ventakje voor zijn de ITM kan komen, de liepje. Slezen kom, de meken. En als ik me bij India kom, de meken. Want de neusje vroeger. Dan is dat ai, dat is weinig en zus is weinig. Want uno beleert dat hij, toch ben ik ook kwartje, dan put 10 cent aan, want ik ben bouwen ofzo.
1: Also,
0: vroeger,
1: ja.
0: Begrijp je, brother?
1: Ja, ja, ja, helemaal mee eens. Ja.
0: Als een paar dotie toch, het land is wettelijk vies en vuil en smerig. Maar mijn pap in de voorman voor werk verschaffing. Wat de president, ik wil hem dat op het hart drukken dat een minister van de OV, dat
1: ja, minister Shang,
0: is maar weer voor alle week bij op de EG dat Wajiman. Alle week bij op de EG voor man, dus van week bij op de EG voor man, want dat ben niet pas bij de voor man, een abrabroodje, die praat daar Sani. Alles maakt de fijn van zijn brede, de montaboe. Après je kring, want dat is maar direct betrokken bij de eigen omgeving.
1: Yeah.
0: Maar nou, if wat je man voor para, moet ik niet aan zomaar
1: redden.
0: If dat wat je man voor para, moet ik ook contact, dat is een vrede straat. Alle man kring, maar je foto.
1: Ah, true.
0: Alle man. Maar dat ik is wel mooi, wel dat hij kreeg dat beetje stad dat hij, terwijl dat doet hij het dan doen. En ik vind dat die mensen in Suriname, ono die ben de kan, kriodos, maar misdreed was met Miko Dinigado ernstig, mij ben was met Steve Schuidwatra, mij ben jam is in Kranjang, maar mij bietjes maar bij mij. Ik is maar beliebig.
1: Yeah.
0: Ik ben krinte. Minas apa de kulturus maar no ano ala uno nemi kwalik fa de dwen. Want benigra mat di be bonu beliebig.
1: Aben
0: krinte ni en si di kamra ala sani. Nu kijk je rond en dan denk je, what is dit? Wat komt vandaan? Dat de mensen zo het land bevuilen en allerlei troep. Maar dan denk ik van, het is niet alleen dat de dood akkoord de papier en de flesjes. Wat ik erg vind, met dat mijn mening, als je ziet hoe jonge mannen en meisjes soms op stoep liggen,
1: dit ja?
0: Is op de dood, maar zo'n zo sting.
1: Oh Jezus.
0: Ja, de zwerter toch?
1: Ja.
0: Nu heeft het een andere naam. Maar dat meisje, een oude pa, was maar van binnenland, zo lees hij, we gaan in Sotoli, ja, zo naar Heilige Weg en zo. Maar brother,
1: ja.
0: We moeten ons niet vergissen en we moeten de wereld, dat we moeten weten, zo weet dat.
1: Ja.
0: Want het is niet alleen zwarte, een Creole boy, een Creole ching is.
1: Okay.
0: Het is een mengelmoes, ook een Hindustanen, Javanen, noem maar op, alle rassen hebben een vijfde maatschappelijke
1: probleem.
0: Ja. Nee, maatschappelijke afvallen, komt dat en zo.
1: Oh, ja.
0: Dus maar mensen met psychische problemen, maar moeder voelen den desmoko. Den desmoko, jong boy, krakti boy, die ben kan gewoon prani met grond. President, dit is maar met de op een zandje cultuur tuin. Met de smago duas aan de dieren tuin, zit daar dieren tuin. Met de duas sani. Wees de ziekte, met de roko. Maar nu de dat op zo'n stoep. En dan zei hebben we zo'n man. We braden we voor op een lekwaan krio. Mijn mabotaki. En toeristen moet

0: கொஞ்ச நேரம் தோத்தி மி பக்ரி மி பக்ரி
1: பக்ரி
0: Die moet een uitkering krijgen, maar niet werken. Ik verzoek de minister voor met den Gosibistrati.
1: Ja.
0: Met den Gosibistrati. Jij wordt ook een jong, jij wordt ook een president, minister. En dan is het maar, voor zij de Creoles, maar de Hindustanen, de Colombiaan, Brazilianen, die voeten is niet zo in Creole ook. De Haitianen staan zich passie. Wat is het met ons? A heel cohezo? Dat we geen money weinig. Maar Haitianen zijn zich passie, bradara. Men lukken die boom. Ze gaan ervan uit. We zitten langs de weg onze dingen te verkopen. Maar we hebben elke dag brood op de plank.
1: Zo is dat.
0: En we kunnen... En ze overleven wel in Suriname. Tefke wat je Biden grondpura uno anu. God bless them, Iloxo. God bless them. En ze planten. Ze zijn bezig continu te planten en langs de weg te zitten om te verkopen. Al wees je schotelen naar die met een tintrum. Maar de kopaka. Ze zijn volhardend.
1: Mooi.
0: En ze maken het.
1: Mooi.
0: Als Nazi.
1: Ja.
0: Uno vindt een poosje la barria, dan tigro njouno, dan jaguar njouno in busi, maar niet een potage naar de extreem, zeg ik langer langer mingra busi, gokpoa winkri.
1: Ja.
0: En wat is je toe tonnelang? A heel passie na soso snees in a see, nooit meer jullie wans snees, ik kom batak, a wish me, they wish me, maar wij... Is iets in ons, anu Allah. Het is een cultuur voor nu en ons dat heeft te maken met visie. Ay, dat moet op het wambakru, Jimmy. Bijna al avins vast, maar achteraf je blijkt dat als maar bij een kanker, maar bij die tabi die ziek is en die aden. Wat hij jans in ons aan kon, Jimmy. Maar dan denk ik dat goed dat kan, want hij die jan, normaal je bent kondre. Maar we gaan aan jij hier die tak of gosek luku voor kassen bakkuru. Maar zij dan maar je pen kon de eilong mopo. Maar goed. Dus ja. En ook van die kinderen van de school. Er is iets hier dat me ook dat aan het denken zet. Is het even gewoon kantoor op bradara?
1: Ja.
0: We moeten op die dingen letten.
1: Zeker.
0: Toilet, vies. Even je pipes koud mee met takken in Nazabi. Want no, het deed de barrie no. Dat bedenk school toe de soldaat die deed dat vaak vies die vaak doodie. Maar ik had het een keertje gezegd toen tot die werk in die programma.
1: Ja.
0: Dat mijn best bedenk soldaat die naar de school toe zo omzet. Ik heb die politie ook tijdens een heemse dag gezegd. Van jere het mijn president moet tegen dat amdouan. Ik heb een bonnetje gescoot. Want dan toilet. Als je gaat in... Als je in de restaurant gaat, dan ga je naar het toilet. Als je gaat naar het toilet, dan ga je naar het toilet. Dus ik weet niet wat we hebben. Ik kon het door mijn lobby. Nooit is het een beetje zo. Ik weet niet wel. Zo'n liefde is nog in de kondre. Dat was zo... We zijn echt...
1: Achteruit gegaan. Ik ga je even onderbreken, sister Mathilda. Want we hebben nog maar 3 minuten. Maar hier, no. Ik ga je onderbreken, sister. Ik ga je onderbreken met deze vraag. Maar actie die zie. Je bijdrage in Ala Deli Bimakadra Fujas aan Nederland is immens. Is enorm. Is geweldig. In dat zijn naam vanuit zijn naam. Natuurlijk, Maart Radio en rekent een paar bijdragen voor jou. Ibri Wiki. Of hoe vaak je het doet. Maar de afgelopen periode denk ik dat dat achteruit is gegaan. Wat dacht u ervan om dat weer te intensiveren? Via bijvoorbeeld ook de televisie. Om het volk toe te spreken. Want met vier nam Bonjo Takasandis de Vanodu. Er moet een motivator zijn. Iemand die het volk op deze dingen wijst. Want tegen wat als je krimen je denk je dat alle dingen zijn, maar abtipis doet hij na ook die energie. Was maar de kon na als na juist abtipis doet hij dat hij dat aanschen, dat hij taka morsi nee krioso.
0: Ja, kijk natuurlijk en Nicoletta Mathilda en ik wil niet exact belofte maken, meneer, want ik belofte, maar if I go for Hier heb je nu op dit moment een jonge man, de ondernemer.

0: die gaat ook en zo om spotje om tienzanta en wat kan ik bij aan de president dat die en hij sorry en ik heb vernomen dat het helpt een beetje de minister of de mensen van OW en reageert erop als het ten goede kan komen van Suriname. Ik ben vaak hier, want gezien mijn leeftijd, mijn jonge leeftijd, wil ik ook niet in ja. Nederland blijven, want okay. Ik heb geen familie daar.
1: Mooi zo.
0: Dus ik vind het niet erg. Ik
1: mooi
0: vind
1: zo.
0: Het niet erg.
1: Duidelijk.
0: Als ik nog een. Want ik heb een afspraak met Gado Takano, nooit om ook doen, want ik weet het niet.
1: Ja, let je maar. Maar misschien ben ik hier voor het andere gezien. Maar goed, Zita Matilda, de tijd is bijna om, dank u wel. Word vervolg. Kijk uit, doe voorzichtig. En nogmaals, word vervolg. We komen hierop terug. Dank u voor nu.
0: Ja, dag Nederlanders. Doei.
1: Doei. Dank u wel. En dat was dus onze Zita Matilda vanuit Suriname. Krachtig en prachtig. Ondertussen is mijn collega Henk aangekomen. Hij zegt, je mag doorgaan, maar ik heb honger, dus ik moet naar huis, Henk. Ik laat het aan je over. Ik word zo onderbroken door reclame en nieuws. En dan ga ik hier loesten. Bedankt dat u naar me hebt willen luisteren deze dag weer. Henk neemt het zo van me over. En we nemen vandaag afscheid van u met Dr. Dre en Snoop Dogg in Still.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte en adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
3: Hartje Pimmeri.
2: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
4: Toujours, toujours, na wie egi reisbureau Capricho Stoers. Isapa dit ook. Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere grondtapa lontu, dat wan taki, de ma abiro komakal na ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraat, voor zet je op olanje free, gua para maribo, na kande, is afasande, trasef grondtapa lontu. Ook toe kan naar Kuan Konkru T 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, dri de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: We zijn er weer, Oedebaka.
7: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone.
6: Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
7: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
8: Luisteraars van Mart, ik ben op een bijzondere plek met een bijzondere vrouw. Ze is vandaag jarig.
9: Nee, correctie.
8: Oh.
9: Ze is vrijdag is ze jarig geweest.
8: Vrijdag is ze jarig
9: 18
8: geweest.
9: 18 september en ik vier het feest 20 september vandaag. Okay.
8: En voor de luisteraars die haar nog niet herkennen, ik wel en u misschien ook toch. 30 jaar uitvaartorganisatie en laatste groet, Leni Oswald. Leni was een bijzondere dag. Het is dit zondag, 12 uur 's middags. Zoveel mensen op de been, dat moet er bijzonder zijn.
9: Nou ja, ik weet niet of ik bijzonder ben, maar ik heb mijn uitnodigingen de deur uit gedaan. En ik weet, er zijn een paar stoomvoeters erbij, toch?
8: Mm-hmm.
9: En ze, zoals jij.
8: Ja.
9: En ze hebben dus gehoor aangegeven en dat vind ik ontzettend fijn. Dat ik, ondanks het zondag is, vroeg in de ochtend, ja, dat ze toch gehoor aan hebben gegeven.

0: hier aanwezig zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Top, gefeliciteerd nogmaals.
0: Dankjewel.
1: Met een dubbele verjaardag of zo, want je bent jarig. Maar het bedrijf bestaat ook al 30 jaar.
0: Klopt.
1: Hoe gaat het met je organisatie?
0: Het gaat goed. Ik heb vorig jaar was het even wat rustiger, omdat ik de zorg voor mijn moeder had. Inmiddels overleden. Ik was mantelzorger al jaren. En nu is het tijd voor mij. En ga ik ook meer extra aandacht aan de laatste groet besteden. Maar dat gaat goed. Ik ben tevreden.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Een laatste groet voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is dat voor een organisatie of bedrijf?
0: Een laatste groet is een uitvaartonderneming. En die zorgt ervoor om nabestaanden bij te staan als het iemand ze komt te ontvallen. En dan zorgen wij voor een crematie, een begrafenis of repatriëring naar het buitenland. Dat is onze hoofddoel.
1: En dat al 30 jaar lang.
0: Ja,
1: dat is vakmanschap.
0: Zeker weten. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ze hebben mij ook hun dierbaren toevertrouwd.
1: Mm-hmm.
0: Om ze naar hun laatste rustplaats te begeleiden. En dat waardeer ik zeer. En vandaar dat ik ook vandaag deze dag gebruikt heb om ze te bedanken. Maar ook om iets terug te doen. Voor Taki Den Tangi. Weet je, dat vind ik belangrijk.
1: Ja, ik vond het leuk toen je net vertelde dat je moeder aanwezig is.
0: Ja. Mijn moeder is aanwezig.
1: Zij heeft jou begeleid naar deze locatie.
0: Ja, klopt. Want ik zou dit jaar niks doen, omdat ze inderdaad overleden is. En ik wilde het in alle rust doen.
1: Ja.
0: En ik kreeg dus een schop onder mijn kont. Er is meer tussen hemel en aarde. En toen werd ik bewogen om iets te organiseren. En dat is de dag van vandaag.
1: Bijzonder geslaagd. Leuke mensen allemaal om je heen. Dat is heel goed. Lene Week gaan way back samen met Mart 30 jaar. Jij was een van onze hoofdsponsors.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zie ik in Albert Heijn daar ergens op een billboard.
0: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk nieuwe wegen te bewandelen. En dat heb ik gedaan. Maar misschien moet ik weer back to the roots.
1: Hmm.
0: Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Misschien de luisteraars niet. Vertel ze. Back to the roots. Hoezo?
0: Ja, back to the roots. Omdat ik toen ik gestart was, ook bij jullie reclame heb gemaakt. De mogelijkheid gehad om promotie te doen voor een laatste groet. En ook om overlijdensberichten uit te zenden. En dat hebben jullie, toen zaten jullie nog aan de Zwelingstraat, geloof ik.
1: Klopt.
0: Ja, dus vanaf die periode hebben we contact. Weliswaar soms intensief, maar soms ook minder intensief. Maar neem niet weg dat als we elkaar zien, dat het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
1: Zo is dat. Still going strong. Ik moet je ook hartelijk bedanken namens de organisatie. Hè? Want ik weet dat jij een van de eerste was die ons in contact had gebracht met André Lamesi, weet je nog toen?
0: Ja. Oh ja, dat is een hele tijd geleden.
1: Dat is een hele tijd.
0: Ja, het waren dus, Mart had toen een programma waarbij je dus langdurig werklozen weer laat reïntegreren in werk.
1: Ja.
0: En los van de laatste groet had je mij benaderd om ze te begeleiden.
1: Juist.
0: Als ze stage liepen en kijken waar ze tegenaan liepen. En dat is dan zo gegaan. Maar ik was het even vergeten.
1: Ja,
0: hoor.
1: Dat heb je heel keurig en goed gedaan.
0: Vergeten.
1: Soms met een beetje hoofdpijn, want die mensen willen niet werken natuurlijk. Maar goed, je hebt ze toch een beetje kunnen begeleiden voor ons. Hartelijk dank daarvoor.
0: Ja.
1: Maar naast een laatste groet, wat doe je nog meer?
0: Dit is nu mijn core business. Ik heb in het verleden heb ik ook gezondheidstrajecten ingezet. Omdat ik ook een diëtistenachtergrond heb. Maar ik heb dat nu vaarwel gezegd in die zin van, mijn hart ligt toch bij de verzorging van uitvaart. Dat heb ik 10 jaar gedaan naast een laatste groet.
1: Nou, heel goed. Wat moet ik zeggen?
0: Diepiepoeren.
1: Het gaat zo door.
0: Ja,
1: en we houden contact.
0: Dankjewel. Want misschien moet ik een keer weer in de studio komen.
1: Heel graag.
0: En dan even kijken voor 2027 hoe we dat het beste kunnen organiseren.
1: Gaan we doen.
0: Ja?
1: Je wordt uitgenodigd. Op de bank.
0: Ja, dus ik heb geen keuze meer. Dankjewel.
1: Dank je. Succes hoor.
0: Bye.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Ik kan al bijna naar huis, want Sammy Verstang, Henk Lekkeroe, gevaarlijk. Maar ja, ik ga toch maar blijven en toch even doen in Prasosso Momenti. Ja, hier bij Maart. Dit is sowieso een beetje mijn begintune van Prasosso Momenti. Een programma waar er gesproken wordt en geluisterd naar de tijd van toen. Respect, harmonie en discipline. Dus mensen toeren Prasosso, no, associëren naar Trasani, associëren meer met respect, discipline en harmonie. Hier ga je een beetje luisteren naar bepaalde nummers van je jeugdtijd. Dat want ik, if you na jeugd, you know, sap ding, maar if you na...

Ik wil mijn collega Ra nog bedanken voor de afgelopen uurtjes. Interessant gesprek. Maar mijn naam is Henk en ik zit er denk ik tot een uur of acht. En daarna word ik weer afgelost met Benny. En die zal de nodige soulnummers en dat soort dingen afdraaien. En net komt binnenstappen een collega die ik geen jaren heb gezien. De heer Lloyd Williams. Welkom, Lloyd.

0: Okay, luisteraars, nu heb ik een, de heer Jangevat natuurlijk onder de knoppen. En hij zal het een en ander naar voren brengen wat er allemaal in ons land gebeurt. Heer Jangevat, goedenavond en goedemiddag voor jou natuurlijk, hè?
1: Ai, ai, ai.
0: Ja. Hoor je mij, Roy? Hij hoort me niet, Roy. Oh. Roy. Oh. Wacht even hoor, even kijken. Roy, hoor je mij nu? Roy, hallo.
1: Ja.
0: Ja, hoor je mij?
1: Hallo.
0: Hi, hoor je mij?
1: Hoor je me goed?
0: Ja, ik hoor je goed. Mm-hmm. Vertel, hoe is het daar in Suriname? Ja, ik hoor je heel goed. Ik hoor je heel goed. Hoor je mij?
1: Ik hoor je natuurlijk
0: hoor. Oh, hoor je me nu dan? Oh, ik kijk eventjes als... even kijken hoor. Ja, hoor je me nu wel?
1: Ik hoor je wel hoor.
0: Ja, oké. Okay. Hoe is het daar in Suriname? Ja, Roy, je mag praten hoor. Oh, hij hoort me niet volgens mij. Oké, wacht even. We gaan het zo doen. Wacht even. Ai, Roy, hoor je mij nu?
1: Ik hoor jou heel graag duidelijk.
0: Oké. Oké, dan ga ik eventjes een, even kijken als het zo gaat lukken, want ik weet niet, een kabel hier zo hebben we wat storing. Maar in ieder geval, hoe is het daar in Suriname? Want ik heb begrepen dat het behoorlijk warm is daar zo in Suriname, of niet?
1: Ja, het valt mee hoor, want het regent ook. Gisteren bijvoorbeeld die laatst geregend, maar het kort stonden. Maar amai, we komen op. Maar zo'n feit, meteen niet. Als het niet regent, is het heet. Maar ja, ik ben veel binnen in mijn airco, denk ik.
0: Oké.
1: Ik heb er zoveel last van. Maar als ik buiten ben, mijn auto heeft geen airco, die airco is kapot.
0: Oké.
1: Dus daar puf je wel in de auto, is wel puf van man.
0: Oké.
1: Dat wel.
0: Ja, ja.
1: Maar altijd beter dan die gemene kou van jullie daar.
0: Nou, voorlopig is het hier wel nog te doen, maar het is nog niet zo koud. Dus een fijn mee, ja. Op het ogenblik.
1: Ja, ik vond ook eerlijk toen ik daar was.
0: Oké.
1: Okay. Voor de rest hebben we een bewogen week gehad, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Met een paar dingen. Ik heb een kort verslagje gemaakt van wat het nieuws was van de afgelopen week.
0: Oké.
1: Tot en met vandaag.
0: Ja.
1: Ik ga beginnen met de jaarreden van president Simons op woensdag 30 september. Die doet ze haar jaarreden in de congres halen.
0: Okay.
1: Tijdens de buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée.
0: Mm-hmm.
1: En volgens haar, van onze president, zijn de internationale reserves van Suriname gestegen tot bijna 2 miljard Amerikaanse dollar. Ik weet niet hoe ze dat hebben bereikt. Dat is genoeg voor ongeveer 8,2 maanden import, zegt ze.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn cijfers van de regering hoor. Ik betwist ze niet, ik heb ze ook niet gecontroleerd. Ik kijk alleen maar door wat ze heeft gezegd. Het primaire saldo verbeteren van min 5% van het BBP in 2025 naar plus 5,2% in het tweede kwartaal van 2026, een kleine stijging. De gemiddelde inflatie tot en met juni was 8,9%. En voor heel 2026 wordt een groei van ongeveer 2,9% verwacht. Ik weet op basis waarvan die cijfers zijn geprojecteerd, maar wat hier staat, voelen wij niet in ons zak. Zien we niet gebeuren in die maatschappij. Maar dit zijn cijfers. En daar moet je van uitgaan. Dus ik betwist ze niet. Dus ik heb ze niet gecontroleerd. Niemand heeft ze doorgerekend. Die heeft gezegd dat ze niet goed zijn. Dus ik ga ervan uit dat dit de gegevens zijn waarmee de regering officieel werkt. Nog iets van die begroting. De ontwerpbegroting voor 2027 gaat uit van 70,1 miljard SRD aan inkomsten. En bijna 81 miljard SRD aan uitgaven. Het tekort komt daarmee op 4% van het BBP. Ik dacht dat de internationale norm was 2,5 tot 3%. We zitten erboven, denk ik. De president noemde 2027 het jaar waarin Suriname zich voorbereidt op de olie. De commerciële olieproductie wordt in 2028 verwacht. Natuurlijk was de reactie daarop, op haar jaarreden. Met name de VAP als prominente oppositiepartij, als enige oppositiepartij. Die heeft gezegd dat de partij wil resultaten in de praktijk zien in plaats van plannen. Wel heel veel regeringen gehad. Ze hebben ook hun plannen gehad vorig jaar. Maar ja, ze vraagt duidelijkheid over hoe het begroting is.

0: wordt gefinancierd. Dat vraagt de VAP. Ook waarschuwt de VAP dat verwachte olieinkomsten geen reden mogen zijn om de overheidsuitgaven nu al te verhogen. Ander nieuws. Atompai van de Tini Atompai van de NPS. Parlementariër legt op 1 oktober het voorzitterschap neer van de vaste commissie voor onderwijs van de Nationale Assemblée. Is heel opmerkelijk.
1: Oh.
0: Hele fanatieke parlementariër hoor ik vind. Als ik even een mening daarover mag geven. Ik
1: denk
0: dat hij dat zien dat hij opkomt voor de belangen van in elk geval Surinamers. Al is het zijn achterban, maar zijn achterban die is in achterstand. En dat moet je daar beginnen. Je kan niet beginnen bij mensen die dat goed hebben. Maar volgens hem gaat het onderwijs onvoldoende vooruit. Hij noemde het tekort aan leerkrachten in Mungo en Albina. En overvolle klas in het binnenland. En schoolrenovaties die te laat zijn begonnen. En hij blijft als assembleelid het onderwijs volgen. En daarop was commentaar begrepen van mevrouw Silos. Die vindt dat de parlementariër de minister niet kan voorschrijven wat hij moet doen. Maar dat is niet belangrijk. President tegen ontbossing. In het radioprogramma wel in lichte kringen. Zei mevrouw Simon dat ze tegen het kappen van primair Amazone-regenwoud is voor grootschalige landbouw.
1: Ja, ja.
0: Het gaat om activiteiten van minoriteiten in het gebied Timiti en bij Pantipasi.
1: Okay.
0: En de regering heeft opgedragen de landbouw- en bouwactiviteiten direct te stoppen en het gebied te verlaten.
1: Mm-hmm.
0: Wie geen geldig verblijfstatus had, is overgedragen aan justitie.
1: Mm-hmm.
0: En reizigers uit Mexico en Bolivia hebben nu een visum nodig in plaats van een toeristenkaart. Onze president is elders landbouwgerang beschikbaar, onder meer in Saramaca. En als het gaat om Mexico en Bolivia, dan gaat het over die minoriteiten die naar Suriname willen komen, hebben, dat ze nu een visum nodig hebben.
1: Okay.
0: Minister Bouva over bosfinanciering. Bouva zegt dat op 5 oktober de toegezegde $20 miljoen voor natuurbouw slechts het begin is. Volgens hem is het Surinaamse bos veel meer waard. Ook moeten de mensen die in en rond het bos wonen profiteren van internationale afspraken. Dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. Dat zijn nog niet gebeurd. Dat zijn allemaal voornemens.
1: Mm-hmm.
0: Reislading in beslag genomen. Minister Andrew Passaron van Economische Zaken liet ongeveer 385 ton rijst uit Guyana. Wie nu dat kan? Uit Guyana. Oh, dat uit Guyana kwam in beslag nemen.
1: Okay.
0: De rijst kwam binnen met een schip MV Falk. Volgens de minister was er geen invoervergunning en geen fytosanitaire goedkeuring van het ministerie van Landbouw. Hij noemt het een economische rit. De douane had een deel van de lading vrijgegeven. De minister heeft het ministerie van Financiën gevraagd daar tegen op te treden. Dat is ook zoiets. Douane, laat me gewoon kort zijn. Dat is een van onze instituten. Die moet worden gereorganiseerd, moet worden gereshuffeld. Volgens mij moet een groot deel van die leiding, ik zeg het met op eigen titel, een groot deel van de leiding en van het personeel dat in lagere managementfuncties zitten, die corrupt bezig zijn met mensen laten onrecht laten ontduiken, zichzelf verrijken. De hele rattenplan moet daar worden opgeruimd, zeg het je. Nieuwe mensen moeten worden opgeleid met andere voorwaarden, andere selectiecriteria moeten gebruikt worden. Want doordat de douane niet goed functioneert, met zo'n ontzettend veel inkomsten. Dat is mijn mening en dat is niet gebaseerd op bla bla bla. Het is gebaseerd op ervaring. Ik ben een ervaringsdeskundige wat dat betreft. Als ik heb gezien met mijn eigen ogen hoe mensen de belasting ontduiken, invoerrecht ontduiken, omdat de douaneambtenaren linksom kijken. Dat is geen inslag. Niemand kan dat tegenspreken. Dan gaan we door. Plannen voor mais en soja. Het bedrijf Braganza, maar wacht op goedkeuring van de overheid voor de teelt van mais en soja bij Vitagron. Het plan gaat over ongeveer 34.000 hectare in 5 jaar met een budget van $78 miljoen. De oogst is vooral bedoeld als veevoer. Dan is er een illegale landingsbaan ontdekt. Op zondag 4 oktober ontdekte de politie een illegale landingsbaan in het Goog in het Goliathgebied in het district Para. Er stond een uitgebrand tweemotorig vliegtuig. En de motoren waren begraven. Ook stonden er tientallen vaten en jerrycans met vermoedelijk vliegtuigbrandstof. In overleg met het Openbaar Ministerie is de brandstof vernietigd en de landingsbaan onbruikbaar gemaakt. Dus een van de honderden, er zijn nog 99 die worden gebruikt die niet onbruikbaar zijn.
1: Ja, ja.
0: Informatie van insights van mensen van het parlement hebben dit bekendgemaakt zelf.
1: Okay.
0: De narcotica-brigade onderzoekt de zaak verder. Er zijn geen aanhoudingen gemeld.
1: Mm-hmm.
0: SLM met een nieuwe partner op Amsterdam. Suriname Airways vliegt sinds zondag 4 oktober met een

0: Boeing 747-200ER van Eastern Airlines tussen Paramaribo en Amsterdam. Dit toestel vervangt de Airbus A340-600 van Universal Sky Carrier. Het contract loopt 2 jaar. In december 2026 moet een vast toestel in SLM-kleuren het tijdelijke vliegtuig vervangen. Okay. Zwembad mogen weer open. Die was dicht waarschijnlijk. Sport, dat is het andere gedeelte van die Sari van Suriname, man. Sernang golas
1: wa
0: als je zo goed bent, jongen, als vrijdag tegen die eerste wedstrijd tegen Martini, tegen Guatemala en Suriname, SS Stadion.
1: Ja.
0: Ik krijg zoveel kansen. En je moet het zien. Nou, je bent als ik van tevoren en voor plein de Kelonia moet dat
1: ben. Ja.
0: En dan hebben ze pech gehad dat Margaret is uitgevallen natuurlijk. Door hij zich laten gaan. Iemand heeft een racistische opmerking gemaakt tegen het hele team. En hij heeft gereageerd. En die linesman daar stond. Heeft alleen gehoord wat Margaret zegt, want wat dat onsportief publiek heeft gezegd tegen die mannen. En dan krijg je die jongen die lekker rode kaart.
1: Ja.
0: Geef hem geen mooie waarschuwing, maar in de kaart was hij stond. Maar die stap eraan moet. En dat heeft dat ding 12 minuten geduurd voordat die scheidsrechter die wedstrijd heeft laten hervatten. Dat betekent, die man was onzeker van zijn besluit.
1: Ja,
0: maar je kan die uitslag niet ophangen aan dit voorval. Zijn naam van
1: ja.
0: Ik ben jammer, boy. Ik ben echt jammer. Maar
1: ja, inderdaad.
0: We blijven ze ondersteunen. We bedanken die jongens ook voor hun geweldige inzet.
1: Maar
0: meteen, jongen, op dat maar weer die ernstig. Maar toch niet in zijn leven. Maar ja, dus, dat is een van de dingen die ons in verdriet heeft gedompeld in Suriname. Ik heb bijna gehuild toen de US 2 zat. Ik hoor dat ze daar en dan niet meer denken. Ze is daar maar, jongen. Dat dus, en verder is er een heleboel criminaliteit in het land, hoor. Mijn zoet Makandra.
1: Ja.
0: Maar als ik zou zeggen, ik zie zichtbare ontwikkeling in het land.
1: Okay.
0: Dat de veranderingen zien, dat niet, maar ik moet ook eerlijk zijn. Mevrouw Simons, na een jaar dat hebben geëvalueerd en te hebben gezien wat ze heeft gedaan, er zijn er beloftes gemaakt.
1: Okay.
0: Die beloftes zijn genoteerd. Ook de beloftes die het parlement heeft gemaakt. En wanneer we kijken niet naar beloftes die zijn gemaakt tijdens de verkiezingscampagnes, hè, maar dat is taki-taki. Maar we kijken wat er staat in die regeringsverklaring, in de jaarreden, wat er staat in die begroting, welke plannen er zijn, wat de tijdsduur is dat die plannen moeten worden gemaakt. Toch? En dat wordt gemonitord. Ik mag het niet verklappen. Maar ik ga toch iets zeggen. Ik lever op een andere manier een bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname straks. Het gaat binnenkort openbaar worden.
1: Okay.
0: En ik hoop dat heel Suriname dat omarmt en dat ondersteunt en meehelpt om het bij te dragen aan de juiste richting voor Suriname. Waarbij het alleen maar gaat om 2-3 zaken. Beloftes noteren, beloftes checken. En beloftes en naken en natrekken waarom ze zijn ingelost en als ze niet zijn ingelost, wat er voor nodig is om ze in te lossen.
1: Ja.
0: We staan niet tegen de regering, maar we staan naast het volk.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja,
0: ik verklap een klein, dat is het enige wat ik verklap.
1: Mm-hmm.
0: Maar binnenkort gaat het groots worden, gaan we groots naar buiten komen om te zorgen dat Suriname op een goede manier wordt geïnformeerd over alle ontwikkelingen op elk gebied in Suriname met een monitor die alleen maar feiten registreert, geen eigen mening heeft, snap je?
1: Mm-hmm.
0: En alles meet, we meten alles. Maar ik mag dit eigenlijk niet, ik mag hier dieper op ingaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is hoop voor Suriname, geloof me, voor afgereden. Ik heb ook nog een derde ring mee bezig. Ik zit gewoon dat ik informatie voorzien. Nou, eerst een lang, maar dat we spoedig. Dat wil je dus even zo. Het is iets dat heeft te maken met de bewustwording van het Surinaams volk. Met het voorbeeld. Hoe een organisatie zich moet manifesteren als zij het algemeen.

0: lang dienende. Begrijp je?
1: Ja.
0: Kortom, we gaan het zien. We gaan het zien.
1: En,
0: ik ben er enthousiast over en ik werk er keihard achter.
1: En aan welk termijn kan ik daarbij denken, Roy? Een maand?
0: Voor einde van het jaar.
1: Oké. Okay.
0: Voor einde van het jaar.
1: Oh.
0: Ben ik in de lucht.
1: Oké. Okay. Nou. Dan,
0: en je weet, als ik iets begin ik het niet zomaar. Ik heb geen enkel belang te dienen dan het algemeen belang van Suriname.
1: Mm-hmm.
0: En alle mensen die daar een bijdrage aan kunnen leveren, die het product beter kunnen maken, nodigen we uit om dat te doen.
1: Okay.
0: We zijn kritisch, we zijn kritisch, we zijn eerlijk, we zijn betrouwbaar.
1: Okay.
0: En dat is het adagium van ons. Hierdie. En voor de rest, ja, dan ga ik je eerlijk zeggen, we moeten kijken wat de plannen van dit jaar, wat ze hebben uitgezet, wat die gaan leveren. Mevrouw Simons heeft duidelijk gezegd waar ze bezig gaat zijn. En dat wil ik zeggen over mevrouw Simons. Ik was misschien in het begin een beetje te ongeduldig in het hebben van resultaten. Maar mevrouw Simons zit in een web van een heleboel schurken om zich heen. Dat mag ik met recht zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Zij is zelf beter. No?
1: Ja, ja.
0: En dan moet ze die schurken moet ze eerst proberen te elimineren op een strategische manier. Want ze hebben belang. Hebben we misschien bijgedragen aan haar verkiezingskast? Dat gaan we nooit weten. Snap je? Dat is ook een van de dingen die transparant moet gebeuren in Suriname. Wie heeft bijgedragen aan je verkiezingskast? No? Heeft Koolduksing bijgedragen? Krijgen ze daarom die opdrachten? Heeft, ik noem maar een naam hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Heeft Yokohama bijgedragen? Krijgen ze daarom opdrachten? Heeft Paitali bijgedragen? Toch?
1: Okay.
0: En dat soort dingen moeten transparant gebeuren en dat doen ze niet. Dan ga je nog één ding zeggen wat nog niet is gebeurd. Er is een wet aangenomen dat alle parlementariërs en bestuurders in de regering hun vermogen moeten ze opgeven. En er stond een tijdslimiet voor, als dat niet zou gebeuren, dan waren ze strafbaar. Ik weet niet hoeveel mensen het hebben gedaan, ik heb laten onderzoeken. Maar niemand, nou, pers, nego, actie dat even aan. Nou, burger, nego, die naar klacht in dat die mensen hebben zich niet gehouden aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Nu ook toe de schuldig naast aan, die man, nu hoeft mij denken aan door.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar, waarom heb je dat samen doen?
1: Ja, ja.
0: Voor mijn taal kracht wordt dat de mannen door, want dat was beloofd.
1: Ja, ja.
0: En dat zijn simpele dingen. Daar hoef je geen geld voor te hebben om te doen. Maar dan zie je de intentie van onze parlementariërs. En degenen die niet hebben getekend, die spreek ik niet aan. Jullie zijn boeven als jullie dat doen. Jullie houden iets aan jullie eet die jullie hebben afgelegd in het parlement. En dat is ook een van de dingen die we controleren. Je hebt een eet afgelegd in het parlement, dat je naar eer en geweten dit land gaat dienen en eigen belang gaat weglaten. Ja? Dat wij actief voor consorie, dat staat in je eigen belang. Nee, nee, kom. Je draait erom heen. Je hebt de concessie dat je neemt. Hé, die mannen zijn, het is vreselijk, joh. Ik heb geen woorden voor deze schurk, deze schofte, man. Echt waar.
1: Ja, ja,
0: we zijn
1: ja.
0: Gewoon banale schofte. Toch? Dat doen ze alsof ze leiders zijn van ons. Een leiders wat langer, hé. En ik spaar ze niet meer. Ik moet die dingen gewoon zeggen zoals die dingen zijn. Snap je? Het zijn feiten. Er zijn dingen die gebeuren in die maatschappij. We zien die achterstand, we zien die beloftes die gemaakt worden, die niet worden aangekomen. Al 50 jaar lang. Snap je?
1: Mm-hmm.
0: En dat moet een keertje ophouden. En dat kan alleen maar ophouden als het electoraat bewust wordt dat ze niet meer moeten stemmen op deze idioten. Mm-hmm. Deze oude politieke partijen deugen niet. Geen van ze deugen ze. Geen NDP, geen VAP, geen NPS.
1: Yes.
0: Ze deugen niet.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je gewoon hard zeggen. Snap je? Want als ze deugden. Was Suriname al op het niveau van tenminste Curaçao in ontwikkeling? Pas nou.
1: Mm-hmm.
0: We staan in de afgrond van de maatschappij. We zijn een veel steden, meneer, maar die dingen had gelijk. Meneer Botbal ligt nou bij Orakanaman. Holland nou een veel steden. Dat is een atrasani.
1: Ja, ja.
0: En rusten daar.
1: Uh-huh.
0: Dat is een ander verhaal. Maar wij moeten naar onszelf kijken.
1: Okay.
0: Wij hebben ons laten ringeloren door die Hollanders en jullie met koloniale verleden en dat we invullen. Wij zelf moeten ervoor zorgen. Dat we die koloniale invloeden en het slavernijverleden op onze manier verwerken. En als er doorwerkingen zijn, dan moeten deskundigen dat antameren en daar iets aan doen. Ik voel mezelf niet als ik last heb van slavernijverleden.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hoe moet ik dat weten? Van ons heb je. Mie zijn collega's en mijn jongen, wie zegt dan aan biggie, de man dat de man pijn niet. De man moet gewoon die verplichtingen nadenken, zijn verplichtingen. Als ze het niet willen doen, dan moeten we maatregelen treffen om te zorgen dat ze dat wel doen. Snap je? Maar als ik niet bedelen, dus, ik heb een hele andere mening hoor. Ik wil zelfstandig zijn, ik wil mijn eigen land met mijn eigen mensen ontwikkelen.
1: Uh-huh.
0: Ik heb genoeg deskundigen in huis, overal in de wereld. En die dingen moeten gewoon gebundeld worden. En tegenwoordig hoef je niet op de plek aanwezig te zijn om die bijdrage te leveren. Toch met die digitale ontwikkeling van AI en alles.
1: Uh-huh.
0: Ja, je dan?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus wat we missen, nogmaals, in Suriname, ik zeg het aan elke uitzending, is een Ibrahim.

0: die trouwerij,
1: ja, klopt.
0: Die visie heeft, die draagvlak heeft en die resultaten boekt omdat hij doet wat hij zegt. Begrijp je?
1: Ja.
0: En dat is mijn Suriname, helaas. Yes.
1: Ja.
0: En, begrijp je? Ik blijf zeggen tegen jullie.
1: Ja.
0: Mijn punt blijft mijn punt. We moeten in beweging worden gebracht om daadwerkelijk ontwikkeling voor Suriname te brengen. We moeten niet negatief zijn naar elkaar toe. Ik ben een beetje negatief soms, dat ben ik niet altijd bron. De verontschuldigingen daarvoor. Maar eigenlijk moet ik mijn Surinaamse, al hebben ze ook een heleboel rotsen uitgehaald, moet ik ze niet uitschelden. Eigenlijk moet ik ze negeren en kijken naar de mensen die wel in staat zijn om Suriname vooruit te brengen. Wat is energieverlies toch?
1: Ja,
0: dat is dan een irriteer me toch? Dat alle liedjes die mijn kota bradwee, dat kwal op bouw, terwijl je mijn voer moet. Is dat weer toch? En je moet gewoon lekker uit zijn eigen bezittingen. Mm. En dan heb je geen recht van praten. Zolang je niet in je vermogen hebt duidelijk gemaakt aan het volk, wat je hebt beloofd, wat in de wet is gegoten, daar heb je geen recht van praten, man. Okay. Dan hou je mond. Ga thuis zitten op een bank, toch? En krijg je 130.000 SRD elke maand. Maar weet dat we weten dat je geen enkele bijdrage kan leveren, omdat je bezig bent met je eigen belang. Want je wil ons niet vertellen wat je werkelijk vermogen is. Laat me niet vloeken.
1: Nee.
0: Ze moeten zich gewoon aan die afspraak. En het volk moet opstaan en deze mensen aanbrengen bij de PG. En dat ze ervoor zorgen dat we weten wat voor geld ze op hun bankrekening hebben. Als ze een huis hebben. Want aan het einde van de rit moeten ze kunnen afrekenen. Als ze eerlijk waren tegenover ons. En dat weigeren ze. Niet hoeven.
1: Ja.
0: Schurken, man.
1: Ja, want ik begreep dat sommige parlementariërs ook concessies hadden hier en daar. Dat ze inderdaad niet bekend willen maken.
0: Hé, Matthijs, want niet. Wat ik laatst heb gedaan, ik ben ook bezig met AI. En ik heb AI gevraagd om in alle documenten die er zijn, beschikbaar zijn online, van het gouvernement en van het SR en een soort ministeries aan zaken, maar kan maar lukken je mee voor een paar uur maar om een concessie te
1: maken.
0: Dan om met minimaal duur iets. Dan ben ik er aan mannen. Maar wat is er nou maar voor? En maar bijna onder zoveel concessies. Goud.
1: Ja.
0: Praat je familie, praat je zoon of je dokters en wat is stichting alles aan. Het staat hard op het net, staat hard. Journalisten hoeven er geen moeite voor te doen om die dingen te gaan opzoeken. Maar we zijn in dienst van een politieke partij. Allemaal loopt Brussel, van Brussel, allemaal gewoon pas Brussel. Ja, maar waar gaat dat apart, allemaal in de koe. Ja, maar politiek, maar dan kan schrijven van die Brussel, dat Brussel gaat dan niet. Je bent jouw partij daar dan. Dan zei je. Dus dat na systeem, dat ze dan. Waardoor we hebben verslaggevers, we hebben geen journalisten. Ze verslaan iets voor je. Ze verslaan het netjes voor je, zonder kritische vragen te stellen. En dat wordt het nieuws. Voor de hoofdpunten bij alle radiostations. Ik leerde maar, jongen. Daar heb ik mijn plein wel een geweldig journalist. Terwijl, next de buiten Sabi. De mannen amateurs.
1: Ja.
0: De man denkt dat de mannen nieuwsman. Ik ben een journalist, ja. Ik ben een programmamaker met elkaar niet gereden.
1: Maar
0: ik ben gewoon nieuwsbericht. Ik zou gewoon nieuwsbericht moeten maken. Ik weet dat ik zelf dat ik balans kom, ik hoor en weer hoor. Dus gewoon deskundig voor collega's aan het en dan worden we een deskundig.
1: Ja.
0: En kent je dan maatschappij, ik weet niet of ze abonneren, wat trekker. Maar dat zie je niet gebeuren. Snap je?
1: Ja. Oké.
0: Dus eigenlijk.
1: En even nog een terugkerend, dan had ik er nog een vraagje over die organisatie die voor eind van het jaar,
0: gaat.
1: Nee, zijn het alleen maar mensen uit Suriname of zitten er ook diaspora erbij? Dat is de enige vraag
0: die ik heb. Nee. Het is iets voor Surinamers.
1: Okay.
0: En Surinamers, onder Surinamers versta ik mijn broers overal in de wereld.
1: Oh, okay.
0: Zolang je mening hebt, je bent lid van de club. Het is voor iedereen.
1: Oké. Nee, dan.
0: Iedereen mag meewerken, iedereen mag bijdragen, iedereen moet zelfs meewerken en bijdragen.
1: Oké.
0: Begrijp je?
1: Ja. Okay.
0: En je kan het samenvatten als de monitor van Suriname. Informatiemonitor van Suriname. Zo gaan we het. Zo moet ik het. Zo, dat is het woord.
1: Okay.
0: Informatiemonitor. Niets ontsnapt onze aandacht.
1: Ja.
0: En alles wat belangrijk is, Kom te zien, zie je, ga je zien, ga je zien.
1: Okay.
0: En wordt natuurlijk wordt een website natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Dat mag ik wel verklappen.
1: Ja, klopt.
0: Het wordt een geweldige website. Dat mag ik wel verklappen.
1: Oké.
0: En ik ben ermee bezig intensief. Mijn partner gaat boos zijn dat ik dit heb gezegd, maar ik ben zo enthousiast, omdat ik weet dat het goed is. En we gaan vast een beetje nieuwsgierigheid te kweken onder het publiek. Als we uitkomen en jullie gaan het zien, gaan jullie zeggen, ai jong. Als hij zijn naam van nodig doen. Dat is wat ik voel.
1: Okay.
0: Dat is wat mijn JM moet zeggen.
1: Mm.
0: En ik ben blij dat ik dit mag doen. Ik ben trots erop dat ik het mag doen. En ik ga me 100.000% ervoor inzetten dat het een succes wordt. Het gaat niet om geld verdienen.
1: Mm.
0: Het gaat puur om het Surinaams belang te dienen.
1: Yeah.
0: En als er kosten bij zijn, gaan kosten betaald worden door onszelf. Yeah. Door het publiek zelf. Ik wil geen bedrijven hebben die me komen sponsoren. Nou, no. Je mag gewoon advertentie in het bedrijf, maar je nog een sponsor met die next.
1: Ja.
0: Het publieke wang.
1: Okay.
0: En natuurlijk fondswerving. Er zijn fondsen die je met dingen kan doen. Maar ik wil gewoon transparant zijn, eerlijk oprecht. Alles wat je doet, zie je op het hier staan. Ik heb een fout met mijn fout met me corrigeren openlijk met naam en toenaam. Ik was aan de boom video. Met die next.
1: Oké.
0: Het voorbeeld voor.
1: Yes.
0: Hallo.
1: Oké.
0: Luisteraar van Maart Radio. Ik wil je beloven, plechtig beloven, dat Roy Jongevat zijn 1000% gaat inzetten om te zorgen dat de informatievoorziening die Suriname nodig heeft om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en mee te doen met die ontwikkelingen en mee te beslissen, dat ik daarmee bezig ben samen met een team van mensen die hun hart op de juiste plek hebben. En Suriname als eerste plek hebben in op hun agenda, en niet als nummer 2, dat we daar aan werken en dat we hopen dat we daarmee de belangrijke bijdrage kunnen leveren om die omwenteling te maken in het denken van mensen, niet alleen van het publiek, maar ook van onze bestuurders. Dat we ook hopen dat daardoor jonge leiders gaan opstaan die het belang inzien van die verandering en die ook mee gaan denken en aanwezig zijn om die verandering te laten plaatsvinden, dat zich manifesteert onder ons allen. En dat de jongeren de juiste plek innemen om straks te zorgen dat de toekomst van hun nakomelingen gegarandeerd is. Dat betekent dat wanneer we hebben afgesproken dat we een welvaartsfonds gaan opzetten, dat we het gaan vullen met 80%, dan moeten we niet wachten tot volgend jaar dat we geld krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan wat we hebben nu ook aan goudinkomsten, hebben we nu ook aan inkomsten van staatsolie. Waarom wordt het geld daar niet in gestopt? Nee, omdat alle regeringen dat geld gebruiken om mooi weer te doen. Om in de zak te stoppen, om populaire projecten te doen. En dat moet stoppen. En dat gaan we monitoren.
1: Okay.
0: Dus we komen er niet onderuit. Ik kom er niet meer onderuit, praat, ik beloof. Oh sorry, dat ik nog vaker. Look al lang akba. Zij staat neer.
1: Zo
0: ja van hoe ik dat probleem los op. Hoe dat thema dat je kan horen, dat spot dat je los op. Onwasabi, fireloos en via de man, dat onze elkaar de schuldig ook met de man kan voorstel voor oplossing.
1: Okay.
0: Gaat niet meer zo zijn dat de regering zelfstandig dingen gaat beslissen en dan gaan ze gas aan ons verkopen of het niet aan ons verkopen en dingen in het geheim doen. Dat is afgelopen.
1: Okay.
0: Zolang iets in een document staat van de overheid, kom ik erbij.
1: Okay.
0: En daarom die wet openbaarheid van bestuur in Suriname moet worden aangenomen, het moet worden ingericht, het moet worden op maat voor Suriname worden gemaakt. Anders gaat het niet lukken.
1: Nee, klopt. Ja. Klopt.
0: En we kunnen Aken en Keulen zijn tegen één dag
1: gekomen. Nee. Nee.
0: Dus we gaan, het kan een proces zijn van misschien 10 jaar voor we dat doel hebben bereikt wat wij voor ogen hebben. Maar er moet een begin gemaakt
1: worden. Ja, klopt.
0: En ik ben nog in leven. Ik heb een doos aan ervaring van wat moet en wat niet moet. Ja?
1: Uh-huh.
0: Ik heb geen bestuurlijke ervaring van een land. Maar ik heb wel de intelligentie om te zien wat er gebeurt in mijn land en te analyseren wat er gebeurt in mijn land. En om een bijdrage, wat belangrijk is, om een bijdrage te leveren.
1: Ja,
0: met een stukje wat ik het beste kan.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben een communicatieman, dus dat wat ik het beste kan, dat zet ik in. En als iedereen zo denkt, zonder financieel belang, heeft je een verdiener bij dat mag. Wat je nou doet, is gratis.
1: Mm.
0: Maar dat noem je de eerste insteek.
1: Nee, toch? Klopt.
0: De eerste insteek moet beter als aan ze je doen, en voor kostmoney van een kostmoney. Mm. Maar om te veranderen kon je naar maatschappij, in een kondre. En dat is het uitgangspunt. En als iedereen op die lijn zit, Ja, nou, dat kunnen we. Porto Rico, hoor.
1: Ja. Oké. Okay. Nou ja, je weet dat een, je altijd een, bij Mart kan aankloppen voor eventueel een, ons op de hoogte te houden. Of de andere mensen hier zo in Nederland natuurlijk een, ook te informeren. Dus een, laat een, als je wat ondersteuning hebt vanuit deze kant, dat je ergens het bekend moet maken of zo, dan weet je ons te vinden. Dus wat dat betreft.
0: Je weet toch, Henk, Mart is de poort van mij naar Holland.
1: Ja.
0: Maar ik heb vanaf het begin van Mart, die was nog niet eens in Holland.
1: Nee.
0: Was ik betrokken bij Mart, het laten groeien van Mart samen met Carlos Durham. Dus Mart is voor mij een belangrijke, hoe zeg je,
1: milestone.
0: Is een belangrijke rots in de branding als het gaat om communiceren met de diaspora.
1: Okay.
0: Jullie zijn een fantastische show, jullie hebben een goed bereik.
1: Okay.
0: En hebben een goede programma.
1: Okay.
0: Snap je?
1: Yes.
0: En ik voel me heerlijk bij jullie, ik voel me vrij. Niemand belet me om iets te zeggen. Ik ben mezelf helemaal. Wow. Ik kan weet je, aan het publiek. Die luisteraar van jullie, die nu luistert, die achter die buis zit. Dat is de belangrijkste persoon voor mij om mee te praten.
1: Yes.
0: En dat is die persoon met wie ik praat, die mevrouw, die meneer, die opa, die oma, die jongeren, die jonge Mavis en Harold,
1: Ja, want je hebt aardig wat luisteraars hier zo van Mart die aardig op de hoogte zijn van het een en ander. En die natuurlijk ook kunnen adviseren of een dingetje, een bijdrage leveren in ieder geval.
0: Dus, en ik respecteer elke luisteraar van Mart, hoe eens of oneens het ook met mij zijn. We moeten met elkaar kunnen communiceren.
1: Ja,
0: en als ik een beetje grof overkom of een beetje oneerbiedig naar mensen toe, dat is niet mijn bedoeling, oh, sorry. Het is maar, ik moet dat veranderen in mijn stijl. Het is niet mijn bedoeling om mensen te vernederen of om mensen tekort te doen of om mensen te bespreken. Maar in mijn emotie heb ik vaak dat ik dan dat even verlies. En daar moet ik op letten, gewoon eens een tekortkoming van, maar dat geef ik gewoon toe. Dus dat moet ik minder doen. Ik moet gewoon op de bal spelen en niet op de man. En ik heb soms heb ik de indruk dat ik dat te veel doe, omdat die dingen in de maatschappij zich manifesteren. Maar dan moet ik me kunnen beheersen om te zeggen van, daar is aankomst, die morgen genuanceerd. Dan begin je beschuldigd, maar zomaar. Dan haar conclusie, snap je dan. En dat is waar ik naartoe ga. Dus ik leer ook om het beter te doen. En nu geef ik het gewoon aan. Ik geef je ook aan wat mijn tekortkomingen zijn. Ik moet gewoon kunnen zeggen wat je tekortkomingen zijn, brada.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pas aan de boeien, maar tegen Roy, dat je nog wil leren in verandering.
1: Dat is een verbetering. Ja, we zijn allemaal mens. Dus wat dat betreft kunnen we nog steeds, maakt niet uit hoe oud we zijn, we kunnen nog steeds van elkaar leren. Dus
0: ik vraag de luisteraar van Mart Radio, als je commentaar hebt op mijn presentatie, graag, ik wil het horen, ik wil beter worden. Als ik mensen heb pijn heb gedaan met woorden, mijn verontschuldigingen daar is niet de bedoeling. Mijn enig doel is het belang van Suriname. En soms ga ik een beetje te ver om het belang zo hoog te zetten dat ik geen rekening hou met zaken die wel en niet kunnen. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Ik ga er zo goed mogelijk op letten dat ik jullie op een goede manier ook informeer als ik jullie informeer. Ik probeer ook altijd alleen maar feiten aan te halen. Ik ga niet met suggesties. En als er een suggestie is, Dan noem ik het ook als suggestie, is iets wat in de maatschappij leeft en wat iedereen vertelt, maar niemand heeft er bewijzen voor. Daar mag je er ook over praten. Alleen, je kan die persoon waar het over gaat niet criminaliseren.
1: Nee.
0: En dat is waar ik voor waak, dat ik dat niet meer drink. Voor de rest moet ik ervoor zorgen dat ik mijn werk zo goed mogelijk doe.
1: Yes.
0: En ondersteuning krijg van mensen en draagvlak creëer om het werk te kunnen voortzetten. Dat is het.
1: Oké. Nou, ik zou zeggen, dankjewel weer voor de info. En je weet ons te vinden zodra er wat nieuws is. Dus dan gaan we gewoon in de uitzending om die mensen, zeg maar, een update te geven van de stand van zaken en zo. Maar in ieder geval...
0: Ik vind ook leuk af en toe om dat de luisteraar reageert op wat ik zeg, want dan weet ik wat aankomt en wat niet aankomt
1: ja,
0: en wat anders moet. is heel belangrijk voor mij.
1: Okay.
0: Want het is een dialoog, het is van twee kanten. Hè.
1: Ja.
0: Ik moet ook feedback krijgen.
1: Ja, klopt.
0: Als datgene wat ik doe, als dat aankomt, wat beter kan, wat beter niet kan. Dat is heel belangrijk voor mij in de samenwerking met jullie.

0: Ja, oké. Nee, is goed. Ik denk dat ik misschien over een weekje of twee dan weer eventjes contact met je opneem. Om even weer de stand van zaken door te nemen. Hoe het erbij staat.
1: Helemaal. Helemaal
0: Yes?
1: top. Ja.
0: Abon. Hey,
1: Fijne dag verder.
0: yes. En
1: Hoi.
0: ja, groeten daar zo. Abon. Oké, ja.
1: Hoi.
0: Hoi. Dat was dan onze correspondent vanuit Suriname, de heer Roy Javad. En zoals u het een en ander van hem heeft kunnen vernemen, dat hij dus met iets bezig is. Hij heeft nog niet alles onthuld. En dat hij er binnenkort weer op terugkomt. En dan zult u via deze zender natuurlijk het een en ander vernemen. Wat de stand van zaken is. Kijken naar de klok, zie ik dat ik nog 5 minuten heb, dus ik zal eventjes wat muziek inzetten. En tot zo. Want we worden zo meteen onderbroken door natuurlijk nieuws en een reclameblok. En dan ga ik nog een uurtje verder met wat muziek.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte en adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
3: Hartje Pimmeri.
2: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
4: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die een vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Abu.
5: Ja, mensen. Ja, ik ben er weer. Midoro bakan anga atrobi fu om Johan anga tante Magda. Dus eigenlijk de mensen van nu, of contact de tijd van nu, die kunnen echt even leren van Asanbego. Want nu, ik kies Robin naar mijn partner pakken. Ik kies Robin naar mijn partner waar Sandy over en weer wordt er met modder gegooid. Maar uiteindelijk dat hij toko no befringen. Na soul poko befringen. Dus nu, net hebben jullie de 3 nummers gehoord van oom Johan. Maar dat in bereken, die mensen waren zo romantisch dat de oom Johan draaide 3 pokoeving. Dan gaat hij een beetje tap at de ras of van wakare veranda of van de bigisma bekare voorzien. Amigos doen rustig en zo romantisch. Amigos doen en ik kies een kopje thee voor tante Magda. Debreken, hoe kan dat nou? Dus maar met Trobi, maar toch aan mij kiezen een kopje thee. Want die mensen van toen waren romantisch. Nona heeft klap nefadong of sanepsa. Maar dan nou dat we arkisa, want nu is het de beurt van tante Magda, want dat oom Johan was don't op een veranda. Dat tante Magda nou ook de rij pokoe. Want tante Magda pot de selectie ving aan de kant. Dus een oderij pokuno, die oom Johan.

En die zegt, na schuit van fijn, dat een lek de neefjes, dat de baka si asko toe dat pe, want dan nou, dus na tante Magda beurt, dus dat we met wat lotjuri we breken, jongen, tante Magda wacht die, om je wano saka pokugi. Mensen, dus zo, so, mijn kontrol, liefhebber voor pokugi.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Koepie, Elina uit West.
0: Hallo?
1: Elina uit West.
0: Goedemiddag.
1: Hoe gaat het?
0: Dag Elina uit West.
1: Rusten, ik ben in het
0: Nog een keer?
1: Elina, naar de Pokoris, hoe ben je eruit voorzien?
0: Ja, dat me bedoelt toch,
1: ja, toch.
0: Onderling de bigisma bab trobi. Ah, no, de trobi f nou.
1: Nee, nee. Je moet wel doen niet dat je een poko.
0: Ja. Oh.
1: Ja, dat tamas en een kongi toe. Hé, pitching. Boy. Ik wou nog aan. Ik weet wie nog aan gaan met
0: die. Ja, toch. Dat ben je als schwitte en
1: foekos. Ja, man, no, dat is mijn no. Go-go dansie. Go-go. Go-go.
0: Zo, so, oké, okay. Maar de trobi fufosi waren romantische Russies.
1: Ja, man, ja, ja hoor.
0: No, no.
1: Je krijgt een drankje, je kunt doen.
0: Heeft u smakjes trobi?
1: Fufosi na doni, ik ben poti na boksen.
0: Oh, ik ben dansen aan jukebox.
1: Ja, ja.
0: Oh, dus, oh dat DJ no bede?
1: Nee,
0: oh.
1: Na jukebox. Tegen een tentje toch, fruity fruity.
0: Hypothetisch
1: en... En hij zei, je wou drinken wat ik met die meneer heeft voor je gestuurd.
0: maar zo'n geval bijvoorbeeld, dat van je doet of drisma wa arka zijn poko, of drisma wa dansa zijn poko.
1: Alla trobi, apoké takara suma, suma ipotji.
0: Dus, alas pasa pot de doni, wie is dat apoko draai folisi alla trobi?
1: Alla trobi.
0: Mooi man.
1: Alla trobi. Ja, yes, die zou de bakken naman.
0: Ja, maar dat na bedoel ik toch.
1: Ja, leuk, leuk man, leuk man.
0: We gaan met u zelfs praten zo bij de
1: fossie. Ja, ja.
0: Oké. U blijft luisteren?
1: Ja hoor.
0: Oké. Okay.

en haar romantisch pis voor die terwijl tante Magda tja om Johan en tegen. Hij dringt te rustig, hij wacht rustig te

En mooi pis van er was een afspraak gemaakt, we draaien drie pokoe. Maar nee, vrouwen, waarom zijn jullie zo? Vrouwen, toch wogo draai voor. Terwijl afspraak was drie voor jou, drie voor mij.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Poepee, goedemiddag. Etje Bakbor.
0: Etje Fafi.
1: Mide Moussa, dan loopt u daar gewoon.
0: Im Sabi.
1: En apiseret, dan namen dan naar zoeken mij ten, dan zoeken daar meteen.
0: Maar ben daar Sarah, maar dan fijn ben daar Sarah jukebox.
1: Nee, ben zo dat ik naar toe ben. Kom op, je hebt 45, 60, ben daar ook wat café.
0: Hai.
1: Dan denk ik van daar moet ik voor, dan moet ik pas goedemiddag. Nee, dat was boksen, Et je mami bo kistro bangas mayara wat if mi go mi pot miti sensi no as man no mag dans mi pokwer ano das ye dans ubes do arkitok wat da bo dans das in on bari de
0: no madan
1: de vidati di fruti e fi de na na sefone bare fa pe de ye pota poko la boksu de asies do arti lucas ma se bo shote na we wat lu wa ka mo la pulo ka ma be de amoni de wa isabito kare ba se difisi of anyumara
0: Elina for West, toch? Tak net. Je poti tien zijn si da je dansi. Maar nou je taki, je arki e luku no mo.
1: Nee, maar je in ever started. Af maka dans to, maar de van op jaru suwan. En op wat nota vast, de lukua bangan je manga west.
0: No, etje arki no. Mino go pot mi tien zijn si in wan jukebox. Da mi de bise ke pot mi tien zijn si e suku mi poku. Da mi wan drive fu go tek Elina of dansi. Da wat rame ta saga Elina.
1: Ya mamela safa me bulu tak ya na ke sele ke ke ta ta pi moment dat wa da fi e wa ma e fi poti poku ya na ya ta wi se ko te fi mama da si
0: e fa
1: ma ga na esma le ko ta mo tak no no mi poku le kana sa ga mismo
0: e ya to ko te fi sa dis me sa krepi de mambo wa ga er ju box yere wa mi no go pot mi te si e si da wa tra me go da sa
1: e ma de ma be da so tu na ko na ko fan de tu na ko ta pa la ti te poti mo la las ma da si tu ma ka esma
0: Ik ben daar zelf bij jou. Ik heb het ook. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf bij jou. Ik ben daar zelf

En afspraak bij de drie nummers maar. Maar nee, vrouwen weer hoor. Ook we draaien een vierde. En in breken ondertussen om je wel wat draaien. Dit doe ik en toen.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Met tante Loes, ik zou terugbellen.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ben ik in de uitzending?
0: Ja, u bent in de uitzending.
1: Oh, ik heb meneer Etje net gehoord. Oh, oh, oh, wat een levendige mens, hè.
0: Ja, zeker.
1: Ik ben vorige week zondagjarig geweest.
0: Oh, Etje, alsnog
1: ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Hij is jarig geweest. Luisteraars, het is weer muziek en zang. Want als muziek en zang niet, het leven had geen waarde. Had ik mijn papa niet, was ik niet op deze aarde. Het is alsof de zon een kleine groet maakt naar ons toe. En laat ons de stralen delen. We worden teruggenomen naar huis, waar altijd de zon schijnt. We zijn meegenomen naar huis, waar de houtskool gekocht werd om te koken. En nu de tijd hebben we een fornuis. Het is een andere tijd. We worden boos en slaan de kamerdeur dicht. Het was vroeger muziek. I'm so hurt. De boodschap die je geeft om het goed te maken. Maar omdat het zondag is, dan hoor je Shana. Meisje Peeline de. Aga, Tjertje. Kom maar toe. Ai, heb je zondag. Hoe zijn die dan? Meisje liep meer. Adi, no sabi. No, no, no, no, no, no, no. In no kan takso. Ik ga allemaal in mijn foto. Allemaal naar Libisma. En ik ga go naar Oso die de Bigisma leren. Hoe ben je? Meisje, wakti. Is je toejuro? Eh? Deno ja schreef. De touw aan het rapres bakken. Meisje, de das aan kouden af te zetten. Jee, joko. En die ate, bro. En die tak pego. Mega fremus kondre. Pide? E di me gua fre muscondre. Me mi ganga mi city. Tamaram no demoro. No remmi. No blockermi. Me ce peiego. Poco de. Ma poco di na wa moi poco tu. Fu master blaster. Bine ere moro boy. Fintolo. No le mai sing happy birthday nga dis nga dati ma fintolo. Me de wa moi poco. Ma trobi e di me kuno me trobi moro. Bika. Des me yere una sei. Eterem chi efsa de yere fave kosi. Mano me biga ye bigin. Me kume ken bom. E de brasa mi. Me brasa edi baka. E de vetak ai. Une me trobi moro. Ika trobi no bom. Dag lieve schat, tante Loes.
0: Dat, de tante Loes. Tante Loes, bedankt. Ik denk alasma begrijpingen en alasma jere. Maar dat we gewoon gezellig.

door, want Tante Magda heeft gemeen en vals gespeeld. Want in de rij wat extra pokoe, dus Nona, om Johannego. Kom si pe om Johannego.

en ja, mensen, ik wou sabi dat hun drie neef was dan weer bar. Ay, om je wan, saka jeng, saka poko jeng. Maar alleen, we waren zo gemeen dat de tante mag dat bedrijf, dat we met Tjuri. Want is op tape toch, je bent nog niet echt voor lief geweest. En wat liefde eigenlijk inhoudt. Dan onderling weet dat je me nooit meer begint.

En mensen, ik mag sowieso even niet lezen wat mij hier allemaal geschreven wordt. Tussen tante Magda en oom Johan. En mensen, uno betichtig mi oom Johan, want na mi oom, of binde mi oom.

En tien te je jere den trobi so logisch de poko mooie arki de poko ma onderling ba us don da pe dus da je bar mi tem kombidi no.

motorov, nooit motorov. Maar ja, het hoeft de neef of missen zijn gelukkig getrouwd. Alleen ik nog.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Jacob, even wel uit de bakboot weer luisteren. Ik ben via zoon in Amsterdam.
0: Hai.
1: En mijn oma Pien ben via SD. Dan moet ik wel tegen het. En ze moet wat tegen de basari. Tegen die is het in de box. Dames en heren, ze heel veel. Want ik ga het niet zeggen. Dat is voor goed is. Dus dames en heren.
0: Dus dames en heren, ben pot 10 cents in de box.
1: Ja toch, natuurlijk. Nee, ik heb de wakker mee, toch de plezier. Maar mijn wakker mee, dat is mijn potje. Want dat is een jongen. Dat ik tegen de kokolassie aan meneer. Want dan wil ik mijn poes maar even daar zijn. Dat is al mijn goto.
0: Oké, mi be de ina tenfu GJ wan mi kan taigi elop. Ef mi be de ina tenfu jukebox, mi bo guanga jukebox. Mi no go put mi popu, mi no go put mi tisi isi.
1: Ne, asabe de selek wasos man asana jukebox, no fai be du dat. Na singi, me singi ngay mo polo so wey.
0: We de daf mi singi ne yesi da we dansi. Ma mi ne go put no wan tisi isi.
1: Ati no soleis bi fula ap poko e poti fu fiaro so.
0: Aye.
1: Af no so ko wale drepo radio. Ne, ati apu kade ye biure sa. Isa mi tok da ye. Kasa leka ita tek a moment dati.
0: Okay.
1: Ma, umas mas ogru e su tabas ma yara. No, mas ma uang, okay?
0: Ne, da usabi.
1: Yeah. Yes, good one. Wat je takut aan de omlaag aan de tusma te tok?
0: Ja, maar amoro mooi wana de tusma dat ben me katrobi zonder kofu, zonder kla.
1: Ja, maar deba box, maar even daar box, dan ben je dat.
0: Dat kan de.
1: Dat zal je meki.
0: No, dadelijk toch, voor sa a programma ba, dan yo jere sambeb samoro.
1: Dat is goed, dat blijf ik luisteren.
0: Abu.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen meneer.
0: Goedemiddag, mag ook hoor.
1: Met Josephine Liefel.
0: Ja.
1: Ik wil je complimenteren met je muziek. Maar nu want dat ook toe dat naar jou naar uw muziek. Want die inbos wat je hebt en die mindset. Wie zou bij de voorzien, je zou ook zelf niet aan dames hebben wangot ik eerst jij dan zien aan een drama. Toch je boos dan lukken en je boos vier. Is Ibo Firi slash Shiki Tatia Apoke Waka. Je zou nooit boos worden of zo bedoelen.
0: Oké.
1: Snap je wel? Want ik dacht hier nog op een beetje tien zijn, zie toch? Dan wordt er als maar ego te kadama.
0: Ja.
1: Maar dan zou je, dat wordt er als maar ego dan stappen tien zijn, zie. Maar ik denk niet dat die als Ibo Broeier en meneer Coupé.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar het is toch duidelijk, het mi pot mi tien sensi, dat mi wan drive go dansen aan Elina, dat wan tramen dans mi tien sensi.
1: Ja, maar zo was het die tijd, daarom is niet dat ik snap meneer Bakwoord wel hoor, zo was het die tijd. En gezien het zo was, you know what is at die bron.
0: Ja, maar dat komt er nu terug, wie ben ik toch?
1: You know what is at die bron van Zandati.
0: Dat ik moet wat er aan tien zijn, zie.
1: Tefke ba hier,
0: moet slep, klaar dat je nog dans nog een stuk.
1: Nee, want iemand anders kan dat ook wegzetten.
0: Ja, maar misschien zet iemand anders een pokoe die jij niet wil dansen. Want meestal, je potie tien sensie die een pokoe pe, het heeft een betekenis naar die dame toe.
1: Want zo'n pokoe spraak zo aan,
0: ja?
1: Dat hij aan Walisa draai was van potie tien sensie,
0: ja.
1: Dan wat raak mij op potie pokoe, want a pokoe tak lang aan de smaak.
0: Oké, dat is waar. Oké.
1: Dan is het jouw beurt toch?
0: Begrijpelijk.
1: Nee, maar een beetje grappig tussendoor, maar het is echt hele mooie muziek hoor.
0: Oké.
1: Naar de tijd. Deze tijd, de vereniging bieden, ik kom van die gene toch, dat je verenigingen.
0: Ja.
1: En dat de vereniging van die vrouwen, dat mocht ik mee met mijn oma.
0: Ja.
1: Dus dat je ziet van de vrouwen dan soms met andere mannen.
0: Oké, okay. En dan lijkt van etje taki dames bij pot 10 cents toe.
1: Ja, dat. Oké.
0: Ja, ze hadden ook recht natuurlijk.
1: Ik heb je nog gefeliciteerd. Doei. Doei.
0: Ja mensen, het klinkt zo leuk van Adame Lafu dat want dat Adame ik geniet. En als er thuis genoten wordt, dan mi ik geniet, ja. Dus we gaan verder voor Atrobi, voor Omio, en Tante Magda.

En in breken de soort moment die zie, kan de Engelsman ono be verstaan ala de woord toe, maar dis we verstaan boom boom. Dus, ons don dat pin wan, ook dat we begin wrak tap om jou wan, want dat is lek om jou wan, he begin beji. Kan om jou wan, in o kan begi de sofruku, want no tante mag dat pot pokugi.

En in breken een gezellig man van San Lucie. Uno de gevallen kan ook Engels. Maar Amoro begin een cijfer stapje in Somoro. En begin leg uit nou. Oh, tante mag niet beginnen.

lenga de lucus refino da mada o senat que tu no sabsep sano mardan enes ushi o garden etapu fencer etapu dore har tapu da brica nyo mara samsa sikar dan I sabi toki yung wino sa psaib sa ibrika, kofonak no kande le manuan mex mayere. Ma da fa uno ben nieuwsgierig en da fa uno ben vrijpostig. En aangezien me de apchin vrijpostig wa de mindri, altijd ni betai de kon, kogo baka oso, go arkifa de mek torobi. Ja, mooi torobi de be meki. Dus die era pokuris dat wantak sanoposa. Ways.

0: En na zo dan ons doen dat we met mofo toch. We bereiken jongen onderling, we met mofo. Dat we tak dat. Zo maar om je wan begin begi, jere no. Want om je wan beloop smoken en pater sigaar. Dus dat we zet mofo dat arkino, tide na tide. If you om je wan aksu, fugo baya pater sigaar. Une go wo pura fas dat gen, da nom go begi. Dus une go bay no wan pater sigaar. Maar ja, fami bede amoro lagi wa de mindri. Dan om je wan karmi, tak koupe, go bay wan pater sigaar gimi. No de mei lukumi. O efisi mi futu tapa tegel. Fame longo baya pater sigaar kombaka. Tade me urak tap mi yere ma. I lagi. Ube tak uno bogo toh. Mi tak ya. Mi lagi. Ma no ma tin sen sin mi saka. Un sker. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag. Yo kanua sanga geluid no.
0: Sam sanga geluid.
1: Adjes. A geluid is so far away.
0: Fu mitaki of fu apoku?
1: Apoku.
0: Oké, dan zetten we het even wat luider dan.
1: Want if you go apart with me radio voor een dan een beetje op dat dam wie?
0: Nee, dan we lossen het probleem. Jaina studio gi op. Ik kan liever radio precies. Oh, maar dat is zo mijn lange bij Campbell, dat is zo mijn lange bij Bedouin.
1: Ja, dat is ja, dat is ja.
0: Oké.
1: Maar met donder om je deze net en aloog je op.
0: Ja, sweet Libby.
1: Zo net ook, met dat moet je apprezen.
0: Abo, maar u blijft luisteren?
1: Ja, met mij luisteren.
0: Abo.
1: Oké.
0: Doei.
1: Doei.
0: Ai mensen, dus de om je aan kari kom, fugo bij je pater sigaar, jerama, en wat in zijn zetta abra ik kan horen, jongen fysie, me futu tapati, gelfulo, go bij je a sigara na twee de chon. Tem kom baka da de neef, fumi wa lukumanga seyai. Mi ta ide ma u kan horak, ma mi ab tin sen sin mi saka sayu abi, you na next. Is het zo een beetje goed, meneer? Want ik mag het niet te hoog zetten als de fumeter ik op dat roodje. Ja.

hengat ufer umyo wananga tanta Magda nang awa romantisa torobi. Dus mocht het zijn aan u van vandaag e arki mensen, zo kan het ook. En het is aan een partner die strobie heeft begin pakken. Of partner heeft begin pakken. We moeten een beetje meer van elkaar gaan verdragen.

Ja mensen, mekkis jat op mijn telefoon te horen van, ja, ik wil nog meer stories van om Johan en Tante Magda horen. Maar ja, ayure, batu. De juris om Johan en Tante Magda na temoro.

0: Mensa, Alfaz, bye bye, swai swai, te wantara pra soso momenti baka, da hawa verder maya, da osa de wan tratori wan ek lees hier dat minomekatori af fu yoan, maar atori af, dus zeker weten. Te tapagarden den tap defensere.
1: Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend.

0: Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Of gestemd.
2: Punt 9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer: vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Markt. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: wordt echt...
1: Ja, dames en heren. Op 5 oktober zijn we wederom een van onze iconen kwijt. Namelijk Freddie Jackson. Ik ben een beetje geëmotioneerd omdat Freddie mij... ja, hij inspireerde mij met bepaalde nummers van hem. Niet getreurd. Onze quiz betreffende de staatsloze die gaat gewoon door. In de Sinaam zouden we zeggen... Pederede la foudé. Maar wij betreuren het dat wij zo'n icoon kwijt geraakt hebben. Ik zal zoveel mogelijk proberen aandacht aan te besteden. En de tijd van onze quiz betreffende staatsloten zal u van ons te horen krijgen. Please. Ja, ik weet niet meer wat ik zeggen moet, omdat ik echt overrompeld ben wat dat betreft. Ik wist het niet meer. Ik wist het niet.
2: Door naadloos tussen apparaten.
1: Freddy is hier, heeft ons verlaten, maar
2: video's of van je scherm uitstaan.
1: Wij zullen hem blijven herdenken.
2: Er valt nog veel meer te ontdekken met...
1: En het enige wat we gaan zeggen over Freddy, wat hij achtergelaten heeft, is dit.

0: We blijven in de schaduw van Freddie Jackson. Het zijn wel niet zijn nummers, maar het blijft zijn genre. Dus zometeen gaan we dan overstappen op de quiz betreffende de staatsloten. En mocht het zijn dat u een zin hebt, mag u dan meedoen. De spelregels worden zometeen uitgelegd. Ik ben nog een beetje geëmotioneerd wat Freddie betreft, omdat ik het net te horen heb gekregen. Maar niet getreurd, wij proberen er een leuke avond van te maken, zoals Freddie altijd zei van Let's Go On.
1: What is this interaction going on between you and her?
2: You
1: don't know
2: about.
1: What I'm talking about.
2: I was in the store with you. Why would I be looking at somebody else?
1: You were looking at somebody else. You gonna continue to deny this? Let me
2: why
1: out
2: do we
1: the
2: have
1: car.
2: To keep going through
1: it? Yeah, why do we have to
2: hey.

Dames en heren, moet u allemaal meedelen dat Freddie Jackson maandag is overleden. Dus gisteren dus. En vanmiddag, of vandaag, heeft de familie het bekendgemaakt. Het is een kleine shock, want wederom zijn wij dan een icoon verloren. En wij gaan zoveel mogelijk proberen. Wij gaan zoveel mogelijk proberen om zijn 70-jarige leeftijd te herinneren. Het zij vandaag, het zij morgen, maar dat zal zeker gebeuren.

We blijven nog even in de schade van Freddie Jackson. En daarna gaan we dan over tot het andere muziek. Maar we zullen hem blijven herdenken.

0: dames en heren, beste luisteraars. Frederick Anthony Jackson, geboren op 2 oktober 1956, te Haarlem, United States of America, heeft ons 3 dagen na het bereiken van zijn 70ste verjaardag
1: ons te komen ontvallen.
0: Wederom moet ik het herhalen dat wij dan een icoon in de Black History zijn verloren. We zullen hem blijven herdenken. En zijn muziek zal ons aan hem blijven herinneren. Ik dank u.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat die afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: We zijn er weer, Oedebaka.
2: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

alle fans van Freddie Jackson gecondoleerd met een heengaan van onze icoon. Maar vergeten zullen wij niet. We zullen hem blijven herdenken. Zijn muziek zullen we blijven draaien. En genieten van wat hij heeft achtergelaten.

Ik luister nog steeds op de... ik luister nog steeds naar Maat Radio in de Ether. 107.9 FM. En als u wereldwijd wil luisteren, dan is het www.maatradio.nl. En wij zijn te bereiken op 020-471-4291.

Ja, als ik al niet is begonnen, maar zo meteen worden we onderbroken. Door het nieuws in het reclameblok, dus krijg je dat zo meteen weer te horen. Aterkon Lee met Your Love Is Like.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ting Kondraai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
5: nalatenschap,
3: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Hier is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Creator. Op 107.9.

op de 107.9 in de ether. En wereldwijd www.radiomart.nl. En wij zijn te bereiken op 020-471-4291.

0: Dames en heren, ik heb een heel speciaal verzoek van een persoon uit Almere. En dat is van meneer Waldi Pas. En die vraagt aan Zemkoek met...
1: Bring it home to me.
0: Bring it home to me. Ik hoop dat meneer Waldi Pas geniet. Hier komt zijn aanvraag.

Dames en heren, ik wil nog mijn verontschuldiging aanbieden dat het een beetje rommelig is gegaan. Maar ik werd overrompeld door het overlijden van onze icoon, Freddie Jackson. Maar ik beloof het u, het is niet volgende week, maar de week daarop. Want ik ga even een weekje met vakantie. En de week daarop. Dat ik u dan weer zou verblijden met muziek waarvan u zult genieten. Het overlijden van Freddie Jackson is een beetje hard aangekomen. Maar someone lost, someone win.

Ik groet u allen. Slaap lekker. Sta morgen vroeg op als u moet gaan werken. Als u niet hoeft te werken, slaap lekker uit. En ik hoor u dinsdag weer. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd, ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
6: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
7: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: hele fijne middag en heel erg leuk dat u luistert. En vandaag hebben we het weer met elkaar te doen. Mijn naam is Maureen Held en we hebben het vandaag druk, want we hebben Cruderi zometeen. En aan de lijn hebben we Uriel Zabayo. En na Uriel bellen we met Ivan Brave uit Suriname met een update. En vervolgens hebben we een studiogast in de tweede uur. Maar ik zal zeggen, wees u vooral een lekker attent en doe mee. En Uriel, welkom.
1: Ja, goedemiddag. Ik hoop dat jullie me horen. Dag,
0: We horen je heel zacht.
1: Goeiedag, hoor je me zo beter?
0: Nee.
1: Zo beter?
0: Nee, helemaal niet. Nou, ik zal eventjes kijken als ik het... En nu?
1: Zo beter?
0: Ja, helemaal goed.
1: Hey.
0: Ja, Uriel Zabayo, jij bevindt je waar? Bij het Surinaams consulaat. Waarom?
1: Ja.
0: Kan je vertellen waarom je daar bent?
1: Ja, we zijn op het... Surinaams consulaat hier in Amsterdam. Ik groet alle luisteraars van jou. En ik zou zeggen, kom ook langs. Mocht je in Amsterdam zijn en ben je er niet, kom gewoon heel gezellig langs. Want het is heel gezellig.
0: Alleen maar gezellig of is er ook iets aan de hand waarom jullie daar zijn?
1: Ik heb de voorzitter van de Heritage Month, dat valt onder de Heritage Month Suriname hier in Nederland. Ik heb de voorzitter hier bij me en die zal zeker even het een en ander uitleggen ervoor. Yes?
0: Ja, nou, het lijkt me heel leuk en zinnig. En hoe heet de voorzitter?
2: Hi.
0: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, goeiedag. Mijn naam is Falini Wasimin en ik ben de ambassadeur, secretaris op de ambassade te Den Haag. We zijn bezig, eigenlijk de hele maand bezig geweest met het organiseren van een paar events in het kader van Suriname Heritage Month. Dus vandaag is het toevallig, ja, eten en drinken en gezelligheid, want dat hoort ook bij ons cultureel erfgoed. Maar de strekking van uw vraag natuurlijk heeft te maken met welk inhoud, welk content hebben we eigenlijk, wat voor activiteiten we hebben in dat kader. Om antwoord daarop te geven, wij hebben straks een symposium, een diaspora symposium die we organiseren, waarbij een stukje heritage ook natuurlijk aan bod komt. Daarnaast hebben we een jongerenprogramma die in september start, waarbij we ook bezig zullen zijn met heritage en herkomst van Surinaamse herkomst met de jongeren.
0: Want en waarom ook de jongeren? Merken,
2: waarom de jongeren? Omdat we hebben gemerkt dat die behoefte aanwezig is om te weten van waar ze komen, van waar, wat is er in het land, wat houdt eigenlijk als je Afro-Surinamer bent, wat houdt dat in? Als je inheems Surinamer bent, wat houdt dat in? Als je Hindustaans Surinamer bent, wat houdt dat in? En dat, daar gaan wij wat aandacht, meer aandacht aan besteden.
0: Oké, dat is een heel mooi streven. En is dat iets wat we jaarlijks terugkrijgen?
2: Het is de bedoeling. Ja, het is zeker de bedoeling dat Suriname Heritage Month een jaarlijks terugkerend evenement is. En ik zal niet zeggen evenement. Het is gewoon een concept die de president van Suriname heeft aangekondigd. Eigenlijk haar initiatief. Waarom? Omdat we eigenlijk als Surinamer overal ter wereld, maar ook vooral in Suriname, moeten vieren wie we zijn. We moeten gaan bezinnen wie we zijn. Zodat we met elkaar kunnen optrekken om verder te gaan. Daar gaat het om.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En kunnen we ook dan iets verwachten qua diaspora? Bijvoorbeeld een speciale office die zich daarmee bezighoudt? Of doen jullie dat alleen maar zo via de Heritage Month?
2: Nee, dus we zijn eigenlijk constant in conclave met diaspora hier. Ik heb mevrouw Zabayo hier naast me, die zeker wel 3 keer naar de ambassade is geweest, alleen om verschillende gesprekken te voeren. Dus het gaat dan niet alleen om Heritage Month, maar het gaat verder dan dat. Het gaat om samenwerken. Hoe kunnen we samen dingen doen, zodat we terug kunnen koppelen met Suriname?
0: Oké, en wat zouden jullie graag willen meenemen vandaag, speciaal van de bezoekers? Wat vinden jullie belangrijk?
2: Ik wil dat, ieder komt ervaren wat wij elke dag in Suriname ervaren. Weet u waarom? Deze keukens is tot ons beschikking. Eigenlijk besef ik steeds meer hè, hoe inclusief Suriname is. Dat wanneer we op straat gaan, kunnen we gewoon besluiten om een roti te eten of een bami of weet ik veel wat. Want het is er allemaal tot ons beschikking. Dus dat bieden we ook hier aan. Van hé, dit is Suriname. Kom kijken. Kom proeven. Kom, sommige groepen hebben natuurlijk echt, hoe noem je dat? Echt van die oude dishes, die oude recepten hebben ze, bieden ze hier aan. Dus dat is eigenlijk ook interessant om te zien. Want okay. Dat behoort natuurlijk ook tot het Surinaams cultureel erfgoed.
0: Ja, eten is heel belangrijk en vieringen ook. En ook dat hoort tot het cultureel erfgoed. En ik zou zeggen, doet u uw oproep richting de luisteraars?
2: Ja, dankjewel. Ik nodig dan een ieder uit. Kom proeven. Er zijn authentieke dishes hier te verkrijgen. Dus als je eigenlijk... Ik weet toevallig dat de Javanen volgens mij lapis hebben. Ik weet dat de Bosnaken straks moonga hebben. Dus als je dat weet, kom proeven. Ik weet dat de inheemse... Ze hebben hier die peperwatra. Wat ik straks ook zelf ga eten. Maar ik zou zeggen, kom maar. Het is zeker de moeite waard.
0: Nou, heel erg leuk. Ja. En wat is het adres waar de mensen naartoe moeten, in geval iemand niet weet waar het Surinaams consulaat is? Dat is natuurlijk in Buitenveldert, maar misschien kunt u dat ook even noemen.
2: Ja, het adres van het consulaat is de Kusserstraat nummer 11 in Amsterdam.
0: U heeft het gehoord, u bent van harte uitgenodigd. En mevrouw Sailini was uw naam, dacht ik. Dat is...
2: Falini met een V.
0: Oh, Falini, dacht Sailini. Nou, Falini, we zien elkaar straks. En wij houden ons ook aanbevolen met de peperwatra. Ondertussen is mijn collega Glenn ook aangekomen. En die lust ook wel een peperwatra, volgens mij.
2: Oh, dat is top. En er is een kinderhoek. Dus kinderen kunnen ook komen.
0: Kinderen worden niet in de hoek gezet, maar er is gewoon een hoek waar ze leuke activiteiten kunnen doen.
2: Dat is wat, ja. Nuttelen. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Heel hartelijk, dank hoor.
0: Graag gedaan. Dank u wel. En ik zou zeggen, succes met de middag, dames.
2: Yes, dank je wel, Marleen.
0: En alle betrokkenen.
2: Dag,
0: tot straks. We gaan even kort naar de muziekje. Ik ben zo bij u terug.

0: Nou, we zijn er weer en u heeft lekker even kunnen genieten en misschien wel de heupjes los kunnen gooien. Zo niet, dan heeft u vast een glaasje water gepakt. En dat heeft u wel nodig, want Iwan Braven is aan de andere kant van de lijn. En met hem hebben we het vandaag over het cultureel erfgoed in Suriname. En we blijven in die hoek, want ook in de tweede uur zullen we dat bespreken. Maar dan met de heer Hugo Essenboom. Die is ook al gearriveerd en hij zit er helemaal klaar voor, hoor. Dus we gaan hem het hemd van het lijf vragen zo meteen. Maar we beginnen eerst met Iwan. Iwan, welkom. Goedemorgen voor jou.
1: Hi, goedemorgen. Hi.
0: Mijn collega Glenn zit ook mee te luisteren. Ik weet niet als hij alleen de luistervink gaat blijven vandaag of dat hij ook zijn mondje roert. Maar we gaan gewoon met jou lekker het gesprek doen.
1: Ja, ligt nou aan mij. Ik heb een beetje zo'n mono geluid. Eén kanaal doet het beter. Het kan zijn dat het precies de binding is. Ik hoop niet dat het ook voor het de uitzending zo is.
0: Ik hoop van niet.
1: Okay.
0: Je moet me, als het goed is, horen in beide oren, want één oor, dat klinkt een beetje, hè? Maar,
1: ik heb een koptelefoontje in, maar ik heb net gekeken naar video's en ik had gewoon stereo. Nu hoor ik jou maar aan één kant.
0: En nu? Nu nog steeds?
1: Nu nog steeds.
0: Oh, nou, maar ik zou niet weten waar het aan ligt.
1: Dat de telefonische verbinding wil zijn en niet zozeer de uitzending.
0: Ja, dat zal.
1: Laten we hopen voor de luisteraars dat het geen niet zo is.
0: Ja, precies. Dus dat is het ook.
1: Okay.
0: Nou, we hebben zo even een kort gesprek gehad met iemand van het consulaat, mevrouw Fallini. En die gaf aan dat er vandaag in het kader van de Surinaamse Heritage Month vandaag hier een soort van eterij is of een proeverij, waarin de mensen zijn uitgenodigd. En is daar ook wat van te merken in Suriname toevallig? Hebben jullie ook de Heritage Month?
1: Ja, absoluut. Dat is iets wat toch door de president is ingesteld. Dus in Paramaribo is het geweest. En ik heb begrepen dat dit weekend het in de Keri plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
1: En er verschillende evenementen plaatsvonden. Ik heb zelf niet op de voet gevolgd, hoor. Daar ga ik eerlijk in zijn. Dus dan ga ik niet... Het is wel een thema geweest afgelopen maand. Mm-hmm.
0: Nou, oké. Okay. Nou, we hebben het vandaag over cultureel erfgoed in Suriname. En mijn vraag aan jou is, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Hebben we het dan over de monumenten, de historische gebouwen of ook andere zaken zoals verhalen, muziek, noem maar op?
1: Toevallig was ik een column van Saraganga gisteren erover en die heeft mij wel een bredere vorm van cultureel erfgoed voorgehouden. Het is niet alleen natuurlijk wat we aan gebouwen, maar ook hoe de gezamenlijke geschiedenis die we hebben gekregen, hoe je met elkaar omgaat.
0: Mm-hmm.
1: Het is meer dan dat. Het is ook omgang met elkaar. Mm-hmm. Ja, dat vond ik wel een mooie vorm van om het breder te maken. Meestal denken we aan gebouwen of aan, mm-hmm. aan culturele uitingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook natuurlijk van, hey, hoe gaan we ook om met de grondrechten? En,
0: mm-hmm.
1: Hoe gaan we om met ons milieu?
0: Ja.
1: Nou, ik was daar wel mee eens.
0: Ja, want wat is voor jou dan heel opvallend daarin? Hoe we omgaan met elkaar en met de grondrechten, zoals je dat noemt? Wat zou van jou kunnen verbeteren of anders kunnen?
1: Ja, het is wel een leuke vraag. En dat was ook wel een beetje de kritiek van Saraganga. Mm-hmm. We praten vooral.
0: Mm-hmm.
1: Hartstikke komt neer van we stappen allemaal wel leuk. 9 augustus dragen we allemaal wel een inheemse uitdossing. Hè. Dan praat je even niet over de inheemse zelf, over parlementariërs of beleidsmensen.

0: van die grondrechten, het uitvoeren van het vonnis, het internationaal vonnis dat Suriname oplegd gekregen heeft 11 jaar geleden, wordt ook niet uitgevoerd.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl het om leefgebieden gaat, komt de regering met een voorstel om gemeenschappen een soort gebied van 5 kilometer te geven. En ze zei terecht, de inheemse tribalen willen geen achtertuin, maar een leefgebied.
1: Precies.
0: Dus, nou, wat mooi dat ik dat toevallig gisteren gewoon uit ontspanning zat te lezen. Dankjewel, Shanaganga.
1: Ik heb meteen Glenn die een vraag aan jou wil stellen.
2: Goedemiddag.
0: Ja.
2: Heer Braaf.
0: Dag Glenn.
2: Hi. Hi. Weet je, ik mag iemand zeggen toch?
0: Zeker.
2: Kijk, als we praten over cultureel erfgoed.
1: Ik moet nog even wachten.
2: Als we praten over cultureel erfgoed, dan kijk ik naar de verhoudingen. Als het gaat om mensen vanuit Nederland, mensen in Suriname wonen. En met betrekking tot het feit dat de decolonisatieprocessen zich nog niet hebben voltooid, heb ik ook het idee dat dat één van de zaken is die we ook het cultureel erfgoed kunnen noemen, maar dat een aantal ontwikkelingen belemmert. Hoe gaan we daar weer om?
0: Oh, dat is een hele ruime vraag. Je naam, sorry, Glenn toch?
2: Ja, Glenn Kortfried heet ik.
0: Ja, hi Glenn, ja. Vertrouwde naam van mij, een neef van mij heet Glenn. Ik moet eerlijk zeggen, je verrast me met deze vraag, want dat betekent dat ik iets heel filosofisch moet gaan zeggen. Hoe gaan we mee om? Misschien kan je wat specifieker zijn?
2: Kijk, hoe dan ook, we zijn op zoek naar verbinding.
0: Ja.
2: Surinamers, mensen met een Surinaamse afkomst in Nederland, met de mensen in Suriname. En die verhoudingen zijn enigszins verstoord. Ik kan me voorstellen dat jij ook ooit vertrokken bent naar Suriname en dat je heel veel obstakels hebt moeten winnen omdat mensen al vooroordelen hadden. Wie denk je wel dat je bent? Wat kom je doen? Ja. En met welke bril kijken wij naar de mensen in Suriname? Ja. Dat is voor mij ook een stukje cultureel erfgoed. Want die verhoudingen zijn enigszins of vaak verstoord, waardoor die samenwerking niet echt goed tot stand komt. En hoe gaan we daarmee om? Erkennen we dat? En doen we er iets mee?
0: Ja, kijk, waar ik een beetje op jouw vraag af kan gaan, is een grote wens die we alle Surinamers bij elkaar hebben, is van eenheid, samengaan. Maar al snel zie je, als het op aankomt, dat we heel snel toch weer in dat obvious mentaliteit zijn. Jij bent diaspora, jij bent bakra, jij bent dit, jij hebt een Nederlands paspoort. Dus wat je merkt is van, we willen die eenheid, we hebben die bundeling nodig om samen verder te gaan. Maar als het gaat om inspraak, dan zijn we wel eens geneigd te zeggen van, hey, jij hebt minder zeggenschap dan ik. En ja, we gaan zo gauw ermee om, naar mijn mening. En dat zouden we dus moeten veranderen. Wij vanuit Suriname zouden veel meer natuurlijk die diaspora moeten omarmen. Want samen sta je sterk.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg altijd het Israëlisch-Joods model, om maar zo te zeggen. Daar praat ik even niet over de politieke kant ervan. Maar van, ja, als je Joods bent, ben je Joods. En het maakt niet zoveel uit waar je vandaan komt. Je hebt één doel met z'n allen. Dat lijkt me ook mooi als wij Surinamers op die manier naar elkaar zouden kijken en elkaar zouden kunnen versterken.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk is het zo dat pratende vanuit de diaspora. Kijk, je leeft wel natuurlijk in twee realiteiten. Hè? Vanuit hier wordt gezien van ja, je zit lekker in een geoliede maatschappij. En wij struggelen hier met de zaken waarmee wij struggelen. En dan kom je even wat makkelijk zeggen van dat moet zo veranderen. Dus vanuit die kant zou dan toch meer begrip moeten zijn van hoe het hier toch wel wat moeilijker gaat zaken. En dat allemaal te maken heeft natuurlijk met ja, wat jij zegt, het decolonisatieproces, of een ontwikkelingsproces is, of een politiek proces dat nog niet zo goed is, waardoor het land in volle vaart gaat. Meer begrip voor elkaar, voor elkaars standpunten. En vanuit hier moeten mensen wel begrijpen van dat je natuurlijk niet kan verwachten, als de mensen aan de andere kant komen, dat ze zich helemaal ontmantelen van wat ze hebben en wat ze zijn. Ik hoop dat ik een beetje.
1: Ja, je bent heel duidelijk hoor. Ja, maar in Suriname, hè, we hebben het ook.

0: over cultureel erfgoed, onlangs laatste we dat, verloren dreigt te gaan. Wie bepaalt eigenlijk wat als cultureel erfgoed van Suriname wordt aangemerkt?
1: Ja, het lijkt wel zo dat ze alle bepalen. Kijk, vaak zijn het toch wel de cultuurtrekkers. Maar laten we eerlijk zijn, ik hou me persoonlijk bijvoorbeeld niet elke dag met het slavernijverleden bezig of met cultureel erfgoed. En het doet een bijjournalist, als je ziet dat mensen dat wel doen, die geven vaak de aanzet, organisaties zoals NACS die daar het voortouw nemen. En zo heb je binnen al die culturen, die Javaanse cultuur en de inheemse cultuur, heb je van die organisaties die toch wel heel erg dat bewaken. En moeten die mensen dat betreft heel dankbaar zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het toch een soort som van wat willen we met z'n allen ermee. En je kan niet echt zeggen van dit is cultureel erfgoed, maar het is wat natuurlijk gegroeid is. En wat je kan zeggen, ja, dit is ons cultureel erfgoed. En ik denk dus sowieso alle dingen die zijn overgebleven uit onze gezamenlijke geschiedenis. Mm-hmm. Binnen al die aparte elementen. De gewoontes, de verhoudingen. Mm-hmm. Maar het is niet iets dat er vanuit een tekentafel bepaald wordt van dit is nu het cultureel erfgoed. Het zijn dingen die... Het is iets organisch, het groeit.
0: Ja,
2: ja. Er is iets, lijkt mij hoor. Iwan, er is iets wat me opvalt. Er is iets wat mij opvalt in Suriname. Is dat als we het hebben over het Pagua-feest, zoals dat in Suriname wordt gevierd, lijkt het alsof het iets nationaal aan het worden is.
1: En hier in Suriname bedoel je?
2: Ja, het Pagua-feest, de manier waarop het wordt gevierd door, ja, met name ook vooral mensen met een Afro-Surinaamse achtergrond, lijkt het alsof dat ook een stukje wordt van ons cultureel erfgoed.
1: Ik moet je zelfs corrigeren. Het is zelfs al voorbij lijkt. Want ik woon inmiddels, dit jaar precies, 30 jaar weer in Suriname. En één ding was altijd duidelijk. Hier heb ik kennis gemaakt met Pagua. En het is vanuit de Indonesische cultuur. Maar Pagua is echt een nationaal gebeurtenis. Dus natuurlijk, als je Hindoe bent of Hindustaan bent, komt heel duur aan een paar religie en in de staan vanuit je bevolkingsgroepen wat ook je religie is. Natuurlijk is het voor hun een bijzondere extra betekenis, wat natuurlijk komt in hun cultuur. Maar net als Kitty Kotti vanuit de Afro-Surinaamse verleden komt, Kitty Kotti is iets nationaals. Mm-hmm. En Pagua staat op gelijke hoogte, en dan kan ik gewoon zeggen hoe ik zie hoe het belezen wordt. En natuurlijk, Glenn, er wordt steeds meer nationale, commerciële zelfs. Pagua is bijna zo'n koninginnedag. Mensen komen speciaal uit het buitenland om... ik weet niet of misschien de echte religieuze mensen er blij mee zullen zijn dat Pagua meer een soort uitbundig feest wordt waar mensen dansen,
0: ja,
1: drinken.
0: Het is een soort lentefeest, hè? Dus nu
1: ja,
0: even,
1: ja, ja.
0: Maar op.
1: Dus, even commercialiseerd, hè? Niet dat, maar wereldwijd zie je dat. Maar nogmaals, Pagua, absoluut. Ik denk toch snel na 1 juli toch wel, ik durf zelfs op gelijke hoogte stellen qua belevenis hoe dat hier gevierd wordt.
0: Ja.
1: Op scholen, ik wil nog wat aan toevoegen.
0: Ja.
1: Dus elke keer de dag voor Pagua, zijn standaard berichten. Alle scholen die daarmee bezig zijn, en dan zie je inderdaad, is al heel mooi, dan zie je toch die diversiteit van Suriname, al die bevolkingsgroepen bij elkaar, die helemaal dan onder die kleuren verdwijnen.
0: Ja. Dus dat is absoluut, maar gebeurt dat dan ook met Kitty Kotti op die manier? Dat het
1: absoluut
0: ook echt onder alle bevolkingsgroepen wordt uitgedragen en gevierd?
1: Ah, ja, zeker. En al wordt het maar vanuit de scholen gedaan, de instituties. Je zou me niet horen zeggen dat ik ergens misschien een niet-Afro-gezin heb die het zou vieren van het feest, maar hoe het nationaal wordt gebracht, ontkom je niet eraan. Maar op een gegeven moment is het, want het geldt ook nogmaals, vergelijkend met Koninginnedag. Mm-hmm. Het is een groot nationaal feestdag en iedereen
0: doet eraan mee. Ik heb een bellen voor je, Iwan. Goedemiddag, ja. U bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoeg?
3: Goedemiddag, mevrouw Held en meneer Glenn en meneer Braver. Mooi,
1: goedemorgen.
0: En meneer Tons.
3: En dan over alle cultuur te praten. Mm-hmm. Maar alle culturen moeten boven stijgen. En die etnische blok die we zitten, Zowel in Nederland als in Suriname zie je dat nog steeds. Dat we daar gehouden worden. Je kan merken aan in Suriname. De mensen mogen niet overal wonen. Er zijn gebieden waar men het idee heeft dat alleen Marons en inheemse daar mogen wonen en de rest niet. Dus waar baseert u die Heritage Mond en die eenheid? En tot slot, ik las eergisteren of van de week dat militairen een salarisverhoging hebben van 100%, terwijl de arbeiders, landbouwers, sociaal zwakkeren bijna nog geen 10% kunnen krijgen. Dat is mijn vraag aan de deskundige aan tafel.
0: Dank u wel.
3: Oké, bijna nog geen.
1: Dat was meneer Roy toch? Of niet?
0: Nee, dat was meneer Jan.
1: Wat zeg je, Marie?
0: Jan.
1: Ja, nee, ik ken zijn stem. Dag meneer Jan. Meneer Jan, ik moet toch op één ding toch niet corrigeren. Zozeer ik zeg, jij zegt gebieden waar bijvoorbeeld niet Marons of inheemse kunnen wonen. Nou, dat is niet tegen helemaal juist, maar het is wel zo. Als jij, zeg maar, als een stedeling ergens in een dorp wil gaan vestigen. Ja, dan zou je inderdaad de instemming moeten hebben van de lokale gezagdragers. En dus het is niet zo van, je kan inderdaad niet zomaar even ergens naar een dorp gaan en je zegt, nou, dit is mijn erf en ik begin hier een woning. Maar als jij gewoon als Surinamer of wie dan ook contact hebt met zo'n gemeenschap en je spreekt je wens uit van ik zou hier graag willen wonen, dan wordt er een crew toegehouden. En over het algemeen, als dat geen probleem is, ik heb genoeg voorbeelden, zelfs van Nederlanders, om het woord wit niet te gebruiken, die in Binnenland de ruimte hebben gekregen om daar te wonen. Maar meneer Jan.
0: Je bedoelt witte Nederlanders?
1: Ja. Dus ja. En laat mijn eigen persoon nemen. Mijn huidige vrouw is Saramakaanse, toevallig is mijn hele gezin van de week naar Saramaka gegaan, dus ik ben even vrij. Mij is al lang geleden gezegd, als jij hier wil vestigen, dan zullen we je een stukje grond aanwijzen. En je hoeft niet te kopen zelfs, het wordt je aangewezen.
0: Vanwege dat je vrouw Saramakaans is? Of,
1: Nee, ja natuurlijk, maar al voor die tijd was het zo. Want ik kom al 20 jaar als journalist en ik heb vaker over het gebied geschreven. Dus ja, ze zien mij toch wel als een, hoe zeg je dat?
0: Als een deskundige.
1: Nou, als iemand die bij ze hoort. Ja. Maar het gaat erom van, en je koopt het eens, je krijgt het aangewezen. En zolang je gedraagt, dan word je niet uit zo'n dorp gezet. Maar ik wil tot
0: ik heb trouwens mee. nog een bellen voor je, maar maak je van af wat je zegt.
1: Het loopt niet storm overigens dat stedelingen graag in het Binnenland willen wonen. Ze willen alleen maar vooral het Binnenland gaan omploegen om daar grondstoffen te gaan halen.
0: Om grondstoffen te halen, dat is een interessante. Ja,
1: dus goud, toch?
0: Ja.
1: Om even
0: precies. Ja. We gaan er zo op terugkomen. We hebben nog even een beller voor je. Goedemiddag, u bent in de uitzending met wie je bent.
4: Goedemiddag iedereen. Goedemiddag iedereen, de heer Marcel.
0: Goedemiddag Marcel.
4: Ik wil een vraag aan de onderweg onderstellen. Ik weet niet of het een bericht is dat recent is, maar ik heb gelezen dat het academisch ziekenhuis een heel groot bedrag krijgt om zo'n renovatie te plegen of om aan dat gebouw te werken. Ik wil vragen of het sterks om het gebouw gaat of ook misschien apparatuur dat misschien verouderd is of zo. Misschien dat meneer Iwan een antwoord op die vraag kan geven. Ik dank u wel.
0: Dank u wel meneer Marcel. Iwan, beurs is aan jou.
1: Ja, helaas kan ik hem niet op dit specifieke vlak antwoord geven. Je leest wel natuurlijk dat er dat er wel iets gebeurt ter aanzien van het ziekenhuis. Ik lees niet alles, daar ga ik eerlijk in zijn. Ik moet zeggen, vandaag vind ik best wel een uitdagende uitzending, want nu moet ik erg filosoferen over erfgoed. Ik heb wel begrepen dat er een aantal impulsen worden gegeven aan het academisch ziekenhuis om het draaiende te houden. Maar overigens, ik was van de week in het academisch ziekenhuis en ik keek er zo naar, dacht ik van, ja, het gaat helemaal niet goed met ons gezondheidszorg. Maar toch pet je af hoor, als je ziet wat die medici en de verpleegkundigen en assistenten daar, hoe ze daar toch bakken mensen aan het werken zijn dagelijks. En toen zei ik ook tegen mijn dochtertje van, ja, misschien moeten niet, ik kijk niet zozeer naar het ziekenhuis als, want zij vond het een beetje natuurlijk een enge plek, ziekenhuis. Mm. Ik zeg, ik kijk er met dankbaarheid naar dat het er tenminste is. En dan ben je journalist, dan ben je vaak kritisch natuurlijk over gang van zaken. En dan zit je daar en dan kom je natuurlijk ook in die behandelruimte. En ik moet zeggen dat ik, het academisch ziekenhuis, tuurlijk, als je het vergelijkt met het Westen, dan zal er heel veel verkeerd zijn. Maar we moeten blij zijn wat we hebben en we moeten dat behouden. Maar het is natuurlijk zaak om daar zo goed veel mogelijk geld in te steken, want het hangt aan een dun koordje.
0: Ja, het is toch wel een beetje verwonderlijk dat Suriname eerst bij een van de eerste, of bovenaan het lijstje stond, qua medische voorzieningen en een academisch ziekenhuis. Vergeleken bij de rest van de landen om ons heen. En nu eigenlijk ergens onderaan bungelt. Dat is toch wel dan niet iets wat we ons erg hard voor gemaakt hebben om dat te behouden.
1: Nee, maar dat is te maken natuurlijk met een totale neergang van een economie. Want wat je daar zegt over gezondheidszorg kan je ook zeggen over onderwijs. Hè? Mm-hmm. Ooit was ons onderwijs, ik was niet hier, maar het was gewoon goed. Surinaamse studenten konden toch een naadloos pad aansluiten als ze naar Nederland gingen om te studeren. Sterker nog, ze hadden zelfs een bepaalde voorsprong, want we hadden hier nog wel wat een conservatieve manier van onderwijs, van echt feitenkennis. Tuurlijk, ik ga het niet goed praten. Het is
0: maar je zegt eigenlijk, het kan altijd nog slechter.
1: Het is een uphill battle, om het maar zo te zeggen. Maar ik moet toch wel zeggen, vele ruimtes zijn toch redelijk gerenoveerd. De medewerkers, je komt in afdelingen, er is toch een airco-afdeling. Ik kreeg onlangs te maken met de afdeling radiologie. Als je dan toch de apparatuur ziet en wat er allemaal gebeurt, denk je, wow, ja, I felt, het heeft me goed gedaan. En ik heb ook echt tegen die mensen daar, de medicus en de assistent, heb ik echt hartelijk dank gezegd na afloop. Mm-hmm. En ik betrachtte me erop dat het echt uit mijn hart kwam. Mm-hmm. En je zeer ook dank van, dank je me voor te hebben. Mm-hmm. En waarom zeg ik dit? Ik heb ooit met Frank Siegen, dat was in de jaren 90, meen ik, eind jaren 90, hebben we een documentaire gemaakt over het academisch ziekenhuis. Ja. En toen was Rabindra Parmisan daar gaf de leiding. Nou, die pool des verderfs, dat is het allang niet meer.
0: Oké.
1: Het is relatief.
0: Maar die persoon die zit nu wel, we hebben het over dezelfde persoon die dus nu in het
1: parlement zit. Ja, dan gaan we niet over de politiek.
0: Nee, want dan denk ik dat we het liever eventjes kunnen parkeren. Want zijn bijdrage was toen al niet geweldig.
1: Hij was nog geen politicus, hij was een manager. En hij heeft echt, naar mijn mening, bergen werk verzet. En wat er verder met hem politiek gebeurd is, dat hij door teleurstellingen een bepaalde kant op gegaan is, dat is even dat terzijde.
0: Als je door teleurstellingen in de politiek gaat, dat is dus een slechte raadgever, want dan gaat het alleen maar mis. We hebben nog meteen weer een beller voor je. Je bent aan vandaag. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Ja, met Jan even, mevrouw Held. Ik had net een vraag gesteld over die verhoging van die salaris van de militairen.
0: Ja.
3: Terwijl
0: arbeiders dat niet krijgen.
3: En verplegers, het land en onderwijzers het land uitvluchten. Maar daar geeft de regering geen zoeken aan.
0: Nee.
1: Ja.
3: Oké.
1: Okay. Ja, dat is lastig. Kijk, het gaat erom, het is labwerk. Stap voor stap moet elke sector natuurlijk even een upgrade krijgen. En wat is 100%? Als je 100% misschien van 2000 SED krijgt, dan zit je nog maar op 4000. Dus je moet voorzichtig zijn van 100% van wat heb je gekregen. En misschien was het wel nodig. Maar het is niet zo van de militairen krijgen wel en de overigens landbouwers lijkt me die niks moeten krijgen. Want een landbouwer is een zelfstandige. Maar ik begrijp wat Jan bedoelt. Misschien moest er beter ondersteund worden, maar het lijkt me niet dat landbouwers loonsverhoging moet krijgen van de overheid. Mm-hmm. Maar ook onderwijzers, die moet je beter gaan belonen. Maar ook de verpleegkundigen. Mm-hmm. En het blijft toch altijd lastig van... wie geef je voorrang? En mm-hmm. een land zonder gemotiveerd leger lijkt me ook niet gezond.
0: Nee.
2: Maar kan het ook zo zijn, Iwan? Iwan, kan het ook zo zijn dat op dit moment de militairen zekere mate van prioriteit genieten, omdat dit in het binnenland van Suriname rommelt.
1: Absoluut.
2: De boer wordt daar vergiftigd. En mensen die winnen goud op de meest verschrikkelijke manier. En er zijn alle soort van buitenlanders daar in het oerwoud. Ja. En de militairen moeten per slot van rekening toch orde op zaken stellen.
0: Aangegeven door de regering.
1: En dat op zich heeft Jan misschien een terecht kritiekpunt. Want wat ik wel vind natuurlijk van onze militairen. Dan lees je bijvoorbeeld, ze krijgen een promotie. En allerlei dure woorden worden gebruikt. Dan denk ik van, daar ben ik ook kritisch, denk ik. Ja, maar... militairen, maar ik zie ze alleen maar in de kazerne voornamelijk zitten hier in de stad. Zet er dan ook bijvoorbeeld, ik zeg maar om iets uitdagends. We praten over Tigris en ons en whatever, maar we doen geen enkele handeling om ook te laten zien dat Tigris van ons is. Ze zeggen, nou, stationeer wat militairen daar, alles zit in een rolerend systeem. Mm-hmm. Maar zet ze in, waar die echt laat zien van, niet om oorlog te voeren met Guyana, maar dat je laat zien, ons gebied. En hier zetten we een detachement neer. Mm-hmm. En de militairen zouden inderdaad beter ingezet kunnen worden om de misstanden in het binnenland te kunnen aanpakken. En dat je niet incidenteel reageert. Als er iets gebeurt, dan ga je daar met een groepje gemengde eenheid van politie en militairen heen.
0: Wat niet effectief is dan ook.
1: Niet effectief. Dus ik ben wel mee eens van je moet de militairen. Goed gemotiveerd houden. Mm-hmm. Maar ze zetten, maak ook echt een. Er is een bepaald woord voor. Hè?
0: Ja. Jan's punt is meer van de ene wel en de ander niet. Maar
1: nee,
0: dat is
1: niet zo.
0: Precies
1: de ene
0: gezegd.
1: Wel. Nee, is niet zo. Het gaat gewoon zo. Je kan, omdat je dus failliet bent, kan je ze niet allemaal tegelijk helpen. Dus dan wordt het evenredig gedaan. Dan heb je, bij elke stap is het de ene wel, de andere niet. Ik praat niet goed hoor. Ik leg alleen maar uit.
0: Nee, je legt het uit. Het is gewoon prima.
2: Maar als de militairen in staat zijn om ordening te brengen, dan verdient het land ook meer geld. Dan kunnen andere mensen ook vooruit gaan in salaris.
1: We laten heel veel liggen in het land brengen. Absoluut.
2: Ja, klopt. Mensen dragen het goud weg, dragen alles weg. We hebben geen controle.
0: We gaan even terug naar een beller, Iwan. Goedemiddag. Ja.
5: Mooi.
0: U bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
5: Ja, goedemiddag, met Willy.
0: Goedemiddag, Willy.
5: Ja, ik vind, of het is een vraag, geeft die meneer niet een vertekend beeld als het betreft, hij had het over AZ,
0: ja.
5: Toch? Het is niet voor een ieder weggelegd dat je zo behandeld wordt. Of zo, als je naar een arts gaat, is dat, dat er die tijd aan jou besteed wordt.
0: Ja.
5: Ik vind dat hij.
0: Je moet neertellen.
5: Wat zegt u?
0: Je moet neertellen. Geld bij je hebben, wil je goed behandelen.
1: Nee, ik vind het interessant, want ik hoor die meneer iets zeggen, dus ik ben echt benieuwd. Hoe doet hij voor iedereen weggelegd?
5: Kijk, jij hebt het uitgelegd van jij bent gegaan, je bent goed behandeld. Je hebt om je heen gekeken, je hebt gezien van het zijn honderden die daar aanwezig zijn, die geholpen moeten worden. Dus een dochter die zijn bent. Maar jij wordt geholpen. Jij bent dankbaar dat je geholpen wordt. Maar er zijn anderen. Ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld, als je naar AZ gaat en je gaat naar de oogkliniek. Je moet je brood 's morgens meenemen. Je moet je warm eten meenemen. Zo lang zit je daar. En dan.
1: Oh ja, nee, absoluut. Ik heb het ook niet over de wachttijden gehad. Hè. Nee, het heeft gewoon gelijk. Wat ik probeer aan te geven, je probeert. Kijk, ik woon in het land natuurlijk. Ik ben een journalist, ik ben kritisch, maar ik moet ook optimistisch zijn. We moeten ook proberen altijd de sunny side van zaken te zien. We kunnen niet alleen maar doemdenken. Het is absoluut, ik ben met u eens. De gezondheidszorg in het binnenland ligt helemaal plat. Tuurlijk, maar ik probeer binnen die toch wel negatieve kader ben ik toch wat lichtpuntjes te zien. En dan ben ik blij dat je ziet hoe zorgverleners, ondanks de minimale middelen, en met al die massa mensen toch daar binnen verhouding toch heel wat mensen wegwerken. Maar je hebt gelijk, dat geldt ook voor mij. We hebben, ik zei het allemaal zo makkelijk, maar het feit dat tussen al die afspraken gewoon weken zitten, terwijl je misschien met iets zit wat je graag wil weten, stel dat het is. Nee, en de volgende afspraak voor ons is dan weer pas weer 9 oktober. Dus je hebt gelijk, het is geen roos, geen maneschijn, maar ik was toch wel...
5: Wat ik u bedoel te zeggen, je zult maar aan de onderkant van de ladder zitten. En je moet voor een behandeling gaan. Het is niet prettig. Het is totaal niet prettig. Dus daardoor, zeg ik, geef geen vertekend beeld.
1: Nee. Ik gaf alleen maar een positief. Ik geef even een positief kijk op iets wat onder druk staat. En ik denk dat het terecht is, want niet alles is natuurlijk 100% natuurlijk negatief. Vertekend beeld, maar aan de kant is het ook wel goed om aan te geven van hey, we lezen natuurlijk veel wat misgaat in de media, wat ook goed is. Maar als je naar zo'n gebouw gaat, dan zie je toch een aantal lichtpuntjes, je kan er niet omheen.
0: Oké, dankjewel. Bedankt Beller voor uw bijdrage. Om even terug te gaan, Elisabeth Samsonhuis krijgt 5 ton van de DSB-bank.
1: Eigenlijk een onderwerp waar ik helemaal op zit.
0: En wat vind je daarvan?
2: Mag ik ook een vraag hieraan koppelen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Zeker, Glenn.
2: Ik heb op een andere radioorganisatie, bij ander mediahuis, heeft men hier in Nederland geklaagd dat vanaf 1 september of 2 september gaan de deuren open. Daar kunnen mensen dus middelen aanvragen die voortvloeien uit dat wat met Nederland is geregeld als het gaat om die 33 miljoen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Men kondigt het aan, maar er is geen enkel loket te bekennen. Niet in Nederland en ook niet in Suriname, waar mensen dus kunnen gaan om gebruik te maken van die middelen. Mm-hmm. Weet jij daar iets van, Iwan?
1: Nou, ik weet niet van een loket. Wat ik wel weet is dat je natuurlijk online, als je dat intikt, dat fonds, dat je wel bij de betreffende website komt waar je kan zien hoe je...
0: Ja, cultuurfonds.
1: Hoe je iets kan indienen. Dus ik weet niet het fijne van... Nee, maar er is inderdaad geen fysiek loket. Maar als je online gaat, vind je veel informatie. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een punt van kritiek, want niet iedereen is even... online savvy, om dat zo te zeggen.
0: Ja.
1: En zeker, en ik heb begrepen dat vooral vanuit Nederland gebruik wordt gemaakt van dat fonds. Mm-hmm. En in Suriname minder, want je moet ook natuurlijk de capaciteit hebben en de niveau om gemotiveerd iets uit het fonds te krijgen. Dus dus het is wel alles wat scheefgroeien wat je ziet.
0: Ja, het is ook voor de mensen op de Antillen trouwens, die gebruik daarvan mogen maken.
1: Dus dat verdient wel de aandacht natuurlijk, want ik zie het zelf en ik gun het iedereen hoor. En zeker als een diaspora...
0: Ik gun je nog een vraag, Iwan, van den Berg. Okay. Goedemiddag, u bent in de uitzending, zegt u het maar.
3: Ja, met Jan even. Ik heb het ook gelezen dat mevrouw... McLeod geld heeft gekregen uit de pot van de banken hier over het slavernijverleden. Terwijl mevrouw Samson een vrije vrouw was en ook slaven had. Dus dat ze geld hebben gegeven, bij mij roept het een vraagteken.
0: Ja, maar dat moet je historisch bekijken, Jan. Want
3: nee,
0: niet alle slaven, niet iedereen die slaven had, was
3: die
0: dan ook een slaaf.
1: Ja, Oké, maar het past in de lijn van dit onderwerp. Jan, het is zo, dat is het, wat je zegt is een feit. Maar het gaat om het historisch gebouw. Maar dan kunnen ze alle gebouwen afbreken, want die waren allemaal van slavendrijvers. Het gaat niet even om. Het is ons cultureel erfgoed. Ja, al die gebouwen waren ooit van eigenaren die slaven hebben gehouden en contractarbeiders zeer slecht hebben behandeld. Moeten we dat maar toch omarmen het als ons cultureel erfgoed. En zo moet je het gebouw van die mevrouw Samson is geld gekregen, maar de stichting om dat pand te behouden. en daar een mooi museum van te maken. En trouwens, ik las een stukje inderdaad, gelukkig heb ik het gelezen, maar mevrouw Samson moet je in de tijd plaatsen, maar het bleek dat ze

0: beter omging met haar slaven. Ze bouwde huizen voor die mensen. En dus binnen dat kader was ze wel beter voor. Maar ja, het is daar een element die we wel moeten benoemen. Want en dat je niet alleen van de persoon van het woord held maakt. Maar zij heeft als vrije vrouw ook slaaf gehouden. Maar ik begrijp wel dat ze wel humaan omging met die slaven die een beetje richting natuurlijk vrijheid gingen. Maar ik was niet in die tijd erbij, dus ik weet niet hoe ze precies mee omgaan is.
1: Nee, maar
0: het is een feit.
1: Mijn vraag is, waarom krijgt ze het terwijl meneer Glenn zit in de studio, die heeft vaak geprobeerd bij de banken, bij de overheid geld te krijgen voor projecten hier in Nederland. En geen van ze keuren het goed. En dit huis, stel dat het gaat om een historisch pand, oké. Mm-hmm. Maar de manier hoe hiermee mevrouw Elisabeth Samson op de kaart wordt gezet, terwijl mevrouw, hoe is
2: McLeod?
1: Nee, McLeod dat doet. Mm-hmm. Maar er is een dichter die hierover een gedicht heeft geschreven. Haar naam ben ik even vergeten, ze woont in Suriname. En die vond het niet terecht dat mevrouw Samson zo gehemeld wordt.
2: Ja.
0: Ik kan me goed voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen.
2: Waarom kun je dat voorstellen?
0: Dat men zo naar kijkt. Want ja, want ik was toen ik het ook las. Toen ik las dat ze ook slaaf waren, dacht van dat was ook mijn eerste reactie. Okay. En de reactie verder wel oké.
2: Jan, bedankt.
3: Maar even een moment hierover opmerken.
0: Mm-hmm.
3: Die mevrouw Samson en die mevrouw McLeod zijn twee dubieuze figuren als het gaat om dat verleden.
2: Nou, dat zou ik zo niet willen stellen, waarom verklaar je naar het?
3: Nou, ik heb mevrouw Samson ooit horen zeggen.
2: Mevrouw Samson,
3: nee, mevrouw McLeod. Dat we blij moeten zijn dat we dus van het continent op zijn gehaald als slaven.
2: Ja, dat is een stommiteit.
3: Nee. Die vrouw is een intelligente vrouw. Je had me niet zeggen.
2: Nee, dat is wel een misvatting van haar. Waarom?
3: Dat het bedoel is, ik. Het is ik vind het heel dubieus.
2: Het betekent niet dat als jij weg bent gehaald, dat je per definitie armoedig zou zijn geweest, want dat weten we niet. Want je ontwikkelt je ook in je land. En het is raar om te stellen, gelukkig dat jullie zo gekastijd zijn, want
3: juist. Dus ik vind er ook dubieus.
2: Anders waren we nu niet waar we nu
3: maar
2: stonden.
3: Maar vind je dat niet dubieus, hè?
2: Dat is een verkeerde uitspraak, vind ik. Maar om haar geheel dubieus te noemen, Glenn, dat vind ik nog
3: eerlijk gezegd,
2: een
3: ik vind het een hele dubieuze vrouw. En die mevrouw Samson is ook dubieus, want je gaat niet nadat jij vrij bent, ga je mensen nog in slavernij houden.
2: Je weet dat na de slavernijafschaffing dat er nog 10 jaar doorging en dat je maar nu...
0: Wat ik wil zeggen, komt mevrouw Sissi McLeod, nou, het werk dat zij doet, historisch, voor Suriname, dat is ongekend. Maar ja,
2: nou, ze heeft het op de plaat gezet en we kunnen daar wat van vinden, inderdaad.
0: En ongetwijfeld zullen mensen kritisch zijn op bepaalde dingen die ze doet, maar daar ga ik nu geen uitspraak over doen.
2: Ja.
0: Maar goed,
2: ik wil je nog een vraag stellen, want we worden zo ingehaald door de tijd.
0: Ja.
2: Hoe kunnen we voorkomen dat cultureel erfgoed wordt gecommercialiseerd en zijn oorspronkelijke betekenis verliest? Dat is eigenlijk ook een vraag wat Hugo alvast kan meenemen. Ja. Maar hoe kunnen we dat voorkomen? Want nu zien we gewoon, er komt een huis daar van iemand.
0: Mm-hmm.
2: Niet zomaar iemand dan. Maar het betekent wel dat we uiteindelijk willen dat er ook meer van dit soort activiteiten worden ontplooid ten goede van alle Surinamers. En dit ene project wordt wel erg als het project gebracht, wat baanbrekend is.
0: Ja, ik zie het niet zo hoor. Het gaat van iemand heeft gewoon zich ontfermd over een historisch gebouw. En dan moeten we daar niet, als dat succesvol is geweest, dan zeggen het is alleen maar dat. Ik denk dat het heel belangrijk is.
2: Nou ja, Anton de Kom is nog dichterbij voor ons en wat meer voelbaar en wat we meer feeling mee hebben. En ik heb gezien hoe zijn huis eruit ziet. Die bestaat niet eens meer. Het is een schroothoop en een vuilnisbelt geworden.
0: Oké, maar daar moet een Anton de Kom stichting zich daar maar voor gaan inzetten. Ja, ik vind het een beetje even lastig nu. Maar wat ik wil zeggen, waar het om gaat, we willen een historisch binnen de stad hebben, we willen ook toerisme hebben. De hele wereld draait op historisch verleden en musea. Dus wat betreft is het bij Samsonhuis een verrijking. Maar ik denk wel dat je de kritische noten moet laten zien wat zijn vrouw heeft gedaan. Maar wat ik wel wil meegaan, dan lees je dat de Nederlandse Bank 500.000 geeft. Ja, ik ontkom ook niet het gevoel, hoe zeg je dat, van ik koop een beetje mijn verleden af.
2: Ja, we hebben 1 minuut. Glenn, jij mag nog in 1 minuut reageren.
3: Iwan, even het schoot door mijn hoofd. Als het zou gaan om de Joden, denk je dat mevrouw Samson een schijn van kans had om op die manier vereerd te worden? Als het zou gaan om Joden?
2: Misschien is het wel een Joodse afkomst, want Samson is wel een Joodse
3: naam. Nog erger, als ze van Joodse afkomst, is het nog erger. Maar die waren de grondleggers. Als het gaat om het verkopen van zwarte mensen. Dus Iwan, het is nog erger.
2: Laat iemand even praten, Glenn, want Glenn is te heftig bezig.
0: Ik geef nooit antwoord op, en zeker niet binnen Suriname, antwoord op de vraag als het zou gaan om Joden of Hindustanen of Javanen. Daar moet er voorzichtig mee zijn. Mevrouw McLeod is ingezet voor dit project. Mm-hmm. En ik denk dat het mensen moet stimuleren om zich voor meerdere projecten in te zetten. Maar die vrouw die overheid moet inkomen. Want ik wil nog één ding zeggen. Mijn grootste zorg is, nu staat het huis daar, want ik werk daar 2 panden verder.
2: Je hebt 30 seconden.
0: Ja, het staat er daar. Maar hoe zit het met brandgevaar? We hebben geen waterdruk. De brandweer is machteloos. Dus ik hou mijn hart vast. Als ooit daar een brand uitbreekt.
2: Ja, ik ook. Ik wil niet veel zeggen, want in Suriname denkt men heel anders. Heeft men alleen maar in termen van bidden. Dus dat het niet gebeurt. Maar laten we hopen dat het inderdaad niet gebeurt. Maar daarmee komen we er niet alleen.
3: Dat het huis van mevrouw Samson gelijk in brand steken als hij komt.
2: Ik wil je alvast bedanken. En dit laatste stukje nemen we terug. Ik wil alvast bedanken voor de uitzending. En dankjewel Iwan. En tot de volgende keer. En luisteraars, blijf vooral luisteren.
0: En ik denk de luisteraars ook. Ja.
2: Dankjewel, guru. Fijne dag daar is u. Doei.
0: Dag, Glenn.
3: Dag, Abiwan. Dag. Broma Osogimi. Bromeen.
2: Lieve mensen, we gaan zo... Fijne zondag. We gaan even naar de reclame. En we zijn zo dadelijk terug met Hugo Essenboom. Tot straks.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zeebrug

gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. De namen van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your captain speaking.

0: FlyFM.com. Oddy, Oddy! 107.9, maar radio!
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, actuellement nous répondons si mon son d'ambiance là que tout le monde connaît là. Préparez vous parce que il caille pas dit.
1: Een hele goede middag nog steeds. En u bent nog steeds bij Cruderi. Vandaag met Maureen Held in de house. Glenn zit ook aan tafel. Roger de techniek. En aanbeland is de heer Esseboom Hugo. En hij gaat ons van alles vertellen waar hij zich mee bezighoudt. En ik zal zeggen welkom Hugo. Stel jezelf maar even voor. Wie ben je? Wat doe je? En waar hou je mee bezig?
2: Dat is hetzelfde. Goedemiddag voor de mensen in Nederland en goedemorgen voor de mensen in Suriname. Maureen heeft me al geïntroduceerd. Mijn naam is Hugo Esseboom. Ik woon in Nederland op pakweg mijn 13e vanuit Suriname naar Nederland gekomen. Ik heb ook voor de wereld gereisd. Curaçao, Nicaragua en ik ben uiteindelijk weer in Nederland beland. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik kom me bezig met business development in de agrosector en ook in de industrie. En ik ben ook maatschappelijk actief en dan specifiek op het terrein van het slavernijverleden. En dat is de reden dat ik hier in de uitzending ben. Heb ik het zo kort gehouden of willen jullie de uitgebreide versie?
1: Nee, de uitgebreide versie zullen we laten. Je hebt een partner en je hebt een paar mooie kinderen. En daar zijn mensen meestal ook nieuwsgierig naar. Maar dat houden we vandaag eventjes binnen de kamer voor de rest. Maar je hebt onlangs een presentatie gehouden.

0: En dat ging over kennisstilte te doorbreken, over verleden, erkenning, kennis delen en generaties ook verbinden. Wat kan je daarover vertellen? Want je houdt je bezig met een heel mooi project. Misschien kan jij ons...
1: Je bent goed op de hoogte. Je bent goed op de hoogte. Maar dat vind ik fijn om te horen. Ik wil wel te beginnen met aankondigen dat in navolging van wat wij op 25 juni in Haarlem hebben afgesproken op het symposium en 17 juli in Suriname bij de Anton de Kom Universiteit, dat we nu echt van start zijn gegaan met het verzamelen van geld voor het eerste fysieke natuurgeneeskundig laboratorium in Suriname. Dus ik wil iedereen oproepen om ons te steunen. Ik zal de link voor de steunactie, maar die zal ik aan jou geven. En dan kan je dat in de uitzending
0: omroepen.
1: Yes.
0: Ja, en ik zal zeggen, pakt uw pen en papier, want het is heel wat. Maar we zullen het hier ook hangen in de studio. Als u bij ons komt, dan kunt u dat ook nog eens een keer een foto van maken. Maar dat is https://actie-actie-eerste-laboratorium-in-Suriname-73007. En dan nog een liggend streepje, 73007. Eerste fysieke natuurgeneeskundig laboratorium in Suriname. Steun deze actie. En dat vraagt hij niet zomaar, want daar is een reden voor. En de reden ga jij ons vertellen. Wat is de reden, Hugo?
1: Oké, ik zal het chronologisch houden. Het is al lang bekend dat in het binnenland van Suriname, breder gezegd in het Amazonegebied, dat er heel veel geneeskrachtige kruiden zijn. Maar dan hebben we het over bomen, planten, kruiden, noem maar op enzovoorts. Mm-hmm. En dat dateert niet van nu, maar dat dateert van jaren terug. Mm-hmm. Toen de slaven vanuit West-Afrika naar Suriname kwamen, was het niet dat ze kwamen met lege handen. Was het niet dat ze kwamen met dat ze geen kennis hadden. Die mensen die hadden kennis over de natuur. Op de een of andere manier is die kennis over de natuur, noem het eventjes de natuurgeneeskundige kennis, die is altijd vanuit westers perspectief gebagatelliseerd. Doen alsof het niet bestaat.
0: Maar de grondstoffen van de medicatie, huidige medicatie, zijn toch juist vanuit de traditionele geneeskunde gefabriceerd en daarna bewerkt of versterkt of wat dan ook?
1: Nou, het klopt.
0: Er is toch een basis?
1: Het klopt dat als je medicijnen wil maken, het maakt niet uit in welke vorm, je op de een of andere manier grondstoffen nodig hebt. Mm-hmm. En die grondstoffen, ja, die komen van ergens vandaan. Het punt alleen is dat op de een of andere manier door onvoldoende of slechte wet en regelgeving het Suriname tot nu toe niet is gelukt om daarvan actief te profiteren. En met actief profiteren bedoel ik een echte industrie te ontwikkelen dat de gemeenschappen, maar daar heb ik het over, de Maron-gemeenschappen, ik heb het over ook met de inheemse gemeenschappen enzovoorts, dat die daar een industrie hebben kunnen ontwikkelen en daarmee geld kunnen verdienen. Ja. Wat er gebeurt is dat je ziet, om het even plat te slaan, is dat mensen uit het Westen, uit het rijke Westen moet ik zeggen, afkomstig van bijvoorbeeld met de farmaceutische industrie.
0: Ja.
1: Maar die komen op vakantie, maar die pakken een plantje links, pakken een plantje rechts enzovoorts. Maar die vragen dit, vragen dat enzovoort. Gaan dat allemaal netjes optekenen. We doen een onderzoekje hier, onderzoekje daar enzovoorts. En gaan misschien een plantje modificeren. Maar wat ze dan doen, ze gaan het patenteren.
0: Mm-hmm. Dus daarmee kunnen de mensen, zeg maar, wie het toebehoort, of de mensen vanuit die leefgebieden,
1: ontlenen geen rechten meer daaraan.
0: Hebben geen rechten meer.
1: Precies, daaraan. En helemaal geen commercieel gewin.
0: Ja. Nou. Ik heb namelijk ook ooit een situatie vernomen van een bekende Surinaamse familie. Die plantjes en dergelijke inderdaad neemt uit de leefgebieden. Vervolgens verzendt naar Amerika en daar is biologisch booming. En die persoon, dat gebeurt op wekelijkse basis. En die mensen zijn dan ook behoorlijk binnengelopen, ja, met die praktijk.
1: Nou goed, dat is dus precies een voorbeeld waar ik het over heb. Mm-hmm. Als je het lelijke woord ervoor wil noemen, dan noemen ze dat biopiraterij. Mm-hmm. Dat betekent dat je komt naar een land, je pakt her en der wat dingen uit de natuur. Je brengt het naar een ander land toe. Je doet wat modificaties, maar je neemt er een patent op. En je gaat het commercialiseren.
0: Even voor de luisteraars, modificatie. Het staat vaak op de verpakkingen, hè? Gemodificeerde bonen of weet ik veel
1: precies,
0: wat.
1: Precies, precies. Dat betekent dus dat ze, laten we zeggen, het plantje maar hebben bewerkt. Een gen aan hebben toegevoegd of een gen eraf hebben gehaald, waardoor het op een andere manier wordt gedefinieerd.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Maar welke kennis vermengde de Afrikaanse mensen, zeg maar, met het huidige, in de huidige farmaceutische industrie? Is er een industrie te noemen? Je zei net van niet, maar ik neem aan dat toch, als er iets is, dat mensen wel gebruik maken van de kennis die ze hebben.
1: Nou, het is een hele interessante vraag. Kijk, dat is precies het punt. Omdat op de een of andere manier die kennis die tot slaafgemaakten die naar Suriname kwamen met zich meebrachten, nooit is gedocumenteerd. Of misschien is het wel gedocumenteerd, maar is het op de een of andere manier
0: zoekgeraakt,
1: tussen aanhalingstekens, is het vaak lastig te zeggen van wat die kennis precies is. Het is vaak in de hoofden van de mensen en het gaat van generatie op generatie. Mm-hmm. En wat wij nu willen gaan doen, en met wij, en ik noem nu even haar naam, ik werk samen met Mariska de Jong van de stichting Mayon. Het is een Maronvrouw, een hele sterke vrouw. Mm-hmm. En wij hebben gezegd van, dit moet afgelopen zijn. Waarom is het niet mogelijk? Nee, dat kan anders zeggen. Hoe kunnen we het mogelijk maken dat de kennis die zit in de hoofden van de mensen van het binnenland, dan heb ik het over de Maron-gemeenschappen, ik heb het over de Inheemse gemeenschappen enzovoort. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat A, die kennis wordt naar boven wordt gehaald, mm-hmm, dat het wordt vastgelegd, maar dat het ook wordt vercommercialiseerd. Dus met andere woorden, dat je er geld mee gaat verdienen.
0: Ja.
1: Dus je ziet dat er een heleboel stappen tussen zitten om te komen tot het commercialiseren. En één van die stappen die wij op dit moment aan het nemen zijn, dat is het ontwikkelen, het maken van het eerste fysieke natuurgeneeskundig lab in de binnenlanden van Suriname.
2: Mag ik iets vragen daarover? Want wat ik je hoor zeggen, Hugo, is dat mensen komen uit het buitenland, pakken dat wat we hebben aan inzichten en kennis over de natuurgeneeskunde, vertrekken naar het buitenland en hebben daar patent op. Er zijn twee dingen die ik me afvraag, want jij wil het gaan organiseren, maar ik vraag me af, als die man in het binnenland die daar de kennis heeft, daar de kennis daarover beschikt, als hij ook bereid is om dat wat hij heeft daar in zich en kennis te delen
0: met de mensen.
2: Ja, met de mensen die zo'n lab gaan oprichten, want hij weet al dat wat hij misschien had al is meegenomen door anderen die er misbruik hebben van gemaakt om patent op te zetten. Waarom zou je
0: ze
2: hierbij
0: al vrijgegeven, denk ik. Want ik bedoel, het moment dat jij dat wat jij zegt, Glenn, het moment dat jij dat prijsgeeft,
2: ja,
0: hè, dan, want hoe komt de persoon er anders op van, hé, dat plantje moet ik hebben?
2: Precies. Dus hoe kunnen we dat organiseren?
0: Dat hij ook het vertrouwen heeft in
2: juist, want ik zal mijn kennis niet meer delen.
1: Nou, Het zijn hele leuke vragen. Ik ga stap voor stap door ze heen. Wat de mensen in het binnenland kan helpen, is in elk geval wet en regelgeving.
0: Mm-hmm.
1: Erkennen dat de gronden die daar zijn, de gemeenschappen die daar leven, mm-hmm. dat hun leefomgeving, dus met andere woorden, ik heb het over het grondrechtenvraagstuk. Dat is één.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet dat er bij de DNA, volgens mij al sinds 2016, heb je de OTIMSI-wet. Of althans, het is een ontwerpwet. Ontwikkeling, het traditionele, integratieve systeem van een natuurgeneeskunde.
0: Mm-hmm.
1: De OTIMSI-wet. Het is nog niet aangenomen, maar die wet die helpt wel om een aantal dingen vast te leggen. Het helpt om vast te leggen dat het gebied waar jij bent en waar al die plantjes, de bomen, de kruiden groeien, dat het wordt erkend dat dit jouw gebied is. Dat de overheid dat erkent. Dat is stap 1. Vervolgens moet de overheid jou ook helpen met het ontwikkelen van licenties. Dat als iemand bijvoorbeeld komt en zegt van ik wil in dat gebied waar jij woont en werkt en leeft, wil ik een onderzoek gaan doen. Dat iemand bijvoorbeeld zegt van oké, prima, je wil daar, maar dan moet je aan die en die voorwaarden gaan voldoen, maar de licenties.
0: Ja, ja.
1: Ten derde kan de overheid ook helpen om de kennis over hoe ontwikkel je een patent, hoe registreer je een patent, om daar behulpzaam bij te zijn. En ten vierde, de overheid kan je ook helpen om het te vercommercialiseren.
0: Mm-hmm.
1: Nou, het zijn dus allemaal 4 stappen, het zijn allemaal instrumenten die in die OTIMSI-wet, als het goed is, in de toekomst worden vastgelegd. Er zijn een zat voorbeelden van landen die dit hebben gedaan. India, China, de Peru. Als je kijkt naar China. China heeft hetzelfde een wet waarin staat dat kennis die niet is opgeschreven, maar die zo authentiek is, daar beschermt de overheid je tegen.
0: Ja, want in hoeverre wordt dan wel worden die gemeenschappen waar we het over hebben, Maroon gemeenschap en de inheemse gemeenschap, wel beschermd? Want op dit moment gebeuren er verschrikkelijke dingen in het land van Suriname.
1: Ja, ik heb de discussie hier met Iwan Brave. Trouwens, de groeten Iwan, als je luistert. Ik heb de discussie gevolgd. En het gaat allemaal over mijn cultureel erfgoed.
0: Mm-hmm.
1: Immaterieel en materieel. Kijk.
0: Dat is dit ook in feite.
1: Klopt. Het punt is dat de basis is, en ik herhaal het weer, het grondrechtenvraagstuk. Begin te erkennen dat het gebied waar die mensen wonen en werken, dat hun gebied is. En dat als je daar wil gaan opereren, daar regels voor gelden. Klaar, punt uit. Maar goed, dat is iets van de overheid.
0: Mm-hmm.
1: Wat er vervolgens moet gebeuren, is dat ook al zouden, laat maar zeggen, de inheemse mensen of met de Maroon mensen in gesprek gaan of je wil gaan samenwerken met mensen uit het buitenland om hun product te vercommercialiseren, maar dan weet je dat er onder het vercommercialiseren dat er wet en regelgeving zit.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Maar dan weet iedereen waar hij of zij zich aan moet gaan houden. Want het kan niet zo zijn, om het heel simpel te zeggen, dat een student bijvoorbeeld uit Nederland of uit China of uit noem maar op enzovoort,
0: mm-hmm.
1: maar naar Suriname komt, die maakt een afspraak met iemand uit het buitenland die onwetend is.
0: Mm-hmm.
1: Sorry, ik bedoel iemand uit het binnenland die onwetend is. Vraagt hem van het lijf over een boom of mm-hmm. over een kruid enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Schrijft het netjes op. Neemt het mee maar naar het buitenland, weet je wel, en gaat het plantje modificeren, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Want het punt is, patenten gelden niet voor gemeenschappen. Patenten gelden voor individuen.
0: Oh ja.
1: Snap je? Mm. En nou goed,

0: bedrijven, maar die maken er handig gebruik van door bijvoorbeeld mensen op een vakantietrip te sturen.
1: Ja, er is,
0: is de makkelijkste manier.
1: Precies, er is een mevrouw geweest, die heeft 4 jaar in...

0: jammer vind, is dat het wel de mensen vanuit de leefgebieden zelf zijn die wel het vertrouwen in zo iemand heeft gestoken. Of gesteld om het een en ander te doen. Terwijl als ik naar het binnenland ga en ik een lekker ruikend plantje mee wil nemen, ik mag gewoon niks meenemen. Dus ik begrijp dat aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet.
1: Nou ja, goed.
0: Dat andere mensen gewoon kunnen komen en het gewoon meekrijgen.
1: Is het een kwestie van bewustwording?
0: Mm-hmm.
1: Van weten wat de waarde is van je biodiversiteit,
0: mm-hmm.
1: van je omgeving. Ik denk dat de mensen dat wel weten. Maar het heeft ook te maken met een inkomstenvraagstuk. Kijk, ik bedoel, als je op de een of andere manier geen cent te maken hebt,
0: mm-hmm.
1: en je kan wat geld krijgen voor een plantje of maar voor een kruid, zoals je denkt van, oh ja, weet je wat, maar er zijn er toch een miljoen van, dus als jij eventjes eentje meeneemt, maakt niet uit. Maar het verhaal erachter is,
0: mm-hmm.
1: dat ene plantje wat wordt meegenomen en wordt gemodificeerd, mm-hmm. en vervolgens wordt gepatenteerd.
0: Mm-hmm.
1: ja. Het komt terecht in een miljardenindustrie. Ja, ik zeg het heel simpel,
0: mm-hmm.
1: maar dat is de manier waarop het
0: dus
1: werkt.
0: Dat is de orde van grootte waar we ook aan moeten denken bij zo'n lab, wat mensen dan vervolgens zeg maar creëren. Dat het dus wel een miljardenindustrie zou kunnen worden.
1: Nou ja, goed. Ik ga je wat cijfers geven. Even kijken. De omvang van de natuurgeneeskundige industrie wereldwijd ongeveer ligt nu op dit moment tussen de 250 en 300 miljard.
0: Wauw.
1: En de schatting is, en je weet, je hebt altijd van die grote internationale bureaus, de KPMG's en dat soort achtige dingen dat soort berekening maken. Die zeggen dat de komende 10 jaar groeit het uit tot 400 tot 600 miljard. En eventjes de cijfers maar voor Suriname. De omvang van de natuurgeneeskundige omzet in Suriname zit tussen de 3 en de 10 miljoen. Nou,
0: wow.
1: heb ik even aangegeven van wat er aan de hand is.
0: We hebben meteen een beller voor je, Hugo. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, met mij, Jan.
0: Dag, Jan.
2: Meneer Hugo, meneer Heide heeft toch 2 boeken geschreven over de Surinaamse geneeskundige planten.
1: Ja, het klopt dat de boeken geschreven zijn, maar wat is uw vraag?
2: Dus het is al vastgelegd door een Surinamer.
1: Nou, ja.
0: Maar er is geen lab.
1: Precies. Dat is het antwoord.
2: Wat zei u?
0: Er is geen laboratorium.
1: Kijk,
2: nee,
1: hier. Mag ik, dank voor die vraag. Maar wat ik naartoe wil is van, ik denk dat het bos als een apotheek en als een farmaceutische omgeving een goed begin is voor de diversificatie van de Surinaamse economie. Dat is mijn inzet.
2: Nee, daar ben ik met u eens. Maar omdat u over de kruiden hebt in het binnenland, daarom zeg ik u, hij is overleden al, meneer Heide, maar die heeft in de jaren 80 2 boeken geschreven.
1: Ik ben op de hoogte hoor van het feit dat de heer Heide me goed werk heeft gedaan. Maar precies wat de presentatrice, mevrouw Held, zegt, is van, er is in Suriname geen fysiek natuurkundig laboratorium waar de mensen van het binnenland, en heb ik het over de Maron en de inheemse mensen, anders dan dat ze alleen maar in de goudsector gaan zitten, of in de houtsector gaan zitten, of andere mineralen, en daarmee de biodiversiteit aan het vervuilen zijn, of aan het uitbuiten zijn. Wat ik wil, of wat we willen, wat ik noem andermaal haar naam, mevrouw Mariska de Jong, is dat we zeggen van, laten we ervoor zorgen dat we een omgeving creëren waarbij de mensen van het binnenland zowel hun kennis als het bos kunnen gebruiken in een omgeving waarbij ze en de productie op gang kunnen brengen en de kennis kunnen vastleggen in een omgeving die A, inspirerend is, B, duurzaam en C, als we het allemaal goed doen, dat het de wereld rondgaat. Ik heb net het voorbeeld aangegeven dat de omvang van, de natuurgeneeskunde de komende 10 jaren groeit van 400 tot maar 600 miljard. Dus dat is ons doel.
2: Nee.

0: eens met u, maar daarom zeg ik, dit is een taak dat de overheid in Suriname de geneeskunde van alternatieve geneeskunde en alternatieve medicamenten uit het binnenland moet erkennen. En daar steekt volgens mij het ministerie van Volksgezondheid zich hier niet over laat.
1: U slaat de spijker op de kop en ik ben blij met u. Ik ben blij met uw opmerking.
0: Dank u wel.
1: Want dat geeft aan dat precies waarmee wij bezig zijn, dat is precies wat u zegt. Het punt is, die OTMC-wetgeving, die met andere woorden, zowel de traditionele geneeskunde als de reguliere geneeskunde bij elkaar moet brengen, dat noemen ze maar de integratie. Die wetgeving moet de basis vormen dat A, de mensen in het binnenland, maar dat ze sterk staan, maar C, dat de verdiensten die je daarmee kan halen, dat die ook de mensen van het binnenland ten goede komen. Dus met andere woorden, we zijn nog steeds weer bij het vraagstuk over van, ga erkennen het grondrechtenvraagstuk. Mm-hmm. B, ga ervoor zorgen dat je de OTMC-wetgeving, dat die wordt aangenomen in het DNA, en verankeren in de OTMC-wetgeving, dat dingen als grondgebruik, omgeving, het vastleggen van kennis enzovoorts, dat allemaal het eigendom is van die mensen, dat iedereen die daar komt en uiteindelijk iets wil gaan doen, op de een of andere manier een contract te sluiten, licentieovereenkomsten, en als het wordt gepatenteerd, dat je een profit sharing hebt. Nou, dat zijn allemaal maar de elementen die wij met het lab tot stand willen gaan brengen.
2: Maar wat is nou zo lastig in dit vraagstuk, los van die OTMC-wet die nog niet van de grond is? Maar heeft het ook niet te maken met een stukje erkenning van de juist van die groepen waar je het over hebt, die tribale groepen of de Marons en inheemse?
1: Het symposium waar ik 2 keer heb mogen spreken, dat was de kern. Zolang de natuurgeneeskundige kennis of de kennis in de hoofden van zijn mensen in het binnenland wordt gelegd langs de meetlat van de westerse samenleving, mm-hmm. 1. Ten tweede dat het wordt gebagatelliseerd, mm-hmm. Ten derde dat het niet wordt erkend.
2: Maar dat is niet helemaal waar, hè, dat het niet erkend wordt. No. Weet je waar, vind ik tenminste, als je weet dat andere mogendheden naar Suriname komen, de producten wegnemen en vervolgens eigen maken en patenteren, dan is dat toch eigenlijk toch wel een stukje erkenning die je misschien niet bij monden zegt. Maar waarom kom je het dan halen als het niet ertoe doet?
1: Dat is een goede opmerking, maar met erkennen bedoel ik, als je kijkt vanuit het westerse perspectief, mm-hmm. hoe de route loopt vanaf, laten we zeggen, een stukje een grondstof.
2: Men gelooft meer naar in AI bijvoorbeeld dan wat anders.
1: Nou ja, het moet volgens mij bepaalde protocollen en het moet op bepaalde manieren maar zijn beschreven. Er wordt maar
2: papier
1: getest en dat soort dingen enzovoort. En ja, en als je dat soort instrumenten niet hebt, als je ook niet met de mogelijkheid hebt om het voor elkaar te krijgen, mm-hmm. dan, het klinkt misschien een beetje gek en ik weet dat jij er iets anders over denkt. Men doet er lacherig over. Mm. Nou ja, goed. En het lacherig over doen is iets wat nu is doorbroken door een onderzoek dat officieel is gedaan, of althans op instigatie van het ministerie van Volksgezondheid enzovoort, mm. enzovoort. Nou, en dat onderzoek heeft bevestigd dat er inderdaad sprake is van, laten we zeggen, kennis vanuit de natuurgeneeskunde. Nou goed, en als jij weet ook het werk in Nederland. Als er een onderzoek is gedaan door een gerenommeerd instituut, mm-hmm. en er is een stempeltje opgeplaatst, er heeft een persconferentie plaatsgevonden, iedereen die geapplaudisseert,
2: dan is het goed.
1: Dan is het goed enzovoort. Mm-hmm. Nou.
2: Dat is wel jammer dat het op die manier aan toe gaat.
1: Ik heb het gechargeerd, hè? Maar,
2: ja, maar goed, het is heel duidelijk.
1: Maar zo werkt het in de westerse
2: een
1: samenleving.
2: Omschrijving. Ja. Om welke rol kunnen dan die Maron gemeenschap zelf spelen hierin? En ook in het stukje onderzoek?
1: Nou, als je Maron noemt, maar dan noem ik in één klap ook een inheemse.
2: Ja, precies.
1: Een inheemse. Nee,
2: de mensen uit die leefgebieden.
1: Precies,
2: laat ik het
1: precies,
2: zo
1: precies,
2: zeggen.
1: Precies. Kijk hier. Het eerste punt is dat men erkent, en ik blijf het iedere keer herhalen, het is hun grondgebied. Mm-hmm. En daar vechten ze voor.
2: Mm-hmm.
1: Het tweede is dat ze de erkenning krijgen dat de kennis die er is, waardevol is.
2: Mm-hmm.
1: Het derde is dat de overheid, dus met die wetgeving, die Othemische wetgeving, en zij kunnen dat actief bevorderen door continu de overheid te wijzen op de verantwoordelijkheid van, ik heb dit nodig om mijn leefgebied te beschermen, ik heb dit nodig om mijn inkomsten te verhogen, maar ik heb het ook nodig om generaties lang die industrie die ik aan het ontwikkelen ben, en waarvan ik net heb gezegd van dat het zich ontwikkelt tot een miljardenindustrie, dat ik daar maar deelgenoot van ben, maar dat ook maar de generaties na mij daar deelgenoot van worden.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, aan de ene kant kunnen ze wat zelf doen door dus maar die kennis vast te gaan leggen, bijvoorbeeld via dat lab.
2: Mm-hmm.
1: Maar aan de andere kant hebben ze de overheid nodig. En ja, dat is iets waar ze, weet ik, via hun verenigingen enzovoorts bezig zijn om met de parlementariërs op te roepen om met de twee wetten waar ik het over heb, maar dus de grondrechten en
2: Othemsi,
1: om dat een keer te gaan aannemen.
2: Mm-hmm. Iedereen concentreert zich inderdaad op de goudwinning en de houtwinning. En dan komen ook mensen in de binnenlanden van Suriname, zoals de Mennonieten, die daar behoorlijk profijt van trekken. Het zogenaamde agrarisch gebied. Maar u weet, als het land van jou wordt, of dat je dat krijgt toebedeeld, kan het ook zomaar zo zijn dat zij ook voor het goud gaan.
1: Ja.
2: Onder het jasje van, nee, maar we doen alleen landbouw.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk van de zotte dat de overheid tot de dag van vandaag nog geen erkenning heeft gegeven. En dat ze het toestaan dat Jan, Piet, Klaas en iedereen maar kan komen en het land kan vergiftigen, maar ook gewoon de rijkdommen meeneemt. Wat kunnen de mensen van het binnenland zelf doen? Want hun structuur is ook duidelijk. Ze hebben ook een Basja en ze hebben ook een Kramang en al dat soort dingen. Ze hebben ook hun wetten daar in het binnenland. Dat kun je toch niet zomaar met voeten treden. En dat zal ook ongetwijfeld bij de inheemse zijn, dat je een bepaalde rangorde hebt van mensen waar je langs moet. Hoe zit dat dan?
1: Nou, of de Mennonieten Jan Klaas heten, maar dat weet ik allemaal niet.
2: Ja, nou, ze komen van Menno.
1: Maar ik denk dat ze andere namen hebben, maar een beetje als alle grap op een stok. Kijk, het is een terecht punt wat je maakt, hoor. Het baart mij ook zorgen dat op de een of andere manier de overheid haar verantwoordelijkheid niet of onvoldoende neemt. Maar goed, jij en ik weten hoe de politiek werkt en jij en ik weten dat het uiteindelijk een machtsvraagstuk is.
2: Mm-hmm.
1: Want wie het binnenland heeft, wie de concessies heeft voor jarenlang, die zit gebeurd. Dus dat weten wij. Kijk, het feit dat de jongere generatie van zowel de Marons als de inheemse op de trom aan het roffelen is om het grondrechte vraagstuk, en het blijven herhalen in deze uitzending, om in elk geval met die wetgeving maar doorheen te krijgen. Het feit dat ze zich maar laten scholen, want op de achtergrond vinden er heel veel trainingen plaats op het terrein van, laten we zeggen, overcommercialisering, IT, AI enzovoort. Het zijn allemaal ingrediënten die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat als het zover is, weet je wel, dat je zegt van oké, ik ben er klaar voor. Maar eerlijk is eerlijk, het is een ongelijke strijd.
2: Mm-hmm.
1: Het is een ongelijke strijd. De mensen in het binnenland, die moeten ervoor zorgen dat hun kinderen te eten hebben.
2: Mm-hmm.
1: Dat ze naar school moeten. Mm-hmm. Dus met andere woorden, hun prioriteit
2: ligt elders.
1: Precies, precies. En je zou verwachten van een overheid die er voor je is en die weet wat de waarde is van het binnenland. Want ik bedoel, het feit dat ze de houtconcessies aan het uitgeven zijn, het feit dat ze de goudconcessies aan het uitgeven zijn, overigens heeft de president heeft het allemaal stopgezet, hè, om een beetje zicht te krijgen op van wat is er allemaal en wat
2: zijn ze aan het ordenen, maar het stopzetten, dat is een utopie.
1: Het is een utopie, maar in elk geval, men probeert het te ordenen. Dus die ordening...

0: is inderdaad een instrument om ervoor te zorgen dat A, dat je zicht hebt, maar B, ook dat je het speelveld een beetje gelijk maakt en ook de mensen die het toekomt, het doet toekomen.
1: Mm-hmm.
0: Dus je vraagt van, wat kunnen ze zelf doen? Nou goed, ik heb net een aantal dingen opgenoemd,
1: mm-hmm.
0: maar de basis is en blijft dat als je mensen die komen op je grondgebied wil gaan aanspreken op van u mag daar niet zijn, u mag dit en dit niet doen, u mag dit enzovoorts, het blijft een stukje wet en regelgeving. Het is niet voor niks dat ik net heb aangegeven dat in China, in Peru, in India,
1: mm-hmm.
0: dit zijn allemaal landen die allemaal hele strikte wetgeving hebben aangenomen en iedereen, of dat het nou een individu is,
1: mm-hmm.
0: of een grote multinational die daar iets wil gaan doen in hun binnenlanden, die moet aan al die je moet een vergunning aanvragen, je hebt licentie nodig. Dus met andere woorden, het zijn allemaal instrumenten die maken dat jij als degene die gaat over het gebied de regie hebt over het gebied, maar ook de regie heb over je inkomsten, de regie over je leven. Dus het gaat allemaal, om het samen te vatten, wet en regelgeving die mm-hmm. maakt dat je een regie kan nemen. En als je dat eenmaal hebt, dan moet je doorpakken.
1: Mm-hmm. Ja, het klinkt heel erg logisch, hè, en ook makkelijk te volgbare stappen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen werkt dat niet zo in Suriname. Hebben we niet ook gewoon, ja, wat je zegt is eigenlijk ook governance. Dat moet ook goed zitten vooral. Want je kunt wel met een heel wat wetten hebben, maar als vervolgens
0: handhaving,
1: er geen handhaving op zit.
0: Ja, maar kijk maar naar de vissterfte, want daar verwijs je naar.
1: Precies.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, kijk, ik bedoel, wat ik weet, omdat ik een beetje dichtbij met die overheid. Tenminste,
1: maar ook nog met die Mennonieten, waarom zeg ik dat?
0: Ja.
1: Een Surinaams bedrijf vraagt gewoon iets voor jou aan. En dan kun je de personen feitelijk weinig maken. Die vraagt gewoon een vergunning aan.
0: Kijk.
1: En die geeft het vervolgens gewoon door wat ook niet mag.
0: Nou ja, goed. Je zegt het zelf. Kijk, ik bedoel, als iets niet mag, dan is het illegaal.
1: Ja,
0: maar dan moet je
1: het wordt niet afgestraft.
0: Maar dan moet je in je wet hebben opgenomen dat het niet mag. Dat is stap 1. Daar begint het mee. En vervolgens, als het niet mag, dan moet je gaan handhaven. Dan heb je het Openbaar Ministerie. Nou goed, dus feitelijk wat je zegt is van, doen de instituties, Openbaar Ministerie, de politie enzovoorts, doen ze wat ze moeten doen om de mensen in het gebied maar te beschermen. Maar er is iets anders. Suriname heeft een nationale milieuautoriteit.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij is het 1 juli 2024 officieel van start te gaan. Nou ja,
1: NMA.
0: De NMA, ja.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, het is allemaal in opbouw. Kijk, ik bedoel, een heleboel dingen die we net hebben genoemd.
1: Mm-hmm.
0: Het onreglementair toe-eigenen of het mm-hmm. gebruik maken van laat me zeggen, ongeoorloofde middelen voor de houtkap of maar voor goud.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat zijn dingen die niet mogen. Maar dat gebeurt allemaal. Wat even, sorry? Heb je tegen mij?
2: Mm-hmm.
0: Oh, ja. Maar dat komt omdat, is precies wat je zegt, maar die wetgeving, die is er wel. Het is de handhaving. Het is een naleving. Nou goed, en ja, en dat is toch weer een institutioneel vraagstuk.
1: Ja. Je zegt van, het is heel belangrijk dat zeg maar die gemeenschappen hun tradities hebben meegenomen vanuit West-Afrika in ieder geval.
0: Ja.
1: En wat is een hele duidelijk voorbeeld van iets wat meegenomen is?
0: Nou ja, wat ik interessant vind is van, we moeten ons goed beseffen, want eigenlijk heb je die vraag al eerder gesteld, maar ik heb niet op gereageerd.
1: En nu moet je.
0: Ja. En ik ga ook beantwoorden. Kijk hier. Het zijn stammen.
1: Mm-hmm.
0: Ja? En het leven in stammen is iets anders dan met de governance van, om het zo te zeggen, van Paramaribo.
1: Ja,
0: waar ze allemaal democratie
1: mm-hmm.
0: hebben. Wetten, regels, parlement enzovoort. De manier wat de tot slaafgemaakten hebben meegenomen, is dat hun governance, om met het duur te praten, op een andere manier georganiseerd is. Het loopt via kroetus. Dat betekent dat je dus de structuur en het begrip van de kroetu moet kennen.
1: Kroetu.
0: Ja. Moet kennen. Want zij spreken de R niet uit. Klopt, inderdaad. Je moet het kennen. Maar je moet ook ervoor zorgen dat het wordt nageleefd.
1: Mm-hmm.
0: Het feit dat de

0: besluitvorming via de lijn van Basha's, ja, de kapiteins en uiteindelijk met de Gamang, dat het langs die lijn loopt, ja, wil niet zeggen dat het minder, dat het slechter of dat je met de pet naar moet. Want dat beeld bestaat wel. Hè? Want als je de mensen ziet, dan zeg je van, oh, het is een kapitein. Oh,
1: ja, maar dat is toch een beetje een rare redenatie waarom ik dat zeg. Hier heb je dat eigenlijk ook. Als je minister bent, gaat het ook niet meteen rechtstreeks naar jou. Dan gaat het ook eerst via jouw ambtenaren, dan naar het ministerie en noem maar op. En komt het bij de minister terecht. En misschien moet hij dat ook weer brengen, terugbrengen in het parlement, waar er meer mensen daarover gaan besluiten of ageren. En ja, de koning doet alleen niet mee, maar die kan wel een nieuwe wet.
0: Of je de Raad van State doet niet mee, hè?
1: Ja, precies. Ja, dus uiteindelijk klinkt het eenvoudig omdat je de stappen heel makkelijk kunt volgen. In die zin van de personen. Wie is kapitein, wie is Gramang. Gramang is de hoogste dan in de orde. Ja. Maar dat klinkt dan misschien van, ach ja, nee, het doet er niet zoveel toe. Maar feitelijk is het gewoon wel degelijk.
0: Het is de governance.
1: Ja,
0: het is de governance.
1: Ja, precies.
0: Maar wat ik je zeg, ja, en ik, ja, mensen gaan het misschien niet leuk vinden als ik het zeg, maar als je neerkijkt op structuren, als je neerkijkt op gemeenschappen, dan is dat je houding. Weet je wel? Ik weet dat er de dingen gebeuren waarbij men zoiets heeft van, weet je wat, ik breng een fles rum. Dan is het opgelost. Maar, zo werken ze.
1: Ja. Maar hebben de mensen het ook niet een beetje zelf nagemaakt? Want als je je bent niet blind om te. Je kan het ook bedenken. Hè? Als een ander naar jou toe komt en zegt van, luister, geef mij een concessie en ik mag dit pakken bij jou. En die gaat het vertienvoudigen of te gelden maken. En jij krijgt een peulenschil daarvan. En ik zou je toch ook wel kunnen bedenken van, ja, maar waarom geef ik dat helemaal uit handen?
0: Laten we de vraag omkeren. Waarom dat het niet op nationaal niveau wordt gezegd van het grondgebied Suriname. En heb ik het inclusief met de binnenlanden. Ik heb het niet alleen maar over Paramaribo en Komerwijn enzovoorts. Wordt op deze en deze manier maar bestuurd. En wij hebben de bestuurslaag, laat maar zeggen, de regering in Paramaribo. Maar in het binnenland geldt deze governance. En dat je de wet en regelgeving, dat je dat op elkaar laat afsluiten. Als u van Paramaribo gaat naar, weet ik veel, naar Sipaliwini of naar Brokopondo. Dan, als u iets wil doen, dan weet u dat u A, B, C, D enzovoorts. Nou, wat ik hiermee wil zeggen is van dat ik vind dat de nationale overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het gezag van de mensen in het binnenland, maar dus de gezagsdragers, dat ze dat op een niveau gaan brengen waarbij ze A, de mensen in hun kracht zetten, maar dat ze ze ook de middelen geven om die handhaving die daarvoor nodig is, om dat te kunnen gaan doen. Want eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, het binnenland is een heel groot gebied.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook moeilijk te controleren.
0: Precies. Maar dan kan je wel een wet gaan afvaardigen. Maar als je niet de instrumenten geeft, geld, middelen enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dan is de wel met de kraan open. En dan je overvallig vraag van, ja, maar dan komen de mensen uit het buitenland. Maar die geven je wat geld enzovoort. Daar ben je gevoelig voor. Oké, dat is een morele kwestie. Maar ik denk dat, goed zover ik het weet, en ik denk dat ik het goed weet, er vindt niks plaats in het binnenland, dus in de zin van, laat maar zeggen, het maken van afspraken, etcetera, zonder dat er een crew toe aan vooraf is gegaan. Dus op de een of andere manier zijn er dan in het systeem van maar de crew toe, ik weet niet wat er gebeurt, zijn er toch mensen die maar gevoelig zijn voor
1: een tjokoe. Ja, iedereen heeft zijn prijs, zegt men wel eens. Hè? Maar goed, dat zou niet moeten als je dus in het belang van jouw eigen leefgebied
0: en de generaties
1: en van
0: daarna,
1: de generaties precies die erop volgen, dat zou dat echt niet moeten.
0: Nee.
1: Maar hoe willen jullie dat vorm gaan geven? Want je gaat alles in kaart willen brengen. Mm-hmm. Maak je gebruik van bestaande methodes? Als jullie zo'n lab kunnen neerzetten,
0: jullie dat doen? Dank voor die vraag. Kijk, in eerste instantie wat we gaan doen. We zijn bezig, want wij zeggen van, men moet zien dat er iets is. Met andere woorden, het moet iets fysiek zijn. Mm-hmm. Dus we zijn bezig met een ontwerpschets. Mm-hmm. We moeten het eruit gaan
1: zien. Mag
0: je
1: al prijs geven waar, in welk gebied?
0: Nee,
1: of het binnenland?
0: Nee, omdat er andere mensen meeluisteren natuurlijk. En je weet hoe het gaat in...
1: Copycat.
0: Precies. Maar behalve dat. Vervolgens zijn we bezig met een groep mensen te verzamelen in familielijnen, die wel degelijk beschikken over die kennis en die bereid zijn om die kennis met ons te delen. Mm-hmm. Nou ja, goed, maar dan moet je een database maken en dan moet je, laten we zeggen, computermodellen gaan maken om ervoor te zorgen dat je dat allemaal goed kan analyseren en kan gaan vastleggen. Het andere is, we moeten op de een of andere manier komen met licentieovereenkomsten en met protocollen. We moeten gaan kijken hoe het werkt met de patenten enzovoort. Dus met andere woorden, er zijn een heleboel stappen die genomen moeten worden. Maar voor ons, op dit moment, is het belangrijk dat we laten zien van kijk, in het binnenland komt er een fysieke lab waar je naartoe kan gaan met instrumenten daarin waarin je een plant, een boom of een struik kan gaan onderzoeken. En als jij iets hebt gevonden waarvan je zegt van hé, dit helpt tegen malaria. Je wordt Quasibita alief van bijvoorbeeld. Je wordt Quasibita is. Mm-hmm. Enzovoort. Nou ja.
1: Een heel belangrijk plant of kruid.
0: Precies.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, we hebben een beller voor je, Hugo. Goedemiddag, u bent in de uitzending, zegt het maar. Met wie hebben we het genoegen?
2: Goedemiddag, met Hendrik.
1: Hallo Hendrik.
2: Met Rick. En goedemiddag, luisteraars.
0: Goedemiddag.
2: Ja, mevrouw Helk, die had net een punt aan, zag van die mensen in het binnenland die hun schatten prijs geven, hè, voor een appeltje en een ei. Mm-hmm. Natuurlijk is het iets dat al langer bestaat.
1: Ja.
2: De leiding van die mensen in het binnenland, hè, namens en zo, je krijgt iemand tegenover je die academisch geschoold is,
1: ja,
2: die een bedrijf is, een multinational.
1: Mm-hmm.
2: En ze komen voor, ze weten precies wat ze willen. Ze komen voor goud enzovoort. Ze komen voor bodemschat enzovoort.
1: Mm-hmm.
2: Dus die zijn tot op het uiterste, ze zijn ze voorbereid. Dus ze hebben allemaal uitgelezen. Ze weten wat ze willen. En die mensen uit binnenland, wat kunnen ze er tegenover stellen? Die grammans en ze zijn niet, omdat niet zo geschoold.
1: Ja.
2: Dus ze zijn geen partij.
1: Ik begrijp wat u zegt.
2: Toen dat ze het stuur meer, die multinational, Suraoko, Alcoa, die dingen die er geen zetten. Wat konden ze tegenover zetten? Niks.
0: Nou, dank voor die vraag. Uw opmerking klopt.
1: Wel,
0: in de zin van, als je kijkt naar de verschillen van niveau, van de multinational en, laat maar zeggen, de mensen in het binnenland, dat is gigantisch. Maar dat wil niet zeggen dat je daar niks mee kan doen of hoeft te doen. Ik ben nog steeds van mening dat het de taak is van de Surinaamse overheid, en heb ik het dus over met de landse overheid, om ervoor te zorgen dat ze dusdanige wetten maken en regels die, behalve maar de bescherming van het binnenland, maar ook de positie van de mensen in het binnenland goed vastleggen. Heel simpel gezegd, als bijvoorbeeld een multinational met een tsunami wil komen, dan kan ik me voorstellen dat er een aantal voorwaarden worden gesteld. U gaat van loket A, waar u een vergunning vraagt, naar loket B, waar u een licentieovereenkomst sluit, naar loket C, waar u een soort van, laten we zeggen, profit sharing contract afsluit. Ik heb eventjes maar drie stappen geschetst, waarin ik zeg van oké, als ik als multinational met een tsunami kom om naar het binnenland te gaan om iets te doen met een kruid of een boom, dan ben ik dus verplicht. Daarmee heb je dus ook, maar die binnenlandse bewoner, A, beschermd, maar B, in zijn kracht gezet. Want hij of zij heeft een instrument om te zeggen tegen de multinational, als je met mij zaken wil gaan doen, heb je vergunning? Heb je de licentie? Nou, maar die kan ik je geven, maar dan moet je aan die en die voorwaarden voldoen. En het kost je zoveel. Dus dat is één verdienmodel. En by the way, als je daar geld mee gaat verdienen, laten we dat profit sharing contract maar gaan tekenen. 50% is voor jou, 10% moet je stoppen voor de gemeenschap en 20% je mag je exporteren. Ik heb maar even wat voorbeelden genoemd.
1: Precies. Volgens mij heeft Henry al opgehangen, maar dat maakt niet uit, want de vraag die is beantwoord daarbij. Ja. En we hebben nog 3 minuten. Denk je dat kunstmatige intelligentie een goede methode zou kunnen zijn om dingen ook vast te leggen? Want dat scheelt natuurlijk ontzettend veel tijd en voorwerk, maar het is natuurlijk niet altijd betrouwbaar.
0: Ik denk dat Suriname geen andere optie heeft. Het feit A, dat we een capaciteitsgebrek hebben.
1: Mm-hmm.
0: B, dat we gebruik moeten maken van maar de technologie en maar de innovatie. Maar C, je hebt tegenwoordig wat ze noemen AI. En AI, nou ja goed, heeft je bepaalde algoritmes. Maar het is gebouwd op allemaal data. Dus dat betekent dat je aan de voorkant eerst ervoor moet zorgen dat je die data verzamelt. Nou ja goed, dat kan het lab doen. Mm-hmm. En dan moet er een specifiek AI-model worden gebouwd dat in staat is om al die data, maar die daarin wordt gestopt, om dat te kunnen gaan verwerken.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan is het volgende. Omdat er verschillende talen worden gesproken in Suriname, precies binnenland enzovoort, zou je dus een model moeten hebben dat in staat is om die talen te begrijpen, maar beter kunnen vertalen. Dus het korte antwoord is ja. Mm-hmm. Suriname zal gebruik moeten maken van de techniek en van de technologie, AI. En daarmee heb je dus ook weer een andersoortige, laat maar zeggen, verdienmodel. Want het vastleggen van dat soort informatie via mijn computermodellen, ja, dat is ook iets wat van de grond moet komen. En trouwens, maar die dingen zijn er, hoor, voor een deel.
1: Ja, nou, dat is wel heel goed om daar dan gebruik van te maken, waarom opnieuw het wiel uitvinden.
0: Precies.
1: Wat me nog wel even een belangrijke vraag. Nou, niet zo belangrijk, maar toch wel doet het wel toe. Je werkt samen met Mariska, een vrouw.
0: Ja.
1: Is daar specifiek een reden voor dat het een vrouw is?
0: Nou,
1: want de Maron-vrouwen zijn wel bekend als harde werkers. Dus ik vroeg me dat af. Niet dat de mannen minder zijn, hoor. Maar ik vroeg me gewoon af hoezo met de vrouwelijke gemeenschap.
0: Nou, sommige dingen gebeuren bij toeval. Dit is ook bij toeval gebeurd. Maar los daarvan, ik vind, en dat is mijn ervaring, want ik ben in Brukkopondo actief. De rol die Maron-vrouwen,
1: 30 seconden.
0: De rol die Maron-vrouwen nemen in de gemeenschap en ook in het ontwikkelen van de economie is groot.
1: Mm-hmm.
0: En tot slot, hun kennis over de planten, over natuurgeneeskunde is top.
1: Ik wil je bedanken en ik zal zeggen, kom nog een keertje terug. En luisteraars ook bedankt. Misschien wil jij nog wat zeggen, Hugo? Dat kan dat nog in een paar seconden.
0: Nou, ik wil iedereen bedanken en ik wil iedereen vragen om ook maar de steunactie die net is bekendgemaakt.
1: Steunactie.nl. Eerste fysieke natuurgeneeskunde.
0: Nou.
1: Dank u wel. Tot de volgende keer zal ik zeggen. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor uw bijdrage allemaal.

Prachtig gezongen natuurlijk door deze Arubaanse zanger Godwin Graham, hoort u net. Met Yvette, My Love. En welke soulpokoe wil je heel graag horen hier op Radio Maat tot rond de klok van 7 uur? Ik heb nog heel wat in de waslijst zitten. Een hele mooie, ook de Winston hoort u ook zo meteen, Greatest Love. Maar de Sparks krijgt u nu eens te horen en dan krijgen we Don Covey en de heel veel 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.